0: 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Teun Willems. Warm, klam, nat en dus benauwd vandaag. Hoe lekker is dat? De Hollandse lente is in volle gang en die spendeer je hier bij 3FM. Met zo'n muziek van Somber. Eerst nog deze van Drake.

dat zijn nog eens werkdagen. 12 to 12. Man, ik moet er niet aan denken. Tenzij je ze hier bij 3FM spendeert natuurlijk. Dan mogen ze van mij best nog wel even doorgaan, die uren. En die uren die spendeer je vannacht met mij, Teun Willems, je maat, tot laat. Lekker dat je er weer bij bent. Doe je goed. Ik heb heel veel muziek voor je om deze nacht door te komen. Blackpink bijvoorbeeld ga je zo nog horen. Het kan zomaar een benauwde nacht worden. Hè. Het is aan het regenen, maar het koelt niet echt af. Dus ja, dan wordt het zweten. Hoe pak jij dat eigenlijk aan, vraag ik me dan af. Zo'n benauwde nacht. Heb jij een gouden afkoeltip? Heb jij misschien een middeltje tegen dat lichamelijk condenseren? Ik ben wel benieuwd. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Je bent meer dan welkom. Wat is jouw gouden afkoeltip in de NPO Luisterapp?

0: deze van Taylor Swift.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
1: Met 3FM ontdek je nog.

Een klein kijkje in de techno-scene op het einde. Heerlijk, doen ze goed hoor, die dames van Blackpink. Jump hoorde je. Het regent buiten. Het is warm, koelt dus niet echt af en dus is het benauwd. Ik vroeg jou in de NPO Luisterapp te laten weten. Wat is jouw beste afkoeltip? Ik krijg flessen water voor ventilatoren. De ramen dicht, maar eentje, die wil ik er even met kop en schouders bij pakken. Dat is die van Hans. Die zegt, joh, gewoon niet aanstellen. Ogen dichtmaken.

Oh. Wat heerlijk dat we in een wereld leven waar deze twee vrouwen samen een track uitbrengen. En niet voor niets de 3FM mega-hit van deze week. Madonna en Sabrina Carpenter op 3FM. Zo nog Tame Impala voor je. Dracula ga je horen. Eerst Jason Derulo die haar fijn gaat uitleggen. Ja, hoe jij er misschien op deze plaknacht bij zit.

3FM. Het is de nacht voor 4 mei. Morgen om 8 uur is heel Nederland eventjes 2 minuutjes stil. En wie mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine, een beetje kent... Nou, die weet dat stilte daar nou, zo'n beetje het meest zeldzame is wat er bestaat. Het is zeldzamer dan een glas spa rood aan de stamtafel, durf ik wel te zeggen. Komt vooral door 2 parels van mensen. Ome Ruud, als hij zijn mond houdt, dan is hij waarschijnlijk overleden. En als hij zijn mond open doet, dan komt er alleen maar gezeik uit. En dan ook nog Tante Cor. De stem als een cirkelzaag, maar wel een hartje van goud. En ik dacht, ja, in die aanloop naar die 4 mei ga ik toch maar eventjes kijken wat de plannen zijn voor morgen. Het is toch een stamkroeg, gaan ze stil zijn of niet? Geen idee. Dit is Avicii.

0: apotheose op weg naar goud.
1: Geweldig!
0: Wauw! Dit is echt sensationeel!
1: Glitter! Glamour!

0: vriendin van Joe. Op 3FM natuurlijk.
1: Die poetsen, maar lullen.
0: Het is de nacht voor 4 mei. Dat betekent dat morgen om 8 uur heel Nederland eventjes 2 minuten stil is. En wie de Willemskantine een beetje kent, mijn vaste stamkroeg, die weet dat stilte daar ongeveer het meest zeldzame fenomeen is. Zeldzamer dan een spaatje rood, denk ik, op tafel. Dus ik dacht even kijken of ze daar klaar zijn voor het grote zwijgen morgen. Dus ik bel Ruud eventjes op vannacht. Even kijken. Ja, hallo Ruud, met Teun. Goedenavond. Ja, Ruud, hallo? Ja, ik hoor wel wat. Ik heb toch wel het goede nummer gedaan. Even kijken. Ja. Hallo? Ruud! Hey! Ruud! Nou, volgens mij gaat iets niet helemaal goed. Wat is dit, joh? Ik hoor toch echt wat? Wat is hij aan het doen, joh? Hallo?
2: Rudy, weet jij waar die leberworst legt? Jorg is weer een plakkie en ik zie alleen maar droge worst.
3: Krijg de tering, Cor. Hey, godverdomme, ik was net zo lekker bezig met die stilteoefening. Ik zat op de 110 seconden, Teun. 110. En dan komt die vliegende breakbacker uit de keuken weer. Mijn hele concentratie naar de gallemiezen te helpen. Hier, het was wel potverdomme bijna gelukt.
0: Je was aan het oefenen voor de doden herdenken, joh. Ik dacht al, wat hoor ik allemaal voor vreemde geluiden, man, op de achtergrond.
3: Vreemde geluiden? Dat is de klank van puur respect, Teun.
0: Oh ja.
3: Ik probeer mijn luchtpijp te temmen. Ik heb een keel als een grindbak. Dus als ik morgen om 8 uur niet wil klinken als een ronkende koffiemolen, moet ik trainen. Ik heb mijn 3 kwartier staan rochelen, alsof mijn leven ervan afhing.
0: Ja, Ruud, het is in principe gewoon een kwestie van minder roken, minder koffie en minder bier, hè. Dat is dan wel de oplossing, denk ik zomaar.
3: Ja, jij bent niet goed bij je pa, zei dorpsgek. Als ik daarmee zou kappen, kun je mij volgens jou ook gaan nadenken, ja?
0: Okay.
3: En nou opstouten, ik moet weer trainen. Dus niet meer bellen, klootzak.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, de wonderen zijn er weer nog niet uit. Ruud, die een keertje stil was. Man, man, man.

0: stiekem op 3FM. En daarvoor nog Rihanna hoorde je. In de muziek gaat het vaak over ellende en verdriet. En ook liefde komt dan wel voorbij, maar het gaat ook vaak niet goed met die liefde. Is dat wel eens opgevallen? Hoe lekker is het dan dat er een track uitkomt die gewoon zegt... Hey, het gaat goed. Het leven is gewoon echt lekker en is gewoon leuk. Muzikale motivatie. Midden in je nacht ga je krijgen van Jelly Roll. Zijn allernieuwste is namelijk I'm Good. Hoor je nu op 3FM.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Jelly Roll. I'm good.
2: I'm good. I'm good.
1: Met 3FM ontdek je nog.

0: Het nieuws van 3 uur. En dat krijg je van...
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal.
0: Dag Etienne.
1: President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Als jij het woordje stop in de NPO Luister-app stuurt, dan kan er zomaar een heel mooi bedrag van jou zijn. Alleen het woordje stop. En wie weet. Ik zou het wel weten, nu jij nog. Ik hoor van je na Just the Eerst. Panic at the Disco.

0: het is toch ongelooflijk duur, hè, dat tanken tegenwoordig. De duurste benzine van heel Europa. Daar zitten wij als Nederland mee opgezadeld. Maar er is goed nieuws. Er is een lichtje aan het einde van de tunnel. Want bij 3FM hebben we het voor elkaar gekregen om die prijs naar 0,0 euro te krijgen. Het enige wat het dan nog een beetje kost is een appje in de NPO Luisterapp. Ik wil het woordje stop hebben. Heb je dat in de NPO Luisterapp, dan maak jij kans op een hartstikke leuk bedrag. Want het spelletje werkt als volgt. We gaan straks rijden vanaf de studio hier in Hilversum naar een bepaalde locatie ergens in Nederland. Dat kost een aantal liters benzine. Die liters gooien wij dan in de tank. En weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we dat aantal liters hebben? Ja, dan is dat cadeautje is gewoon voor jou. Pak de NPO Luisterapp er dus even bij. Stuur het woordje stop in die NPO Luisterapp. Of ben je meer van het bellen? Ook geen enkel probleem. 0909-1336. Dan staan we je met alle liefde te woord. Dus het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of 0909-1336. Spreek ik je zo.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Ik be nothing.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Ook wel herfst. Noah Kahan hoorde je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Dat is de vraag die wij gaan stellen aan Huub Postma. Dag Huub.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hallo Huub. Hey, de laatste keer dat wij elkaar spraken, was jij onderweg met een stel paprika's.
2: Ja, dat klopt.
0: Is dat wederom het geval of heb je nu wat anders achterin liggen?
2: Onder andere paprika's, maar ook meerdere soorten groenten.
0: Wat voor groenten dan? Wat is je favoriete groente zelf?
2: Mijn favoriete groente, ik hou wel van een lekker bloemkooltje. Met een lekker kaassausje.
0: Oh, heerlijk. En maak je hem dan ook zelf of doe je hem dan uit de zak in die kaassaus?
2: Ligt eraan. Als ik veel tijd heb, doe ik het zelf en anders even snel.
0: Is ook zalig, hè, Huub?
2: Ja, dat is echt lekker.
0: Lekker man, bloemkool, altijd goed, doe je goed. Hey Huub, wij gaan het spelletje Wat denk je zelf spelen. We moeten vandaag naar Barendrecht in de buurt van Rotterdam. Nou, dat is een beetje,
2: ja, dat klopt.
0: Beetje mijn thuishaven. Het is ongeveer 115 kilometer rijden.
2: Ja.
0: Nou, we hebben gewoon een normale auto, dus we hebben zo'n beetje 7,1 liter aan benzine nodig.
2: Gaat het?
0: En dan is het dus de vraag dat jij op tijd stop moet zeggen dat wij op die 7,1 zitten. Gaat het lukken?
2: Dat hoop ik wel.
0: Dat
2: ik
0: hoop
2: denk
0: je wel.
2: Wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, laten we er dan niet meer omheen gaan draaien, Huub. We gaan beginnen in 3, 2, 1.

0: Het spijt me, man.
1: Godverdomme.
0: Zeg dat wel, ja. Zeg dat wel.
1: Nee, dat maakt niet uit, joh.
0: Je zit er net naast. Het was echt een seconde of twee dat je ernaast zat. Je moest tussen de 9 en de 11 seconden zitten en je zei bij 13 zei je stop.
1: Ja, dat is kut. Sorry, dat mag ik niet zeggen.
0: Van mij wel, hoor. Het is gewoon hartstikke kut. Je hebt groot gelijk. Eén ding wat niet kut is, Huub. Zo is het wel. En één ding wat niet kut is, Huub, is de plaat die jij hebt aangevraagd. En we gaan even lekker stampen, man.
1: Ja, lekker, man. Laat komen.
0: Hé, gast erop, hè.
1: Yo.
0: Hoi.
1: Hey.

prachtig liedje dat als je goed naar de tekst luistert, zomaar eens over een one night stand kan gaan. Ja, het is echt waar. En de gevolgen van een one night stand, die kan Outkast je wel even uitleggen. Hij gaat ze nu voor je op tafel leggen. Onder genot van deze tune. Dit is Miss Jackson voor je.

0: I Like It, Alesso en Nate Smith voor je op 3FM. Geloof het of niet, maar we hebben allemaal wel eens gestalkt. Jij ook, ik weet het zeker. Je hebt vast wel eens even iemand opgezocht dat een vriend of vriendin tegen je zegt van... die ziet er wel leuk uit. En jij denkt, oké, gaan we even checken, wie is die persoon dan? En dan begint het al, hè. Even opzoeken op Insta of op TikTok. Beetje terugscrollen door iemands profiel. Stiekem een beetje checken of iemand bekende vrienden heeft of volgers. Allemaal hele kleine dingetjes. Maar ja, ergens is het wel een vorm van mini-stalken, hè. Ik heb het ook zeker wel eens gedaan. Ik zou liegen als ik zei dat ik het nooit heb gedaan. Maar goed, ik snap het ook wel. Je gaat er niet vol trots mee rondlopen. Zo van, hallo, ik ben Teun en ik stalk mensen. Dat is best wel apart. En toch is er iemand die daar een stuk minder moeite mee heeft. Dat is Olivia Rodrigo. In haar nieuwste gooit ze het er gewoon eventjes tussen neus en lippen door. I stalk you on the internet, zegt ze. Gewoon eerlijk. Geen schaamte. Helemaal niks. Als wij dat zouden doen, dan konden we ons binnen no time melden bij het politiebureau. Maar Olivia, jawel, die scoort er een enorme hit mee. Die je nu gaat horen op 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: En dit is mijn nieuwe single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia Rodrigo. Drop.

0: spitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I owe it all to you.
1: Hey.
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Waar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: En 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

Even heerlijk meezweven op die muziek van Boxer Rebellion. Diamonds hoorde je op 3FM. Heb jij ook altijd die eeuwige strijd met wat je gaat eten vandaag? Ik weet het soms gewoon echt niet meer wat ik als avondeten moet maken. En dan, ja, dat je dan een beetje door de supermarkt loopt, alles even optilt, vervolgens weer teruglegt. Want ja, het is het net niet of je hebt het van de week al gegeten. Kom je toch snel uit bij kant-en-klare maaltijden, toch? Iemand anders heeft het dan voor je bedacht. Je hoeft het enkel en alleen nog maar op te warmen. En eigenlijk heeft Bibi Rexha dat in haar nieuwste ook een klein beetje gedaan. De inspiratie was gewoon eventjes op. Dus ze pakte iets wat altijd werkt. Een soort muzikale kant-en-klare maaltijd dus. En in dit geval is het de kant-en-klare maaltijd van Faithless. Alleen, Bibi gooide er zelf nog even een saus overheen. Een eigen tekst en een eigen vibe. Het resultaat dat ga je nu horen op 3FM. Dit is New Religion voor je.

0: plaat van Alex Warren, Fever Dream, hoorde je op 3FM. De allergrootste fout die je deze zomer kunt maken. Betalen voor festivals waar je gewoon gratis naartoe had gekund.
1: 3FM.
2: Het gouden festivalbandje.
0: Jawel, je hoort het goed. Jij kunt dankzij 3FM naar de grootste festivals toe deze zomer. Ik noem een Pinkpop, Sigetje, Down the Rabbit Hole. Allemaal gratuit, gratuito.
3: Gratis. G-R-A-T-I-S.
0: Precies, gratis. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen. Jou en je festivalbestie nu aanmelden via 3FM.nl. Je hebt nog 5 dagen. En ik beloof het je, je gaat er spijt van krijgen als je het niet.

0: en dan wel nog 3FM hoor. Dus ook gewoon lekker veel muziek zoals je gewend bent. Zo Bruno Mars en Harry Styles. En Major Lazer na het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een hele goede morgen. 3FM gaat je helpen met opstaan zo met muziek van Harry Styles. Eerst nog even Major Lazer die de gordijnen voor je open gaat doen. Light it up hoor je nu.

zullen het vooral Dutch Girls worden, denk ik. Want nog 2 weken is ongeveer en dan staat hij 10 keer in de arena. Wat een artiest is het ook, hè? Die Harry Styles. American Girls hoorde je. Hey, een hele goede morgen. Teun Willems hier op de plek van Anan Verboom. Hij is even aan het genieten van een welverdiende vakantie in Italië. Op zijn Instagram zie je ook wat kiekjes voorbij komen. Ziet er goed uit, hoor. Nou, er worden ondertussen wat kopjes omgegooid hier in de studio. Wil je nou die kiekjes ook zien? Anan Verboom op Instagram. Kan je het zelf allemaal volgen? En nu die toch op vakantie is, ben ik wel benieuwd. Jij luistert vaker op dit tijdstip, dus ook naar meneer Verboom. Laten we hem even wat liefde sturen, want dat verdient hij. Stuur even een complimentje voor Anan Verboom in de NPO Luisterapp. Zorg ik dat het goed terechtkomt. Een complimentje voor Anan. Laat het even weten.

Tate McRae, Greedy op 3FM. Ik vroeg jou om een complimentje in te sturen voor Anan, want ik zit toch een beetje op zijn plek, hè, terwijl hij aan het genieten is van een vakantie in Italië. Lies die stuurt in de NPO, luister even een complimentje. Hoe lang duurt het nog voor hij terug is? Ik dacht 1,5 week nog. Want ik mis zijn leuke lach en hij heeft zeker een leuke lach, Lies. Ben ik het met je eens. Karel zegt, ik vind dat spelletje wat hij doet altijd leuk. Is ook heel erg leuk. Gaan we als het goed is ook doen straks. En Ronnie zegt, Anan, altijd een feest om naar te luisteren. Ik ga het ook proberen.

0: op 3FM. Ik ga aan de voorkant alvast even mijn excuses aanbieden. Want dit nummer, Ray Where's My Husband, ga je, nadat ik dit verhaal heb verteld, nooit meer normaal horen. Want ik kreeg, nou ja, toen ik het luisterde, een soort van raar hersenspinsel. Ray zingt elke keer in het refrein, zingt ze woe woe. En als je het één keer hebt gehoord, dan hoor je het voor altijd zo. Het lijkt namelijk een beetje op Mario, die als hij omhoog springt, maakt hij dat geluidje. Dat is deze.
1: Woehoe!
0: Nou, ik hoor het dus elke keer in het refrein. Denk jij, nou, waar heeft die knul het over? Nogmaals, het spijt me. Het gaat hierover. Hey!

Hele goede morgen. Je bent bij 3FM, waar ze juist muziek hoorden van Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love. Daarvoor nog Disclosure, samen met Sam Smith. Ledge hoorde je. Een track die is geschreven tijdens het drinken van warme koppen thee, ijspegels aan het raam en het dragen van dikke truien. Dan moet je toch al behoorlijk creatief zijn, wil je een track bouwen die doet denken aan de geur van zonnebrand, lange zomeravonden en een glas rosé. En de Bauza heeft die creativiteit. Ze zaten namelijk in een hutje op de hei in Noorwegen bij een graadje of -15. En toen maakten ze deze track. De Bauza, Magnetic, voor je.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Het is misschien nog wat vroeg, maar ik ga het toch zeggen. Dit is misschien wel de collab van het jaar. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, hoorde je. Wat een track is dit, zeg. Daarvoor natuurlijk ook nog een samenwerking van je welste. Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie, hoorde je al. Als we nu even op de klok kijken. Het is 5:10. Het is vroeg en je bent al wakker. Samen staan we op deze maandagochtend. Goedemorgen, ik wil je ervoor bedanken. Daarom nu een track speciaal voor jou. Want jij bent er een topper.

voor mij altijd voelt als het begin van een vakantie. Hello Martin Solveig. Maar ja, dat zomerse gevoel kan je wel naar fluiten. Geen vakantie vandaag. Sterker nog, de eerste dag na de meivakantie. Een bitter pilletje om te slikken, dus hier een muur.

The Giver. Lekker veel muziek heb je gehoord de afgelopen uur. Volgend uur gaan we daar lekker mee verder. Calvin Harris bijvoorbeeld. The Neighborhood ga je horen. Taylor Swift ook nog. Maar eerst even keihard meezingen met John Newman. Love Me Again voor je.

0: nu tijd is voor het nieuws. 3FM. Bultrug Timmy is nog maar net terug in open zee en er ligt alweer een nieuw dier op het strand. Maar welke dat is? Dat hoor je in het nieuws. Krijg je van?
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal.
0: Dag Etienne.
1: President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Het is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. 5 uur geweest en de vroege ochtend gaat gewoon lekker verder hoor hier bij 3FM. Met muziek van The Neighborhood, Sweater Weather ga je ze horen. Eerst Taylor Swift. Dit is Open Light voor je.

Sweater Weather voor je op 3FM. Hey, een hele goede morgen. Fijn dat je er weer bij bent hier bij 3FM. Je zal wel denken, wat klinkt die Anand Verboom gek? Is die verkouden? Last van zijn stem? Nee hoor, je luistert naar Teun Willems. Anand is op dit moment in Italië van de keuken aan het genieten. Pizzaatjes, pastaatjes, lekker cappuccinootje. Jaloersmakend wel. Maar één ding heeft hij niet en dat is controle over de muziek. Dat doen wij samen. Zo House of Pain voor je. Eerst nog Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle.

0: uit het is. Maar wat klinkt het lekker, hè? Ik weet wel van wie het is. House of Pain, Jump Around hoorde je op 3FM. Goede dingen komen eigenlijk altijd in drieën. Althans, dat is een beetje wat ze zeggen. Je hebt dat gezegd, de vast wel eens gehoord. Nou, zoiets moet ook gebeurd zijn bij de geboorte van Jim Gardner. Er zijn namelijk drie zangers die verstopt zitten in deze 27-jarige gozer. Zijn uiterlijk heeft wel wat weg van Harry Styles. Hij heeft een dijk van een stem, wat dan weer een beetje aan Justin Bieber doet denken. En zijn muziek die heeft dan diezelfde chille sound als Khalid. Een gouden combinatie als je het mij vraagt, en een goede ook. Het is ongelooflijk. En dit allemaal is een debuutsingle die je nu gaat horen op 3FM. Dit is Hardwired voor je.
1: Hey yo, hey yo, this is my new single.
2: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Jim Gardner, Hardwired.

0: Midnight Sun voor je op 3FM. Hey, wat zijn de trends van vandaag? Waar zijn mensen het meest mee bezig? En wat is nou eigenlijk dat allerlaatste nieuws? Je hoort het in...
1: Track en Trend.
0: Nou, aan twee nieuwtjes koppel ik twee nummers. En dan mag jij via de NPO Luisterapp laten weten welke jij dan wil horen. Optie A. Het meest gegoogelde onderwerp van de afgelopen 24 uur is noodweer Nederland. Iedereen was benieuwd naar de regenbui die ons over ons land heen zou trekken eigenlijk. En er is maar één nummer die daar heel goed bij past. En dat is deze van Rainfall van Tom Sant.

even die positieve sfeer inhouden met dit nummer. Als je deze wil horen, dan kies je dus voor optie A in de poll in de NPO Luisterapp. Tom Santa met Rainfall. Optie B, zou jij je leven wagen voor iemand anders? Er is namelijk een politieman in Zuid-Afrika die dat heeft gedaan. Hij liet zichzelf naar beneden takelen in een krokodillenrivier om te zoeken naar een vermiste man. En nou, helaas mocht dit niet baten. En ze vermoeden dan ook dat die man is opgegeten door een krokodil. Lijpe shizzle, kan je wel zeggen. Hoort ook een plaatje bij. En dat is dan weer deze.

Laat het weten in de NPO Luisterapp. Wil je optie A? Dat is Tom Santa met Rainfall. Of ga je voor optie B? Kenny Loggins met Danger Zone. De poll is nu beschikbaar in de NPO Luisterapp. Laat van je horen. Is dit Timbaland?

0: Face.
1: Oscar and the Wolves voor je op 3FM. Angel Face hoorde je.
2: Track en Trend.
1: Aan twee nieuwtjes koppel ik twee nummers. En dan mag jij via de NPO Luisterapp laten weten welke je dan wil horen. Dat is hoe het werkt. Ik heb je gevraagd om te stemmen in de NPO Luisterapp. En dit was het geluid van optie A. Het meest gegoogelde onderwerp van de afgelopen 24 uur is namelijk noodweer in Nederland. En iedereen was benieuwd naar de regenbuien die over ons land heen trokken. Dit nummer paste daarbij. Oh, gaat helemaal mis, joh. Klik helemaal verkeerd. Die wil ik niet hebben.

0: Ja, dat nummer passen daarbij. En dan hadden we ook nog die politieman in Zuid-Afrika. Die zichzelf behoorlijk heeft opgeofferd. Hij liet zichzelf namelijk naar beneden takelen in een krokodillenrivier om te zoeken naar een vermiste man. Daar hoorde deze dan weer bij. Man niet gevonden overigens. Het vermoeden is dat hij is opgegeten door een krokodil. Kenny Loggins met Danger Zone was dat. Aan de telefoon Julia. Julia, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Julia, ik val maar gelijk even met de deur in huis. Jij rijdt elke dag van, of twee keer in de week, van Duitsland naar Amsterdam?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, voor mijn werk.
0: Voor je, ja.
1: Zo'n leuke baan.
0: Julia, dat snap ik, maar er zijn mensen voor minder de gevangenis ingegaan. Goedemorgen zeg.
1: Ja, klopt.
0: Maar oké, je doet het dus voor je baan.
1: Ja, klopt. Ik heb de afgelopen 2 jaar in Amsterdam gewoond. Toen ben ik dus bij deze baan terechtgekomen. Mm-hmm. Maar ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek. En je kunt het meisje wel uit de Achterhoek halen, maar de Achterhoek niet het meisje. Dus ik had ontzettend heimwee. Dus ik ben weer teruggegaan. Iets verder zelfs. En ik rijd dus nu 2 keer in de week met heel veel plezier op en neer.
0: Goedemorgen zeg. Dus je vindt het werk dusdanig leuk en de plek waar je woont ook dusdanig leuk, dat je dan maar de keuze hebt gemaakt om het allebei te doen?
1: Ja. Ja, ik kan eigenlijk gewoon niet kiezen, daar komt het op neer.
0: De eerlijk van Julia, keuzestress is ook moeilijk. Is ook moeilijk. Maar goed, niet helemaal keuzestress, want jij hebt ook een keuze gemaakt voor welke plaat je wilde horen.
1: Ja, klopt.
0: Welke is het geworden dan?
1: De eerste.
0: Dat was Rainfall, Tom Santa. Nou, je bent nog wel even onderweg, denk ik, dus geniet er even van.
1: Julia, dankjewel.
0: Fijne ochtend, hoi.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: to Mars.
1: Somyo.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Dark Before the Dawn hoorde je op de plek waar normaal gesproken Anan zit. Zelfde uren, anders sausje voor mij. Teun Willems is de naam, maar gewoon lekker veel muziek zoals je gewend bent. The Weeknd Show bijvoorbeeld. Eerst House Arrest van Sophie Tucker nu voor je op 3FM.

0: Want zometeen de leukste ochtendshow van Nederland staat weer helemaal voor jou klaar. Wijnand en Jamie in de ochtend. De meivakantie is voorbij en dat betekent dat Wijnand weer terug is van zijn vakantie uit het zonnige Portugal. En dat betekent dan ook dat het vertrouwde duo weer helemaal compleet is. Je gaat ze horen binnen enkele minuten. Eerst nog Snoop Dogg en Bella K.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: Nieuw.
3: Nieuw on Free FM.
2: Bella K. I love it, I love it, I love it.
3: Met 3FM.

0: Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
1: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
1: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het net was gewoon.
0: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag jezelf
1: je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
2: Ja, die is van de neus.
1: Precies, die heeft geen neus.
2: Ja.
3: Ik heb helemaal geen neus.
1: Dat is hij.
0: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
4: Ster. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
16: Even overlaten.
17: Sst, ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Nou, kan je het allemaal nog vinden?
20: Nou, ik moet even kijken.
19: Nou, het lijkt echt alsof die man echt 8 maanden weg is geweest... als hij hier nu zit te kijken naar die studio.
20: Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

0: geen idee.
1: Geen idee wat?
0: Wat mijn wachtwoord is. Van mijn computer.
1: Nee?
0: Nee.
1: Hoe kan dat nou?
0: Nee, ik ben het gewoon kwijt.
1: Ja, twee weken vakantie geweest.
0: Twee weken vakantie. We zijn terug. Goedemorgen. Wijnand en Jamie in de ochtend. Heerlijk om jou weer ook te zien, hè?
1: Ik vind het hartstikke gezellig. Ik ben weer blij.
0: Ja,
1: iedereen weer terug op het honk. Het kan weer lekker zo zijn zoals het normaal ook het gaat.
0: Wat fijn. Wat fijn.
1: Hoe was jouw vakantie?
0: Nou ja, dus zo goed dat ik nu dus niet meer weet wat mijn wachtwoordcombinatie. Ik moet het even gaan uitzoeken en bij ICT gaan opvragen. Ik zit ook op mijn schermen die dus nu afgesloten zijn. Ik heb geen flauw idee wat we allemaal gaan doen, joh.
1: We gaan dit zo meteen helemaal voor je regelen.
0: Maar mijn vakantie was fantastisch. Ik ben in Portugal geweest met mijn gezin, met mijn dochters en met mijn vrouw. En het was echt, ik kan het iedereen aanraden. Ik ben nog nooit in Portugal geweest, was er nog nooit geweest. Het was mijn allereerste ervaring.
1: En het was een positieve.
0: Het was echt heel erg leuk. Ben jij er wel eens geweest?
1: Nee, ik ben nog nooit in Portugal geweest.
0: Ik wil niemand beledigen.
1: Ik weet niet waarom.
0: Het is een beetje als Spanje. Maar dan beter, want ze spreken gewoon overal Engels.
1: Oh ja. Dus ja, dat scheelt natuurlijk wel.
0: In Frankrijk moet je bijna een beetje Frans spreken. Ja. Want die Fransen die zijn zo chauvinistisch. Spanjaarden die denken ook dat iedereen wel Spaans spreekt.
1: Mm-hmm.
0: Maar Portugezen die weten gewoon, dit is gewoon echt een kut moeilijke taal. Dus we moeten gewoon Engels.
1: Ja.
0: Er zijn ook veel Engelsen. Het viel bij ons nog best wel mee. Maar lekker weer, lekker eten, lekker visje.
1: Goed zo.
0: Echt genoten.
1: Lekker van genoten. Je hebt ook een lekker kleurtje meegenomen. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Je hebt het nog niet tegen me gezegd. Ik ben vanmiddag binnengekomen.
1: Ja, je hebt een kleurtje gepakt.
0: Ik werd er al een beetje onzeker van, maar het is goed gelukt. Het is zichtbaar.
1: Goed gelukt. Ja, zeker weten. Hey, en je moet blij zijn dat je op een cruiseschip hebt gezeten.
0: Zo.
1: Oh.
0: Zijdelings meegekregen. Echt met doden, toch?
1: Ja, een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Er zijn drie mensen overleden door het Hanta-virus. Wat daar dus op die boot rondhangt of zo. Er zijn dus ook twee Nederlanders overleden daardoor. Ja, zo'n luchtweginfectie. Ik had nog nooit over het Hanta-virus gehoord. Maar ik hoor dit dan. En dan denk je, dat is toch echt de grootste hel. Het is namelijk sowieso een hel om op een cruiseschip te zitten. Ik weet niet of jij er ooit wel eens een keer op hebt gezeten.
0: We hebben over veel dingen een verschillende mening. Maar hierover verschillen wij alles behalve van mening. Het is vreselijk.
1: Ja, maar dan ook nog eens een keer een virus erbij.
0: Je zit al opgesloten.
1: Je kan er niet af.
0: Je kan er niet af.
1: Nee.
0: Dat stopt.
1: Dat is onmogelijk.
0: Het stopt wel eens. Maar over het algemeen zeggen mensen, ja, het is heel groot. Je kan er echt van alles doen. Maar op een gegeven moment heb je dat rondje echt wel gehad, hoor.
1: Nee, en waarschijnlijk moeten ze nu ook allemaal in quarantaine. Dus mogen ze helemaal die bootweken niet meer af of zo, weet je. Maar ook, ik vond het altijd zo erg. Ik heb één keer een cruiseschip party meegemaakt. Dit was echt, ik weet niet wat er gebeurt als mensen op een cruise gekomen, maar het worden echt asociale beesten gewoon. Want alles is natuurlijk gratis. Je kan heel veel dingen pakken, dus heel veel eten, drinken en weet ik het allemaal. Maar omdat er ook nog een keer een feest weer aan hing, was iedereen ook continu bezopen.
0: Och.
1: Waardoor ik alleen maar blote borsten zag.
0: Och.
1: Flessen die werden leeggespoten over vrouwen heen. En elke wc die ik opentrok, zaten minimaal twee mensen in en die waren daar niet om te plassen.
0: Maar wat was er dan niet leuk aan?
1: Klinkt als jouw heerlijke. Dit is jouw droomvakantie.
0: Is er iemand, want ik heb ook cruise ervaring, dat was ook niet positief. Als je luistert en je hebt een positieve cruise-ervaring, omdat je er helemaal dol op bent, dan mag je je nu melden via de NPO Luister.
1: Ja, daar ben ik dan best benieuwd naar. Ja. Waarom willen mensen nog met een cruiseschip op vakantie?
0: 0909-1336. Je bent van harte welkom.

0: talk about.
1: En Sabrina Carpenter. Wat een combinatie, zeg.
2: Leuk, hè?
1: Ja, echt lekker. Yo, de Bring Your Love, de meegehit van deze week op 3FM. Het is 17 over 6, de ochtendshow zoals je hem kent. Wijnand en Jamie in de ochtend. Goed dat je erbij bent. Als je nieuw bent, je kunt je aanmelden. Zeker als je tussen 6 en 7 luistert. 3FM.nl/voorhoede zijn de elite troepen van 3FM, de echt vroege luisteraars. Die registreren zich, zodat we ze ook kunnen feliciteren op hun verjaardag. Zoals Nick Jirka, voorhoedelid 383, patissier van beroep. Om 5 uur is hij wakker en vandaag mag hij een taartje voor zichzelf maken.
2: Woe! Wat, 23
1: jaar, dat is toch leuk. Zal hij dat ook doen dan, als patissier een taartje voor zichzelf maken?
2: Nou, dat lijkt me wel.
1: Of komt het je neus alweer uitzetten?
2: Dat zou ook kunnen, dat je er dan geen trek meer in hebt. We hadden het ook eerder deze ochtend even over dat cruiseschip bij de Atlantische Oceaan. Waarbij een aantal mensen, 3 mensen zijn overleden door een luchtweginfectie. Waar 2 Nederlanders ook slachtoffer van zijn geworden.
1: Zijn overleden.
2: Door het Hanta-virus. En toen zeiden wij dat er mensen überhaupt nog eigenlijk op een cruiseschip willen komen.
1: Nou, omdat onze ervaring is niet positief.
2: Allebei onze ervaringen, we zijn niet samen op vakantie geweest, is echt de allebei verschrikkelijk. Maar gelukkig zijn er mensen die zeggen nee, het is hartstikke leuk. Leon, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jamie.
1: Jij zit op een cruise? Of niet?
3: Nee, ik zit op een cruise. Nee, dat is toch maar waar.
2: Oh. Ja, want jij bent ontzettend enthousiast erover.
3: Ik ben er echt enthousiast over. Dat is zo verschrikkelijk leuk. Maar voordat we verder gaan, Jenny, ik wil eerst even vragen aan jou stellen.
2: Ja.
3: Jij vertelde over die mega-orgie. Ja, ik vraag het voor een vriend hoor, maar op welk schip was dat?
2: Ja, ik was dus op een cruiseschipfeest geweest, wat langs Barcelona en Ibiza, weet ik het allemaal ging. En daar was alleen maar seks. Gewoon continu. Blote borst, weet ik het wat. En ik vond het één grote hel. Ik vond het goor allemaal. Maar Leon, ik weet het niet. Dat moet ik eigenlijk even gaan opzoeken. Maar het was een keer een Nederlands feest, wat daar dan gegeven werd. Maar dat is ook nooit meer volgens mij teruggekomen.
1: Dan gaan we voor je checken in ieder geval. Ja. Die gegevens komen naar je toe. Maar vertel, wat is jouw positieve ervaring? Hoeveel cruises heb je al gemaakt?
3: Ik heb er zeker een stuk of 10 gedaan.
1: Zo.
3: Ja, 10. En ja, voornamelijk naar de noordkant van Europa. Dus Scandinavië, IJsland. Ik ben naar Groenland geweest, ik ben naar Alaska geweest. En over 2 weken ga ik naar de Balkan toe.
2: Joh, maar wat vind je er dan zo leuk aan om op die boot te zitten? Wat is daar mee?
3: Je zit op een hotel. Om het zo te zeggen, iedere dag ben je op een andere plek.
2: Yeah.
3: Dus je wordt 's ochtends wakker, je bent in een andere stad. Je gaat de stad verkennen, je gaat daar op excursie, je gaat daar dingen ondernemen. Je gaat smiddags, 's avonds weer terug naar je boot. Je krijgt daar je eten, je drinken, je verdiert. En ja, je gaat weer varen. En de volgende dag lig je weer netjes op een andere plek.
2: Ja, dus jij vindt het gewoon lekker dat je overal steeds naar andere plekken gaat. Maar word jij er niet doodboef van die mensen die alleen maar daar dat all you can eat, weet ik het wat, allemaal aan het vreten
1: lopen
2: zijn.
1: Daar.
2: Die lopen te zuipen, te gokken, dat je dan zo'n armoedig toneelstuk te zien krijgt in de avond, weet je wel, als je dan in zo'n theater zit. Of vind jij dat heerlijk?
1: Of Leon betaalt gewoon heel veel en heeft een hele andere cruise dan wij
2: gehad.
1: Ja,
2: dat kan ook.
3: Ja, dat denk ik ook wel, Er zijn natuurlijk hele verschillende rederijen.
2: Ik moet gewoon niet zo gierig zijn en iets meer geld uitgeven, dat is eigenlijk wat jij zegt, Leon.
3: Ja, dat is iets wat ik zeg. Ik kom al diverse theaters gezien en ja, het is geen Broadway, dat geef ik toe, maar ze zijn echt wel leuk in elkaar.
1: Het is wel vertier.
2: Weet je, we moeten het misschien gewoon ooit nog een keer een kans geven.
1: Het is goed om het in ieder geval te horen. Leon, dankjewel.
3: Oké, hey, hoi.

0: Dat met zometeen jouw kans op een heuse airfryer. Die kun je winnen als je nu even je naam stuurt via de NPO Luisterapp. Zo simpel is het. Dus je naam via de NPO Luisterapp. Maak je kans op een airfryer.
1: We got our first key race alert.
0: Key race alert zojuist afgegeven.
2: Wijnand Speelman is weer terug, hoor.
0: We zijn weer terug.
2: Ja.
0: Terug van 2 weken vakantie. Maar ja, ik ben dan wel iemand die het werk gelijk heel serieus neemt. Zojuist afgegeven code geel in grote delen van Nederland. Midden, westen en zuiden van het land. Zware mistbanken. En dat klopt, want ik heb er zelf ook last van gehad. Dus dan weet je dat het waar is.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik reed hier ook heel verzem naar binnen. En toen zag ik ook even de stoplichten niet meer. Dus ik vond dit eerder een code oranje dan een code geel, moet ik zeggen. Want je zag helemaal niks.
0: Jij wil hem opschalen.
2: Ja, ik wil hem opschalen.
0: Dat is nog nooit gebeurd.
2: Dat code oranje, jongens.
0: Dat je mij zo serieus genomen hebt. Ja. Martijn?
3: Nou ja, ik had precies hetzelfde hier toen ik heel verzem weer reed. Dat ik echt denk, oh, ik had wel een beetje door dat er mist was. Maar ineens hier in het dorp of de stad, ik weet niet hoe het heet eigenlijk. Je zag niks meer. Je moest echt helemaal afremmen bij het kruispunt, waar in principe op dat tijdstip niemand overheen rijdt. Maar toch even voor de zekerheid, even stilstaan,
2: ja,
3: even goed
2: kijken.
3: Ja, dat
2: je iemand zo even lekker op je schoot hebt.
0: Jij zegt ook opschalen. Ja,
1: okay. Okay. First key race alert.
0: Nog een key race alert, zojuist opgeschaald. We zijn van code geel
2: naar code oranje.
0: Oranje gegaan. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor code oranje afgegeven door de ochtendshow van 3FM. Waar het nu 6:30 is met het laatste nieuws, hoort hem al.
4: NOS op 3.
0: Martijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Dat gebeurt bijna nooit. Het dier werd gevonden door wandelaars en vervolgens verzorgd totdat SOS Dolfijn het dier kwam ophalen.
5: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, hou het luchtgaatje vrij.
3: Ja, die witsnuitdolfijn had op het eerste oog geen verwondingen, maar dat die is aangespoeld is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis is. Ze hebben het dier naar hun opvang in Annapolona gebracht.
0: Als je ze luchtgaatje maar vrij houdt.
3: Ja.
0: Dat is belangrijk.
3: President Trump zegt dat de VS vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz gaat helpen om daar weg te komen. De Amerikaanse president zegt dat die schepen uit landen die niets met het conflict tussen de VS en Iran te maken hebben, wil helpen. Iran beschouwt de actie als een schending van het staakt het vuren dat sinds begin april van kracht is. En Max Verstappen is gisteravond 5e geworden in de Grand Prix van Miami. De race is gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen startte vanaf plek 2 en leek even de leiding te kunnen pakken, maar door een spin in de eerste bocht viel hij terug naar plek 9. Het had weinig gescheeld of hij had zijn bolide tegen de muur geparkeerd.
6: Maar hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Ik kan natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk hij brak me gewoon uit. En toen probeerde ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag ja, hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
3: Ja, Verstappen staat nu 7e in de WK-stand. Mercedes steekt er voorlopig met kop en schouders bovenuit, met Antonelli op 1 en Russell op 2. Het weer, ja, we beginnen de dag dus op veel plekken met dichte mist. Let op als je de weg op gaat. Verder krijgen we een wisselvallige dag met vanmiddag wat buien, met kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Martijn, dankjewel. 23 kilometer meldingen komen van de A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend, nu 11 kilometer. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor de afrit Brielen is je vertraging ook een kleine 10 minuten.

0: Alex Warren, 3FM en Fever Dream. En kans op een heerlijke airfryer.
1: Zo, dat heb ik ook gemist. Het spelen van dit spelletje. 2 weken op vakantie geweest, nu weer helemaal...

0: categorieën uit te spelen.
1: Anna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het leuke is dat je rond deze tijd op de maandag speelt, dat je hoe dan ook de highscore hebt. In ieder geval voor 1,5 dag. Dus als zij er maar 1 goed hebben, dan ben je toch een soort van even een kleine winnaar. Wat is jouw startletter?
2: Mijn startletter is de letter B van Bernard.
1: Oké, dan gaan we. Sport.
2: Basketbal.
1: Automerk.
0: Heel duur.
2: Lamborghini.
1: Kleur?
2: Lamborghini.
1: Oh, kom op, Anne. Kleur met een i. Indigo had gekund.
2: Oh, god, ja.
1: Indigo is toch een beetje zo'n paarsige kleur, toch? Oh nee, een beetje blauwig is het.
2: Niet, maar...
1: Ja, een beetje blauwig.
2: Hmm.
1: Ja, maar het betekent dat je in ieder geval nu op dit moment... Woe! De highscore hebt, Anna. 2 punten. Maar ja, ik ben bang, grote kans dat je wel ingehaald gaat worden. Maar we gaan het meemaken.
0: We weten het niet.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee...

0: Alan Walker 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend is 7:15 en een beetje faded was het weer ook tenminste. De Randstad overdrijven je, denk ik. Want jij had er last van toen je Hilversum in kwam rijden. Ik van Utrecht onderweg naar Hilversum. Echt gewoon zware mist. Maar ondertussen, we hebben net namens de ochtendshow code oranje aangegeven. We kunnen nu wel terug gaan schalen. In ieder geval naar code geel. Want Brian laat weten, in het zuiden niks aan de hand. Echt gewoon helder als wat. Berichten uit andere delen van het land. Kim stuurt nog een foto met een heel klein laagje mist. Maar Robert die zegt, Twente is het geen code geel, geen code oranje, maar code groen met een prachtig uitzicht. Prachtige groene bomen op een weg die ook helemaal helder is.
1: Dat is hartstikke lekker om te horen en fijn. Dan kunnen we dus gewoon weer veilig de weg op. Hoe goed is dat? Hey, even een vraag aan jou, Wijnand. Waar zou jij nog wel eens heen willen verhuizen naar een ander land?
0: Zweden.
1: Ja? Ja. Waarom? Door de natuur dan?
0: Ja,
1: ofzo?
0: Door de natuur, door de rust, door de winters, door de zomer. En gewoon het gevoel dat je helemaal weg bent.
1: Oh ja. Ja, dat je gewoon even helemaal eigenlijk van de aardbodem bent verdwenen.
0: Ja, dat ja.
1: Van. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb dit dus, kijk, nu wil ik het niet, omdat ik nu het land zelf niet zo heel erg gezellig vind. Maar ik zou heel erg graag naar Californië willen verhuizen. Omdat ik het gewoon heerlijk vind dat daar altijd mooi weer is voor mijn gevoel. Ik
0: voor de duidelijkheid, de staat in Amerika.
1: Ja, de staat in Amerika, excuus. En dan het liefst natuurlijk naar L.A. Maar goed, daar moet je heel erg rijk voor zijn. Dus daar moet ik nog eventjes voor sparen.
0: Oh ja, vind jij dat echt aantrekkelijk?
1: Oh, dat lijkt me zo leuk in ieder geval om een keer op vakantie te gaan. Maar ik ga gewoon goed op mooi weer. Ik vind het gewoon fijn om ergens te wonen waar het altijd mooi weer is. En dat het dan een keer prima is dat het regent. Weet je wel, dat je denkt, nou, nu komt hij wel een keer goed uit eigenlijk.
0: Jij komt graag in Spanje bijvoorbeeld.
1: Ik kom ook graag in Spanje, want daar is het 9 van de 10 keer ook altijd mooi weer in.
0: En op de plek waar jij komt kun je dan ook gewoon Nederlands spreken en bij de snackbar een frikandelletje halen.
1: Ja, nou ja, kijk, in Engels weet je wel, dat lukt me dan ook nog wel een beetje. Dus dacht ik, dan ga ik naar L.A. Maar in ieder geval, deze man, en dat is waarom ik erover begin, die komt uit Californië, die we nu gaan draaien. En die, dat gevoel wat ik bij Californië heb, zeg maar, dat het altijd mooi weer is. Dat je altijd in een kort broekje kan lopen. Dat je altijd je zonnebril op moet. Dat je altijd in een cabrio kan rijden als je er zin in zou hebben. Dat gevoel krijg ik gewoon altijd bij alle muziek die deze man maakt. Het is gewoon warm, het is zomers, het is heerlijk. Zijn naam is Malcolm Tutt en dit is zijn nieuwste en die heet Earring.

0: en Khalid hoor je op 3FM.
1: Hey, zondag dan is het moederdag. Wil ik toch nog even een keer gezegd hebben. Want dit is echt zo'n dag ook wat je wel vergeet. Dat je dan wat voor je moeder moet regelen. Maar wij gaan dit helemaal makkelijk voor jou maken.
0: Ja, wij gaan het gewoon voor jou realiseren.
1: Ja.
0: Elke maandag is het hier een beetje moederdag. Want dan spelen we Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Omdat ik er een sport van maak om de naam van jouw moeder te raden. En deze week gaan we dat in aanloop naar moederdag elke dag spelen. Zodat je, als ik het niet raad, hoe je moeder heet, zelf een volledig verzorgd moederdagpakket.
1: En dat is leuk, hè? Chocola, een bloemetje, weet ik het wat, geurkaarsen zitten erin. Dus oftewel, jij gaat helemaal je moeder happy maken dan.
0: Stuur even je moeder via de NPO Luisterapp. Dus je moeder doorsturen, dan is het misschien voor jou
2: 3FM. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Bumbu en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
5: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
6: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je

0: stack zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: 3FM. Goedemorgen, 1 minuut over 7 bij Dr. Jamie in de ochtend.
9: Met het laatste nieuws, Martijn Middel, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Verenigde Staten beginnen mogelijk vandaag al met het begeleiden van stress van schepen in de straat van Hormuz.
8: NOS op 3.
10: President Trump zegt dat hij zo neutrale landen wil helpen om vastzittende schepen weg te krijgen. Hoe dat moet gaan is niet duidelijk. Iran waarschuwt dat de Amerikaanse actie wordt gezien als een schending van het staakt het vuren. De zeestraat is sinds eind februari dicht na aanvallen van de VS en Israël. Op een Nederlands cruiseschip zijn zeker 3 mensen overleden na een virusuitbraak. Ze zijn waarschijnlijk alle 3 ziek geworden door het Hanta-virus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Onder de doden zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Het schip maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten voorlopig op het schip blijven. De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van een inwoner die gisteren omkwam bij een woningbrand. Hij noemt het een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis die de gemeenschap diep raakt. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
11: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg. En
10: volgens regionale media is er een kind omgekomen bij de brand in Oldenzaal. Een groot feest in Leeuwarden gisteren na de promotie van Cambuur naar de Eredivisie. Duizenden fans verzamelden zich in de binnenstad van Leeuwarden om de spelers en trainer Henk de Jong toe te juichen. Voor de afzwaaiende trainer was het genieten.
12: Schitterend. Vanaf een moment dit. Even met het hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En we hebben gelokken met waar gelokken. Ik vond die reisje helemaal mooi. Maar dit podium is ongelooflijk.
10: Nou, voor de Jong was het extra bijzonder omdat hij werd uitgeroepen tot ereburger van Leeuwarden. Het weer, we beginnen de dag op veel plekken met dichte mist. Dus let op als je de weg op gaat. Verder krijgen we een wisselvallige dag met vanmiddag wat buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
9: Martijn, dankjewel. Yo. Dan de verkeersinformatie. Nog 50 kilometer A12 Den Haag richting Utrecht. Voor de meer een half uur na een ongeluk. Rechterrijs is ook afgesloten. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Sliedrecht West een half uur na een ongeluk. En de A28 Zwolle richting Assen. Voor Assen Zuid nu 10 minuten op onthouden.
13: 3FM.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
21: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
23: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
8: Je kan zo meteen een prijzenpakket winnen voor je moeder.
9: Ja, dan ben je vandaag al helemaal ready voor Moederdag aanstaande zondag. Stuur nu je moeder via de NPO Luister-app en regel het vandaag nog.

0: de maandag alweer helemaal reunited ook, hè?
1: Gezellig, hè? Lekker. Hij is weer terug van vakantie, de man.
0: Twee weken weg geweest. Ik heb onder andere in Portugal gezeten. Was echt fantastisch, maar die trip begon. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik ga er over een half uur alles over vertellen.
1: Ja, hij zei dat het heftig was.
0: Nou, als ik eraan denk, dan tril ik er nog over na.
1: Oh, echt?
0: Ja, echt gelijk. De vakantie begon met een vuurpijl.
1: Nou, en dan heb ik het ontzettend benieuwd.
0: Niet over zijn babypijltje. Was echt een klapper, was dat.
1: Oké, nou, we gaan het zo meteen over een half uurtje allemaal horen. Vandaag is het ook gewoon op 4 mei natuurlijk de dag van de Nationale Dodenherdenking. Op de Dam in Amsterdam gaat weer plaatsvinden. En om 8 uur vanavond weer 2 minuten stilte. Wat gehouden gaat worden om alle mensen te herdenken die omkwamen bij de Tweede Wereldoorlog.
0: En daarna toch ook. Het is toch wat we herdenken. Dus, het is niet alleen Tweede Wereldoorlog dodenherdenking.
1: Nee, het is ook wel gewoon van alle oorlogen nu.
0: Toch?
1: Volgens mij.
0: Ja,
1: zeker weten. Maar de reden waar we ermee zijn gestart is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En door een seinstoorning rijden er vanochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Dat is nog even handig om te weten als je toevallig een van die kanten op moet. Gaat waarschijnlijk tot na de ochtendspits.
2: Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet.
0: Spelletje wat we normaal alleen op maandag spelen, maar besloten om het in aanloop naar Moederdag. Dat is 10 mei aanstaande zondag. Elke dag even te vieren, te spelen. Om ervoor te zorgen dat jij elke dag kans maakt op een moederdagpakket voor je moeder. En dat is niet alleen een bloemetje. Wat zit er allemaal in? Chocola?
1: Chocola zit erin. Er zitten van die geurstokjes zitten erin. Het wordt één groot feest.
0: We hebben zometeen een luisteraar aan de lijn. En ik ga proberen, omdat het een hobby van mij is, om de naam van die luisteraar te raden. Maar jij mag ook meedoen. En als jij het goed weet te raden, dan krijg jij dus dat moederdagpakket. Weet niemand het te raden, dan gaat het pakket naar de luisteraar die meedoet. En dat is Roos. Roos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik wil het leuk nog wel even tussendoor zeggen. Jij zegt dat het een hobby van jou is. Dit is gewoon iets wat jij verkondigt. Dat dit een soort van jouw speciale gave is. Dat jij weet hoe mensen hun moeder heet.
0: Nou, ik denk dat je iemand in een bepaald hoekje kunt duwen op een gegeven moment. En dat er een bepaalde range uitkomt.
1: Roos, wat denk je? Zou er mogelijkheid zijn? Of zeg je, dit gaat hij nooit raden in zijn leven?
3: Ik zou het heel knap vinden als hij dit raadt.
1: Oké, nou.
0: Het is eigenlijk, loop ik al tijden, al weken dat we spelen, loop ik een beetje 50-50. Het is niet altijd makkelijk, maar ik ga het proberen. Vraag 1. Waar heeft jouw moeder leren fietsen?
3: In Duitsland.
1: Oh. Ja, volgende vraag.
0: Volgende vraag. Ja, ik ga gelijk nadenken en in mijn hoofd ben ik al naam aan het opschrijven. Wat voor werk deed je moeder toen ze jong was?
3: Uitvoerend producent.
0: Uitvoerend producent, maar even uitvoerend producent bij de televisie dan?
3: Jazeker.
0: Oké. Zijn er sporten die ze gespeeld heeft?
3: Ze heeft tennis gespeeld.
0: Oké. En wat is de naam van je vader?
3: Ab.
0: Ab.
1: Ab als in AP?
3: Nee, AB. Kort voor Albert.
0: Als iemand in Duitsland is geboren, dan had ik eigenlijk die vraag niet moeten stellen. Maar goed. 5. Wat is het stoerste wat je moeder ooit gedaan heeft?
3: Ja, ik denk toch wel mij alleen opvoeden.
1: Ah, dat vind ik heel stoer.
0: Maar jouw moeder heeft het in haar eentje moeten doen.
3: Nou ja, ik ging wel om het weekend naar mijn vader. Maar in principe heeft zij het alleen gedaan, ja. Vanaf mijn 4e.
1: Ik weet niet hoe je daar nou uit gaat komen hoe iemand heet ook. Gaat dat jou helpen dat je erachter komt hoe Roos haar moeder heet?
0: Nee. Nee, maar ja.
1: Maar oké, Duitsland misschien wel.
0: Nee, ja, ik ga iets. Het is heel eng. Maar nu klink ik gelijk heel zweverig.
1: Oh god.
0: Ik denk dat het te maken heeft met de naam die ik had gekregen als ik een meisje was geweest.
1: Waarom?
0: Ja, maar dat heb ik. Het heeft ook iets met Russisch. Het is een gevoel. Het is echt een gevoel. Ja, het is allemaal freaky. Het is echt freaky.
1: Maar sorry, je bent nu gewoon een beetje raar aan het landen.
0: Nee. Ja, maar het komt omdat soms heb je van die dingen waarvan je denkt, ik wil het niet zeggen.
1: Nou, maar gooi maar een naam.
0: Als ik een meisje had geheten, dan heette ik Irina Joelle.
1: Ja.
0: En het heeft met een van die twee namen te maken.
1: Oké, Jamanda. Nou, ik ben benieuwd. Ja.
0: Ik ben benieuwd.

0: alsof hij zo koortsig aan het worden is of zo. Ik weet niet wat er net uit jou kwam de afgelopen 30 seconden.
1: Ik weet het ook niet, maar het is gewoon een gek gevoel. Heb je zelf ook zo'n gevoel? Wat is de naam van de moeder van Roos?

0: 3FM, Nothing But Thieves, en welkom to the DCC.
1: Ik heb een heel sterk gevoel in een bepaalde range.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
0: Ik denk echt dat mensen denken, nu jij weer terug bent van 2 weken vakantie, die gozer die heeft in een soort van stilte-retraite gezeten en die is helemaal koekoek geworden.
1: Ja, zo voelde het net ook even toen ik probeerde uit te leggen wat er in mijn hoofd gebeurde. Ja, maar ik ga gewoon denken en ik kom ergens, alsof ik ergens op inch. Ik ben geen Jomanda, ik geloof helemaal niet in mediums.
0: Alsof je een glazen bol net zat te kijken.
1: Maar hier heb ik gewoon een soort van, ja, een gekke kronkel in mijn hoofd, denk ik. Ik kan gewoon raden wat de naam van je moeder is aan de hand van

0: binnen zijn gekomen.
1: En dat jij dan eindigt. Ja, zou ik dan eerst even snel nog zeggen welke vragen haar ze uit Amsterdam heb gegeven? Want jij vroeg waar heeft je moeder leren fietsen? Daar was het antwoord Duitsland op. Wat voor werk deed je moeder toen ze jong was? Was tv-producent. Zijn er sporten die ze heeft gespeeld? Tennis. De naam van Roos haar vader, dat is Ab. En wat is het stoerste wat Roos haar moeder ooit heeft gedaan? En dat was Roos in haar eentje opvoeden.
0: Ja, en toen had ik gelijk het gevoel, ik zei het heeft iets te maken met als ik een meisje had geheten, die naam, dat
1: ja,
0: die kwam ook in mijn
1: heten?
0: Ja, Irina Joelle.
1: Oké, dus ergens rond die naam denk jij dat het gaat zitten. Ja. Welke namen zijn er binnengekomen?
0: Er zijn heel veel namen binnengekomen. Roos, zodra jij hoort dat de naam van je moeder genoemd wordt, want je hangt nog steeds, dan mag je stop zeggen, oké?
2: Helemaal goed.
0: En ik ga er zoveel mogelijk behandelen in 15 seconden. En dan sluit ik af met die van mij. David zegt Tisha, Rosalie komt binnen, Mathilde, Gabrielle, Dini. Is het Helena? Is het Oula? Katharina? Becky? Henny? Angelica? Giselle? Lucie? Rosalie? Rosie? Hilde? Clara? Dat is hem niet, hè?
1: Het was stil.
2: Nee, dat ging niet.
1: Stil.
2: Nee.
1: Nou, Wijnand, gooi maar.
0: Ja, iemand zei Katharina, dat dacht ik eerst ook. En toen dacht ik toch, en het is een beetje een range, het is of mijn naam Irina, Irene, Irene, iets in die trant.
2: Ja, ze heet Irene.
1: Ik word zo niet goed hiervan.
0: En ik dacht heel eerlijk, ik dacht dat het Irina was.
1: Hoe kan dit
2: dat
1: nou?
2: Dat is Irene.
1: Wat zeg je dat is?
2: Dat is wat hij zei, Irina. Ja. Het is Irene. Ja.
1: Het is Irene. Ja, je hebt het gewoon goed slomen. Het is toch weer ongelooflijk.
0: Ik weet niet wat er gaat.
1: Dit komt bij me binnen.
0: Ja.
1: Ik wil in één keer een naam voorbij komen.
0: Ik heb hem gewonnen, het pakketje. Maar ik ga hem verloten onder de luisteraar. Doe je moeder de groeten, Roos.
2: Zal ik doen. Oh.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: En dit is mijn nieuwe single.
6: Nieuw op 3FM.
7: Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Another Love, Tom Odell hoorde je op 3FM terug van vakantie. De ochtendshow in full effect naar de meivakantie. Maar de eerste stap die ik zette in Portugal, dat was meteen alarmfase rood.
1: Maar ja, echt. Jij zei dat je echt puur in paniek was en zo. Maar ik weet dus ook niet waar het over gaat. Dus ik ben ontzettend benieuwd.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik weet nu wel beter wat
1: maar
0: ik moet doen.
1: Maar kan je een beetje een hint geven? Heeft het te maken met...
0: Leven en dood. Daar heeft het mee te maken, ja.
1: Oh, wat heftig.
0: Dat zal meteen horen. Ja, echt. Dat was ook echt heftig. Ja.
1: Zo dan. Ik denk, weet ik veel. Leven iemand die is even gevallen of zo.
0: Ik maak geen grapje. Dat ook nog later. Dat ging ook mis. Maar goed, je gaat zo meteen alle herres horen. Eerst het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Blij dat je nog bent, Dijdan. Ja. Een virusuitbraak op een Nederlands cruiseschip heeft geleid tot zeker 3 doden. Waarschijnlijk zijn de 3 ziek geworden door het Hanta-virus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het schip maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Correspondent Alice van Gelder weet meer.
3: Ja, wat we tot nu toe horen is dat die cruise-maatschappij nog onderzoekt wat de herkomst is natuurlijk van dit virus en hoe het zich verspreid heeft. En daarnaast wordt er ook gezegd dat er 2 zieke bemanningsleden nog aan boord zijn. Nederland heeft gezegd, die willen we wel repatriëren, maar momenteel geeft de Kaapverdische regering daar geen toestemming voor, want dat is dus waar dat schip nu ligt, voor de kust van Kaapverdië. Ga ik ervan uit dat ze verder vandaag nog wel gaan onderhandelen hoe ze dan die mensen van boord halen voor medische hulp.
0: Die willen niet vrijgeven als die denken, laat maar lekker rotten die mensen.
2: Nou ja, virusuitbraak. Snap dat je even het zekere voor het onzekere neemt en die mensen niet meteen aan wal laat komen.
0: Dat is ook zo, ja.
2: Bij een schietpartij in Oklahoma in Amerika zijn minstens 10 mensen gewond geraakt. Het gebeurde tijdens een feestje op een camping bij een meer. De slachtoffers zijn jonge mensen. Volgens de autoriteiten zijn er waarschijnlijk nog meer mensen gewond geraakt.
4: I can confirm that we have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
2: Ja, sommigen zijn dus ook op eigen vervoer met eigen vervoer naar het ziekenhuis gegaan. Over de dader of daders weten we eigenlijk nog niet. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Volgens stadszender AT5 zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen.
1: Ah, we zitten even helemaal live mee te kijken. Je kan op YouTube kan je zo'n zo'n live webcam, weet je wel, volgen op het Dam. Maar ik zie het, het is helemaal rood. Is het allemaal van die mensen die met van die spuitbussen erbij, of noem je dat, van die waterspuiten, weet je wel, erbij staan om het weg te halen.
0: De kier erop.
1: Het is wat.
2: Ja. Ja, en moet je met de trein tussen Utrecht en Den Haag, dan begint je dag vandaag anders dan anders. Door een seinstoring rijden er op dat drukke traject op dit moment geen treinen. Spoorbeheerder ProRail is ermee bezig, maar weet nog niet wanneer de treinen tussen Utrecht en Den Haag weer kunnen rijden. Het weer tot slot. We beginnen de dag op veel plekken met dichte mist. Let op als je de weg op gaat. Verder krijgen we een wisselvallig dagje met vanmiddag wat buien. Kans op onweer ook. En het wordt 17 tot 21 graden.
0: De verkeersupdate van de ANWB. Martijn, dankjewel.
2: Jo.
0: Nog 65 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nu 5 minuten. En de A12 opvallende file Den Haag richting Utrecht. Voor de Meer. Ongeluk gebeurt. Opruimwerkzaamheden onderweg. Het staat je daarvan nu een half uur vertraging.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: zaterdag. Oh, ik ben zo een partijtje jaloers, joh. Heel veel plezier, want ze staat in een Ziggo Dome. Olivia Dean en So Easy op 3FM.
1: Zal er maar heen gaan. Veel plezier. De ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie, we zijn weer terug. Ik heb 2 weken vakantie gehad. Dat is me zeer goed bevallen, kan ik je vertellen.
0: Hij heeft een lekker kleurtje ook gekeken, hoor. 3FM.nl/live. Oh, wat een knapper toen hij
1: vind
0: erbij
1: zit. Fijn dat je dat zegt. Dat doet echt, dus mijn zelfvertrouwen is weer gewoon 2 punten gestegen. En die vakantie, ik ben naar Portugal geweest en die begon op het vliegveld. Met een klap. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Wel eens kinderen die vallen en een botbreukje. Afgelopen wintersport nog meegemaakt bij mijn
0: met je dochter, ja.
1: Maar ik zei het al, die vakantie die begon op het vliegveld. Je vloog op Faro, dat ligt dan in de Algarve waar we in de buurt waren. En je vloog vanaf Eindhoven. Lekkere luchthaven, want het is niet zo heel groot. Je moet even buiten staan, maar dan zit je in die kist. We kwamen aan, Veer ging met mijn 2 dochters, Vesper en Livia, eventjes naar het toilet. En ik ging op een bankje bij de bagageband zitten. Heel veel mensen, veel Nederlanders natuurlijk, zachte G, overal te horen, gezellig. Dus ik zit zo te kijken, die band die draait nog niet, dus wachten. En in één keer staat het meisje, wat ook bij mij met haar moeder op het bankje zit, die staat op en die loopt naar mij toe en die zegt, spreek jij Nederlands? Ik zeg ja. Ze zegt, het gaat niet goed met mijn moeder. Dus ik kijk naar links en die moeder, die zakt helemaal in elkaar.
0: Nee.
1: Ja. En met dat ik zie dat zij in elkaar zakt, ze begon helemaal te trillen en haar mond open en met haar ogen raar kijken. En ja, wat doe je dan? Dus ik, denk, ja, dus ik pak die vrouw vast en ik zeg, het komt goed. Maar ja, dat kwam natuurlijk niet goed.
0: Sorry,
1: ja,
0: want dat kan ik niet zeggen.
1: Maar ik wist niet wat het was. Ik dacht, is het een hartstilstand?
0: Ja.
1: Maar heeft er
0: iemand dan 112 gebeld? Of?
1: Dus ik zat daar en ik kijk ook echt zo naar mijn zwager. En die zit ook zo naar mij te kijken. Van, wat moet je dan doen, weet je wel? Ik dacht echt, maar ik zag haar ook en ze lag in mijn armen. Dus ik denk, ik moet wat. En ze viel naar voren, dus ik heb haar op de grond
0: ging
1: gelegd.
0: Ging ze weg of zo? Viel ze weg of wat was het?
1: Nou ja, ze lag dus echt alleen maar te trillen. Dus het was helemaal die shaker. Er zat geen, ja, ik dacht echt, deze vrouw
0: die
1: had het niet overleefd.
0: Die gaat,
1: dus dat was echt super freaky.
0: Ja.
1: Maar wat er dan ook gebeurt, je hebt toch altijd een flight, flee en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Freeze, flight, fight mode. Ja. Dus ik zat echt zo te kijken, na te denken wat ik moest doen. Maar op een gegeven moment, gelukkig, er was een andere vader met kinderen, die stond daar, die kijkt mij zo aan en die draait zich om van ons en begint gewoon heel hard te schreeuwen. Help! Als een soort van roeptoeter. En ik lag daar met die vrouw. En echt uit het niks, boem, 2 gasten kwamen aan.

0: rennen. Dat waren twee ook passagiers. Die waren allebei dokter, denk ik. En die vroeg gelijk, die keek even en die vroeg gelijk aan die meid van: is je moeder bekend met epilepsie, weet je wel?
1: Ja, had want dat was dus blijkbaar een epileptische aanval.
0: Nou, ik heb nog nooit zoiets mee.
1: Oh, joh.
0: Maar ook gewoon dat ik dacht van, ik zei ook gelijk tegen mijn zwager, ik zeg, als het dus iemand een hartstilstand krijgt, ik heb geen flauw idee. Het wordt echt tijd dat ik een cursus ga doen, dat wij een cursus gaan doen hier.
1: Nou, wat het leuke is, ik heb met epilepsie weet ik wat ik moet doen. Dat heb ik ooit geleerd van mijn leraar in groep 8.
0: Oh, wat moet je dan doen?
1: Nou, dan moet je iemand volgens mij een beetje op zijn zij leggen. Als dat kan, want vaak zeggen ze ook niet te veel. Nu moet ik zeggen, als ik dingen fout zeg, laat vooral weten in de NPO-luister app, voordat ik zo meteen hier onwaarheid aan het vertellen ben. Maar als iemand heel erg hard aan het shaken is, dan mag je ook niet te veel aan iemand zitten, want dan kan diegene botten breken. Omdat het zeg maar zo heftig is natuurlijk wat met dat lichaam gebeurt. Maar als het kan, dan moet je diegene een beetje kantelen, zodat die tong niet helemaal naar achter in iemands keel valt, zodat iemand dan kan stikken, dus die tong een beetje eruit kan. En wat ook vaak wel is, dat ze moeten proberen volgens mij dat je kaak een beetje open blijft en je tong er niet tussen komt, omdat je je tong eraf kan bijten daardoor. Maar goed, er zijn nog vast andere tips die nog veel belangrijker zijn met dit soort momenten. Maar wat ik alleen nog heel veel wilde vragen is, had die dochter niet even tegen jou kunnen zeggen, hé, mijn moeder heeft last van epilepsie of zo? Of
0: nee,
1: hoe
0: maar
1: lang duurde deze
0: maar
1: hele situatie?
0: Ik denk dat zij was 18 of 19 en ik denk dat zij ook gewoon, ze was heel rustig. Dat vond ik echt heel knap. Maar ik denk dat ze ook een beetje in shock was. Want ze wist ook niet, en die dokter vroeg, is je moeder bekend met epilepsie? En daar antwoordde ze dan op. Dus, maar dit was wel weer echt een eye-opener. Ik heb dat vaak gezegd, van ik moet een keer zo'n cursus voor. Als iemand een hartstilstand krijgt, ik heb geen flauw idee, weet je wel. Maar ook zoiets. Als er zoiets gebeurt, wat de fuck moet je doen? Ja, iemand vasthouden. Maar ik dacht echt, ik was in de overtuiging,
1: die
0: gaat naar onze lieve heer toe. Dus dan ben ik er in ieder geval nog om er vast te houden. Van ja, ga maar liggen hier of zo.
1: Wat
0: weet je wel. Dat idee had ik. En ik weet ook niet.
1: Heb je er nog last van? Want ik kan me best voorstellen dat je daar een beetje van is.
0: Ik heb er geen last van. Ik ben meer druk om hoe het met haar gaat. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Ik hoop dat alles goed gaat.
1: Ja.
0: Dat was maar een start van de vakantie.
1: Luister naar onze nieuwe single.

0: FM.
1: Wil je zo meteen kans maken op een airfryer? Stuur dan even je naam door naar de NPO Luisterapp. En wie weet is hij dan voor jou.
0: Even je naampje NPO Luisterapp, komt het goed. Het laatste nieuws met Martijn is voor je onderweg.
2: 3FM.
3: Ster. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ook in de actie bij Dirk. Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.

0: Ja, goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad. NOS op 3. Er zit allemaal rode verf op en iemand heeft het woord genocide op het monument geschreven. Vanavond is daar de nationale dodenherdenking, waar ook de koning en koningin bij zijn. Schoonmakers zijn nu bezig om de verf op tijd te verwijderen, zegt deze verslaggever van WNL.
1: Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Want ik sta hier nu 10 minuten en ik heb het echt zien veranderen naar weer netjes mooi schoon. Helemaal vooral aan de bovenkant zie je dat al. Eerst gaat er iemand met een spons overheen en dan met de hoge drukspuit. Dus het gaat redelijk rap.
0: Het is niet bekend wie er achter de bekladding zit. Bij een flat in Delft is vannacht een explosief afgegaan. Daardoor ontstond een grote brand. Deze verslaggever van Omroep West nam de schade op.
2: Ja, het is wel echt zwart geblakerd. Wel opvallend dat er verder niet zo heel veel aan de hand lijkt op het oog. De woningen eromheen lijken ongedeerd. Je ziet wel dat de ramen openstaan, waarschijnlijk om even te luchten ook. Het gaat echt vooral om de woning op de tweede etage. Dat is echt pik en pik zwart. En zoals gezegd ook de ramen die eruit zijn gesprongen. Maar verder in de woningen omheen lijkt er niet al te veel aan de hand.
0: Tientallen bewoners moesten vannacht hun woning uit en zijn opgevangen in een politiebureau in de buurt. Ja, en de rechter doet vandaag uitspraak in de zaak van NAC tegen de KNVB rond de zogeheten paspoortkwestie. NAC wil dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat die club een speler op het veld had staan die daar helemaal niet mocht staan. Deze journalist van het AD legt het uit.
3: Die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen. En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerecht in de betreffende wedstrijd.
0: NAC verloor de wedstrijd met 6-0. Als de club uit Breda gelijk krijgt, vreest de KNVB een stroom aan rechtszaken, omdat er meer spelers rondlopen die van nationaliteit zijn geswitcht. Volgens de bond kan het leiden tot chaos en problemen voor de competitie. Het weer. Ja, we beginnen de dag op veel plekken met dichte mist, vooral in het zuiden en midden van het land. Let op als je de weg op gaat. Verder een wisselvallig dagje met wat buien, met onweer bij 17 tot 21 graden.
4: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 81 kilometer. Meldingen komen van de A10. Knoop het Koenplein richting knooppunt Amstel.

0: economy van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
5: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: 3FM. Wijnand en Jamie.
7: Ah, jij zit op de muziek, hè?
8: Ja, wil ik wel.
7: Ja, ik denk dat je iets gemist hebt. Nieuwe muziek die jij nog niet kent. Je hoort het zometeen hier, echt de klapper van een zomerhit.

0: vrijdag op 3FM.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Hey. Lekker om weer terug te zijn na vakantietje. Mijn vakantie zit er voor mij in ieder geval op. Sommige mensen hebben nog vakantie. Het is 7:50 op de maandag van 3FM. Met kans op mist vanmorgen. Mits je in de Randstad woont. Want in het oosten, het zuiden van het land kregen we al berichten dat het gewoon heel goed te bereiden is qua weer deze ochtend. 17 tot 21 graden bewolking landinwaarts. Met af en toe een bui en onweer.
2: En vandaag is het natuurlijk ook de nationale dodenherdenking op de Dam. Het is 4 mei. Het gaat allemaal in Amsterdam plaatsvinden. Om 8:00 vanavond 2 minuten stilte gaat er gehouden worden om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.
0: Als het allemaal goed gaat overigens, want ze zijn nu nog aan het poetsen daar. Hè?
2: Nou ja, want die dam is natuurlijk helemaal beklad met allemaal rode verf en zo. Dus dat zijn ze nu allemaal aan het schoonmaken. Dus wie weet. En anders dan gaan we naar een rode pilaar kijken.
0: Ja.
2: Want
0: ja,
2: zo ziet het er gewoon uit
0: zit
2: nu
0: goed
2: op dit moment.
0: Onder, ja.
2: Ja. En daarnaast is er vandaag ook nog een treinstoring. Of eigenlijk een seinstoring. En er rijden vanochtend daardoor geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Na de ochtendspits gaat dat waarschijnlijk weer helemaal goed komen.
0: Ja, en tot dusver is het bekend dat je met bussen, stopbussen, wel van A naar B kan komen. Maar dat gaat natuurlijk een stuk langzamer. Ik ben op vakantie geweest, ik heb hem overal gehoord. Zelfs in Portugal waar ik was. Als ik dan ook maar iets op Instagram of YouTube opende, dan kwam die bij mij mijn algoritme voorbij. Maar jij hebt er nog niet van gehoord.
2: Nee.
0: Justin de Wild.
2: Nee, ik ken die hele naam niet.
0: De
2: jij zegt het is gênant.
0: Nou ja, ja, voor iemand die uit Vinkeveen komt.
2: Ja.
0: Jij bent groot geworden onder de rook. Onder de oksels nog net niet van André Hazes.
2: Ja, dat is warm.
0: Maar dan zou je toch zeggen dat je
2: Tino
0: hier een
2: neusje Tino Martin,
0: Tino Martin,
2: Yves Berendsen, die zit hartstikke bij ons in de buurt altijd.
0: Maar als ik dit laat

0: Ja?
1: Ja? Nee, maar weet je wat het ding is? Ik kom gewoon niet meer in die Hollandse kroegen. En dit is gewoon weer even mijn reminder dat ik dat gewoon weer veel meer moet doen. Nee, ik moet gewoon weer lekker polonaise lopen. Ik moet weer lekker hoe noem je dat ook weer? Een kopstootje nemen. Ja.
0: Dus van die linksdraaiende Amerikaanse producers die dan namen hebben. Ook de naam van de koffiemachine had kunnen zijn, weet je wel. Of de naam van een Franse stad.
1: Ja, ik zit eigenlijk gewoon in een heel walgelijk algoritme.
0: Maar
1: ik moet
0: is
1: even
0: dat
1: terug naar de roots.
0: Van jou?
1: Ik
0: maar
1: moet even naar
0: dat volks
1: weer terug. Ik heb helemaal gelijk. Dus ik ga gewoon, hoe heet hij ook weer? Justin
0: Cheerio,
1: de Wild.
0: Cheerio.
1: Justin de Wild. Ik ga hem op mijn Spotify aanzetten en ik ga hem niet meer uitzetten.
0: Misschien leuk om nog een keertje mee te pakken in de ochtendshow. Wat sowieso goed is om mee te pakken in de ochtendshow is de airfryer. Want elke dag maak je hier kans op een heuse Wijnand en Jamie airfryer. En zo na de vakantie, als je misschien wat kosten gemaakt hebt, is het natuurlijk wel lekker om jezelf eventjes te belonen met een cadeautje. Die airfryer die kan van jou zijn. Hoe? Gewoon heel simpel. Even je naam sturen via de NPO Luisterapp of bel nu 0909

0: 3FM van Olivier Rodrigo.
1: Zo goed.
0: Ex-3FM mega Drop Dead hoorde je.
2: Reinhard en Jamie in de ochtend.
0: Weer helemaal terug van vakantie, maar zoals elke dag ook vorige week bij Mart, toen Mart erbij was. Dankjewel nog, Martje, daarvoor. Was echt fantastisch. Gewoon die airfryer. Jij kan de kans op maken. En hoe lekker is dat?
1: Zeker dat dat lekker is.
0: Waarom moet je nou lachen?
1: Nou ja, omdat je even zo aan het zoeken was naar je woordenmerking. Toen dacht ik, ja, dat is de maandag. Maandag na de vakantie. Dan moet je even, waar ben ik nou?
0: Hoe werkt het ook alweer?
1: Ja.
0: Wat zijn we aan het doen?
1: Nou, ik zal het je allemaal even uitleggen. Want we zijn de laatste letter aan het spelen. Je kan dus kans maken op die airfryer als je vrijdag de hoogste score hebt gehaald. Je kiest eigenlijk een beginletter, krijgt een categorie van mij. Daar moet je een woord mee maken. Als het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën doorheen te gooien. Denk snel, praat sneller.
0: Nog een kans voor Rianne, want vanmorgen vroeg hebben we het ook al gespeeld. We spelen het overigens 2 keer op een dag. Toen is de eerste highscore door Anna neergezet. Dat is 2. En Rianne, jij bent nu aan de beurt.
3: Ja, klopt.
1: Nou, en 2 mag toch wel. Ik denk dat 3 halen toch wel echt een mogelijkheid is. Welke startletter heb je doorgegeven?
3: De D.
1: Oké, van Dirk, toch?
3: Ja, klopt.
1: Oké, daar komt die meisjesnaam.
3: Dianne.
1: Gerecht.
3: Help.
0: Iets wat je kan eten met een E.
1: Het is warm, het is Nederlands. Je eet het in de winter.
0: Het is een dier, kan ook nog.
3: Oh.
1: Ertessoep.
3: Oh ja.
0: Edelheid.
1: Ik heb het zo hard voor je gejinxed, Rianne. Sorry. Want ik zei, ja, 2. Dan kan je natuurlijk makkelijk 3 halen. Ja,
3: dat
1: sorry.
3: Je net zien dat je er dan maar 1 haalt.
1: Ja, excuus. Het komt denk ik ook gewoon door mij. Ik heb negatieve energie op jou gegooid. Dus ik hoop dat je de volgende keer gewoon weer mee gaat doen.
0: Blijven luisteren en blijven oefenen.
3: Goed. Dankjewel.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app.

0: mij.
1: Ja, ik dacht, ik pak even de pianoversie.
0: Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij.
1: Dat liedje wat ook, als hij niet de piano gespeeld is, maar altijd wel weet te raken. Tot het eind van mij, Anton, over zijn moeder die overleden is. Maar ik vind het ook zo mooi dan.
2: Het is ook
1: deze
2: klein wordt,
1: het versie. Ja, vind ik echt prachtig. De ochtendshow van 3FM, wel het Jamie in de ochtend. Het is 8:58.
2: Joh, en ik heb er wat meegemaakt. Ik ben even verliefd geworden op iemand anders dan mijn vriend. En ik heb nu gewoon. Ja, jij lacht, maar het is echt gebeurd. En ik snap gewoon niet. Ik snap gewoon niet hoe het kan.
1: Ik kom van vakantie, het eerste wat je me zegt. Ik ben verliefd geworden op iemand anders.
2: Ja.
1: Het is iemand anders dan Flip. En ik weet niet hoe het kan. Koek. Ja. Ik wil hier zo alles over horen. Oh god.
3: NOS op 3.
1: Heerlijk. Wat fijn om weer tegenover jou te zitten elke dag. Dit is gewoon een bak vol verhalen wat je overtrekt. Ik ben benieuwd. Martijn, het laatste nieuws. Wat heb je meegenomen?
4: Goedemorgen. Het monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Het zit vol rode strepen en vlekken. En ook staat het woord genocide erop geschreven. Ja. Dit is de Dam nu. Medewerkers van de gemeente zijn daar bezig om de verf er weer af te spuiten. Vanavond is bij het monument op de Dam de nationale dodenherdenking.
1: Weet je wat ik zat te denken? Het is heel netjes dat het er nu weer afgespoten wordt. Maar waarom laten we het er niet gewoon op zitten?
4: Waarom zou je dat willen doen?
1: Omdat. Gewoon omdat dit blijkbaar gebeurt, leeft. En het is misschien, dan gaan mensen ook zeggen, het is een soort van vrijbrief om dat te doen, weet je wel. Om dat soort dingen te doen. Maar ik denk ook, ja, het is ook wel. Het is en weer eens wat anders. En het zet weer aan tot nadenken of zo. Of
4: maar vanavond, ja, vanavond gaan ze dat natuurlijk al die kransen leggen.
1: Ja,
4: de doden herdenken.
1: Ja, dat is ook weer zo.
4: Het staat wel een beetje raar, denk ik.
1: Ja, maar misschien daarom juist. Ja.
4: Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Minstens 10 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. Hoe het met de slachtoffers gaat, weten we niet. 1 of meerdere schutters zouden de bossen in zijn gevlucht. En de camping waar de schietpartij gebeurde is een populaire kampeer- en picknickplek waar vooral jongeren komen. Op het moment van de schietpartij was er een feest aan de gang. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Dat gebeurt bijna nooit. Het dier werd gevonden door wandelaars en vervolgens verzorgd totdat SOS Dolfijn het dier kwam ophalen.
5: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig. Houden het luchtgaatje vrij.
4: Ja, die witsnuitdolfijn had op het eerste oog geen verwondingen. Maar dat die is aangespoeld is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis is. Ze hebben het dier naar hun opvang in Anna Paulona gebracht. En een man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag werd bekend dat de man vastzat. Verslaggever Vincent van Rijn weet meer.
6: Nou, wat we nu weten is dat een man van 33 in het bezit zou zijn geweest van 2 bijlen. Met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sigel. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Nou, en dat wordt gezien als een voorbereiding tot een aanslag. En dat zou zich allemaal hebben afgespeeld begin februari van dit jaar. Dus eigenlijk pas geleden. Maar er zijn nog niet zoveel details bekend. Bijvoorbeeld op wat voor manier hij dan een aanslag wilde plegen. Waar precies.
4: Mogelijk komen we vandaag meer details te weten. De eerste zitting tegen de man is straks om 11:30. Weer een wisselvallige dag. Vanmiddag vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. En het wordt vandaag tussen de 17 en de 21 graden.
1: Kijk, Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog van de ANWB. Meldingen van de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Bad Hoeverdorp, nu 10 minuten op onthoud. Zelfde soort op de A10, knooppunt Knoopplein richting knooppunt Amstel. Voor Buitenveldert, nu 10 minuten. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor knooppunt de Bresseplein, nu een kwartier.

0: Bentveld en Rani, Post Malone hoorde je op 3FM. Zo lekker, hè? Terug van vakantie. Tenminste, een deel van Nederland heeft nog vakantie. Dat was vorige week de vaste dag en dan kan een school kiezen. Een basisschool om er een weekje voor of na te doen. Maar ik ga ervan uit dat veel mensen ook weer terug zijn. Ik ook. En het is altijd lekker om even bij te beppen met mijn grote vriendin Jamie Reuter. En ze heeft hier wat meegemaakt.
1: Ja, af en toe dan ben ik er gewoon een beetje verbaasd over hoe een klein kind ik kan zijn.
0: Af en toe?
1: Ja, want ik weet niet, ik ben benieuwd of mannen dit ook hebben. Want dit is wel, weet ik in ieder geval, echt een vrouwending. Vrouwen hebben het er wel eens over dat als je een man ziet in een uniform, dus een brandweer, politie, dokter, dat we dat dan aantrekkelijk vinden, weet je wel. Dat we die man dan in één keer veel aantrekkelijker kunnen gaan vinden, omdat ze dat dan aan hebben. Maar dat is ook vaak wel een soort grap, toch? Dat we dat zeggen wel van, oh ja, ik vind het aantrekkelijk als een brandweer is. Maar ik heb het nog nooit echt fysiek meegemaakt dat ik dacht, zo, en nu ben ik helemaal omvergeblazen. Maar ik moest naar de arts toe. Naar een, hoe noem je dat? Een arts voor je knieën.
0: Ik heb geen idee.
1: Ik heb ook geen idee hoe je dat noemt. Ja, een knieuit.
0: Een knieuit. Jij moest even bij de kniearts.
1: Ik moest naar de kniearts.
0: Ja, je dacht eerst de elleboogarts, maar je kwam bij de kniearts terecht.
1: Daar kwam ik terecht. Ik moest een MRI maken. Dus ik zit daar in die wachtkamer, weet je wel. En ik word je natuurlijk opgeroepen, hè? Jamie Reuter, nou, meelopen. Dus ik kijk op. En ik weet niet wat er gebeurt, maar mijn hart stond gewoon even stil. Echt even zo.
0: Toen je de knieuit zag?
1: Ja, en toen liep ik mee met die man zo helemaal een beetje zo achteraan. Ja, wacht. Ik ging zitten daar in die wachtkamer. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik helemaal een beetje rood werd en dat ik begon te zweten. En ik kan het je niet uitleggen. Deze man, gewoon een witte man, blond haar, beetje kort, had volgens mij blauwe ogen of zo. Ook helemaal normaal niet een type waar ik op zou vallen. Ik val altijd op donker haar. Ik val een beetje altijd op donkerachtige
0: bad
1: mannen.
0: Boys. Ja.
1: Beetje bad boys. Dit was ook, ik zat op een gegeven moment ook naar zijn kleding te kijken. Echt totaal, gewoon een paar schoenen waarvan ik zou denken, ja, hier zou ik normaal waarschijnlijk een afknapper op hebben, bij wijze van spreken, weet je wel. Maar het kwam gewoon door hoe hij daar zat. Achter die computer en dat mij dan een beetje uit te leggen. En af en toe keek hij me aan en dan heel doordringend met die ogen.
0: Oh, maar had hij ook zo'n stethoscoop op zijn nek?
1: Ja, waarschijnlijk wel. En dan ondertussen een beetje zo'n naamplaatje daar. En dan was hij ondertussen een beetje grappen met me aan het uithalen. Toen dacht ik ook, ben jij nou met mij aan het flirten? Of ben ik helemaal koekoek nu aan het worden? En ik kon gewoon niet meer normaal. Ik wist op een gegeven moment niet meer waarvoor ik daar was. Ik kon gewoon niet, dan zei hij, waar heb je last van? En dan moest ik gewoon echt even een paar seconden nadenken. Waarvoor ben ik hier ook alweer? Waarom zit ik hier ook alweer? Ik werd zo'n klein kind. Zo ongemakkelijk.
0: En heeft hij nog aan je gezeten?
1: Nou ja, op een gegeven moment moet hij,

0: Tijdloze tracks.
1: Obi Rijmakers.
2: Alex Warren, Jilly Roll hoorde je. Bloodline bij 3FM. Een hele goede morgen, 9:15. Tijdloze tracks. Ja, die hoor je op 3FM tot 12 uur de allerbeste manier om te werken. Maar ik heb niet alleen maar tijdloze tracks voor je. Ook tijdloze fragmenten. Kijk, sommige dingen moeten gewoon één keer in de zoveel tijd even opnieuw afgestopt worden. Zo ook het filmpje van Charlie XCX. Die in haar begindagen op een festival in Duitsland staat. En ze had in Europa samen met Icona Pop voor het eerst een hele grote hit gescoord. Dus nou ja, Charlie XCX komt zo trots als een pauw aan op dat festival. Wetende ook dat hele veld gaat van voor tot achter schreeuwen en losgaan als ik die ene grote hit erin knal. Alleen Duitsers being Duitsers, ja, die bleven vooral heel moeilijk en streng kijken toen Charlie XCX met die enorme klapper aan kwam zetten. Had ze op dat moment kunnen doorspelen alsof er niks aan de hand was, maar Charlie wilde toch even aan de Duitsers laten weten dat ze niet gediend was van die zoutzakkerij. Luister goed.

Heb je het gezien? In augustus komt er een nieuw seizoen aan van die fantastische serie Ted Lasso. Apple TV Original over voetbal, maar eigenlijk gaat het over een heleboel andere dingen dan voetbal. En het is misschien wel de allerbeste serie die ik ooit heb gezien. Dus ik dacht, misschien is dit dan ook het goede moment voor een rewatch. Ben ik gisteren aan begonnen en de muziek in die serie is ook verdomde goed. Ik ben benieuwd of ze dat in het nieuwe seizoen gaan doen. Augustus komt hij eraan en deze zat er ook in Oasis. Don't Look Back in Anger, hoor je.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
9: Stihl, sterk werk.
12: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de

0: zometeen Snow Patrol, Just Say Yes en ook Major Lazer komt eraan. Eerst het laatste nieuws, NOS op 3. Goedemorgen, Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Er wordt hard gewerkt om het monument op de Dam in Amsterdam weer schoon te maken.
2: NOS op 3.
1: Vanavond is daar de nationale dodenherdenking. Maar het monument is beklad met rode verf. Er staat onder meer het woord genocide opgeschreven. Verslaggever Matthijs van der Wiel is daar. Matthijs, weet wel wie erachter zit?
3: Ja, voor zover we weten heeft zich nog niemand gemeld die zegt dit gedaan te hebben. Het enige dat we weten is dat het lijkt op eerdere bekladdingen met rode verf. Vorig jaar zomer tijdens een pro-Palestina demonstratie is hetzelfde monument ook beklad. En tegenover het paleis op de Dam is ook met rode verf beklad. Dat werd toen opgeëist, om het zomaar te noemen, door een Palestijns actiecomité. De politie zegt er nog niks over, zegt druk onderzoek te doen, roept getuigen op zich te melden. En ik sprak met de mannen die aan het schoonmaken zijn. En die vertelden dat ze waren er vroeg, maar ze konden niet meteen beginnen met schoonspuiten. Want eerst wilde de politie onderzoek doen naar die rode verf.
1: Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat er met hem is, weten we niet. Giuliani was burgemeester van New York tijdens 9-11. Later werd hij advocaat van president Trump en beweerde hij onterecht dat er was gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen in 2020. En in Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
4: Het was alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden tot bijna een terugzet naar zee. Maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
1: Waarschijnlijk is er iets met het dier aan de hand. Daarom wordt de dolfijn eerst onderzocht voor ze hem terug de zee induwen. Het weer, wisselvallig dagje. Vanmiddag wat buien, mogelijk met onweer bij 17 tot 21 graden.
0: Thanks Martijn.
5: 3FM.
6: Ster. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Goedemorgen, het is 10:05. Je bent bij de tijdloze tracks op 3FM met zometeen de Gorilla's. Snow Patrol komt eraan. Eerst Major Lazer. Dit is Lean On.

0: Snow Patrol, Just Say Yes bij 3FM. Een hele goede morgen.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Kijk, als 3FM luisteren mensen, zijn er een paar dingen die je nodig hebt om te overleven. Je moet ervoor zorgen dat je goed eet, dat je genoeg drinkt, genoeg slaap pakt. En heel af en toe moet je wel naar een concert of een festival om een beetje live muziek te bewonderen. Ja, toch is je eerste levensbehoefte wat mij betreft. Maar als grote supersterren als Harry Styles en Bruno Mars besluiten om in dezelfde zomer naar Nederland te komen, ja, dan blijft er toch weinig financiële slagkracht over. Ik spreek uit ervaring om ook nog naar allemaal festivals te gaan. Nou, geen zorgen, bij 3FM hebben we daar iets op bedacht. Het Gouden Festivalbandje. Die doe je om je pols en vervolgens krijg je toegang tot alle grote festivals. Dus Douwpop, Best Kept Secret, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Awakenings, De Zwarte Cross, Lowlands en Sziget in Budapest. Serieuze prijs. En het is niet alleen voor jou. Je mag samen met je festivalbuddy dan naar alle festivals op kosten van 3FM. Tegenwoordig moet je voor een meter bier ook nog een hypotheek afsluiten. Dus we geven je ook nog wat zakgeld mee. Het is echt de deal of a lifetime. Alle informatie vind je op 3FM.nl. Daar kun je je aanmelden. En wie weet zie ik je dan volgende maand al op Best Kept Secret. Daar ben ik ook. Krijg je eerst een biertje van mij. Dan staan we samen te kijken naar deze gasten.

uitverkochte Ziggo Dome. Ik ben stikjaloers als je daar naartoe gaat. Serieus, mij niet bellen, niet met me praten. Ik ben alleen maar boos. Het is in korte tijd ook zo ongekend hard gegaan met die vrouw. Ze stond nog als veelbelovend talent in Paradiso. Nu is ze ineens de koningin op de eigen bal. 27 lentes jong en dan nu al platen die tijdloos zijn. Sick hoor. Olivia Dean hoorde je So Easy to Fall in Love. Mijn naam is Obi. Je luistert naar de tijdloze tracks op 3FM. Het zijn alle platen die generaties overstijgen. Eigenlijk onderdeel zouden moeten zijn van je muzikale opvoeding. Daarom hoor je zometeen Justin Timberlake. What goes around comes around komt eraan. Na Frankie Goes to Hollywood. En relax bij de tijdloze tracks.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.
4: We've lost

0: FM kwam werken. Toen was het coronatijd. En toen was dit ongeveer de enige plaat die we wilden horen. Fred Again. The Blessed Madonna. Maria.
1: What comes next will be marvelous.
0: Ja, we zaten natuurlijk gewoon allemaal binnen. We konden eigenlijk niks doen. En dan zie je nu die berichten van dat cruiseschip. Ik heb toch een beetje angst.

Het is 10:30 geweest, tijd voor Breukies Blend op 3FM. Ik heb een ongelooflijk gekurste mashup gemaakt van twee liedjes. Die horen eigenlijk niet helemaal bij elkaar, maar goed, we doen een poging. En die zijn in Breukies Blender gemieterd. En aan jou de vraag, welke twee liedjes hoor je daar door elkaar heen? Heb je het juiste antwoord, dan maak je kans op het Bakkie Breuk. Felbegeerde prijs bij 3FM. Het is namelijk onze eigen koffieblend van Ivo van Breukelen, die normaal het radioprogramma presenteert. En die smaakt echt een miljoen keer lekkerder dan je eigen kantoorkoffie. Moet je dus wel weten wat die twee platen zijn. Luister goed.

Het moet ook allemaal niet te makkelijk worden. Welke twee liedjes hoorden je door elkaar heen? Welke kwamen eruit uit Breukies Blender? Kom maar door via de NPO Luister-app. Kun je een berichtje sturen naar 3FM. En als je dat doet, maak je automatisch kans op het Bakkie Breuk. Hoe lekker is dat? Goedemorgen, 3 minuten over half 11. Je bent met 3FM, de meeste muziek van heel Nederland.

platen met het hele land gelijk goed in de zomerhits. Maar kijk jullie naar buiten, denk je toch, oeh, net te vroeg begonnen, maar goed. Dit is wel een ongelofelijke loeier die ik met heel veel liefde extra vaak voor je draai op 3FM. Another 54 Ultra and Talk to You. Daarvoor die de New Radicals, You Get What You Give, mijn naam is Obi. En ik val even in voor Ivo van Breukelen. En ik ben echt goed in het maken van ongelooflijk cursed mashups. Moet je luisteren welke twee liedjes je hier hoort.

0: Elke werkdag rond een uur op 10:30. Als je weet welke twee liedjes je hoort in de mashup, dan maak je kans op een bakkie breuk. De enige echte 3FM koffieblend voor op jouw kantoor. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Schijnt de zon in Schijndel bij jou of niet?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, daar is in één keer opengebroken.
0: Vind jij het erg als wij het hele bedrijf inpakken en bij jou komen zitten?
1: Ja, dat mag.
0: Oké, gaan we daarvoor. Ik pak de studio zo meteen in. Het is even een half uurtje rijden, maar nee, heb je ook wat. Want godsamme, wat is het hier een dof ellende. Hey Niels, even ten zake. Breukies Blend, twee liedjes die door elkaar zijn gehusseld. Daarvoor krijg jij, als je het goede antwoord weet, in ruil het bakkie breuk. Ga je voor de koffie of ga je voor de thee? We hebben allebei.
1: De koffie.
0: Oké, gaan we naar je toe sturen. Moet je wel weten welke twee liedjes het waren. Vertel, jongen.
1: Ja, het was Awesome Long van Kid Rock.
0: Ja.
1: En Misery van Maroon 5.
0: Ik kijk naar de jury. Dat is helemaal...

0: erg als wij het hele bedrijf inpakken en bij jou komen zitten?
1: Ja, dat mag.
0: Oké, gaan we daarvoor. Ik pak de studio zo meteen in. Het is even een half uurtje rijden, maar nee, heb je ook wat. Want godsamme, wat is het hier een dof ellende. Hey Niels, even ten zake. Breukies Blend, twee liedjes die door elkaar zijn gehusseld. Daarvoor krijg jij, als je het goede antwoord weet, in ruil het bakkie breuk. Ga je voor de koffie of ga je voor de thee? We hebben allebei.
1: De koffie.
0: Oké, gaan we naar je toe sturen. Moet je wel weten welke twee liedjes het waren. Vertel, jongen.
1: Ja, het was Awesome Long van Kid Rock.
0: Ja.
1: En Misery van Maroon 5.
0: Ik kijk naar de jury. Dat is helemaal...

0: beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
6: Ik ben van school afgetrapt.
7: Hoe ga je ouders dit vertellen?
6: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
8: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
9: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
10: Ik doe toch mijn fucking best!
5: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
11: Hi, dag.
12: Hoi,
13: hallo.
14: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
14: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Moet je kijken daar. Leuke gast.
20: I know.
19: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
20: Is ook echt jouw type.
19: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
20: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
23: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Even over later.
27: Ik ben aan het streamen.
26: Sorry.
27: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
26: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
28: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Youfone.

0: Was je nog even je bitcoin aan het checken, Martijn?
1: Nou, je moet gewoon het laatste nieuws even blijven volgen.
0: Oh, dat, okay.
1: Natuurlijk via onze mooie NOS-app.
0: Ja. Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Burgemeester Halsema is er goed ziek van. NOS op 3. Vanochtend bleek dat iemand het monument op de Dam heeft beklad met rode verf. Er stond onder meer het woord genocide op. Je hoort de burgemeester.
2: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5 uur. En ze krijgen het schoon.
3: Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
1: Nou, de bekladding gebeurde iets voor 4:30 vannacht. De politie heeft camerabeelden en zegt dat het gaat om 3 daders die na de bekladding zijn weggefietst. Vanavond is op de Dam de nationale dodenherdenking. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda is weer hervat. Vanochtend was het ontregeld door een seinstoring, maar dat is volgens ProRail inmiddels verholpen. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Volgens de burgemeester raakte daarbij niemand gewond, maar meerdere hogere etages van de toren zijn beschadigd. Brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's naast het gebouw. De toren staat in een dure wijk, niet ver van het Kremlin. En Joost staat normaal in een muf klaslokaal op de middelbare school geschiedenisles te geven. Maar nu doet hij het helemaal anders, met veel meer glitter en glamour. De docent staat as we speak op het podium van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daar geeft hij een college geschiedenis om zoveel mogelijk kandidaten klaar te stomen voor het geschiedenisexamen.
4: We gaan natuurlijk kijken naar het examen zelf. Wat zit er allemaal in? En we zullen vooral een aantal lastige vraagsoorten er nog eens bij gaan pakken. Hoe moet je die nou aanpakken? Hoe moet je met die bronnen omgaan? Hoe moet je verbanden leggen? Dat soort zaken. En vooral ook, ja, hoe formuleer ik nou een goed antwoord? Wat moet er wel in? Wat moet er niet in?
1: Ja, de opbrengst van de kaartjes gaat naar een goed doel. De eindexamens beginnen vrijdag. Het weer, een wisselvallige dag met vanmiddag een paar buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Thanks, Martijn.
5: 3FM.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
10: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
9: Een beetje soort van gekkig dat het in onze familie is.
10: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal 7:50 op NPO 3.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
13: Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: flex of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is 8:08. De meeste muziek van heel Nederland vind je hier. De tijdloze tracks op 3FM. Met zometeen M&M, My Name Is...

lekker is dat, hè? Dat je je radio aanknalt een willekeurige werkdag in de week. Ik zou het liefst willen dat het ze allemaal zijn. En dat je alleen maar tijdloze tracks geserveerd krijgt. Van die tracks die nooit echt gaan vervelen. Denk aan, nou, Somber met Homewrecker. Maar ook Taylor Dane met Tell It To My Heart. En Dr. Dre met Still D.R.E. Kleine Harry Styles tussendoor. Eigenlijk alles wat ik zojuist heb opgenoemd, dat hoor je binnen nu en een uur op 3FM. Dus op je werkdag hoef je alleen maar de radio aan te laten. De rest regelen wij wel voor je. Mijn naam is Obi. Ik val even in voor Ivo van Breukelen. Gezellig dat we samen aan de werkdag mogen beginnen. En dat we hem richting de lunch trekken. Waar ga je eigenlijk voor? Heb je al een beetje erover nagedacht? Ga je voor een lekker broodje kroket? Misschien die kantinesalade waar ze altijd een kuub mayo doorheen smijten? Of heb je een zelfgesmeerd broodje filet americain meegenomen? Dat het toch een beetje dubieus uit begint te zien.

plaatje komt dan terecht op een nummer. Dat staat er weer gekoppeld aan een muzikale categorie. Denk bijvoorbeeld aan nummer 18, supersonisch elektronisch. Of nummer 32, gecancelde artiesten. Ook lievelings van mij. Of nummer 5, de zomerhit. Welke categorie dat wordt, hoor je zo meteen. Eerst is het tijd voor Alesso en Nate Smith. I Like It. Binnen nu en een paar tellen ook. Imagine Dragons komt eraan. En eerst Taylor Dane.

0: Like It Like That bij 3FM. Tijd voor de 3FM Request Roulette. Een lekker moment om even je muzikale brein te kraken. Zo midden op de werkdag. Even checken of je nog een beetje helder bent. Er wordt een zwier gegeven aan het Request Roulette wiel. Daar komt een nummer uit. Staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is dan om zo snel mogelijk via de NPO Luister app een liedje te sturen in die muzikale categorie. Tegenover mij zit Joffrey. Die is de inval Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat zo meteen een zwier geven aan het Request Roulette wiel. En daarmee ga jij bepalen dus in welke categorie we een liedje moeten gaan kiezen.
1: Absoluut.
0: Ik zou willen zeggen, geef eens weer aan het wiel. Wel eerst even blazen op die balletjes, alsjeblieft. Ja, top. Oké.
1: Alright. Daar gaan we.
0: Is er nu al witte rook?
1: Ja, Ivo, ze hoort ook altijd dat ik heel snel ben. Maar er is inderdaad al witte rook. Het is geworden nummertje... Ja? 14.
0: Ja. Oké. Categorie 14. Ik versta er niks van, maar het klinkt wel lekker plaat. Oh, dan... ik moet er gelijk denken aan Salsa Tequila van Ozone. Anders Nielsen.
1: Dragos T.A.D.N.T.
0: Zo, dat is helemaal niet gek van Ozone. Oké, ik versta er niks van, maar het klinkt wel lekker plaat. Categorie 14, kom maar door via de NPO Luister.

0: Dua Lipa, We're Good bij 3FM. Als je heel goed luistert, dan hoor je nu door het hele land heel veel mensen zuchten. Want Anita, jij hebt vandaag...
1: Ik ben lekker vrij.
0: Ja, god. Ik hoorde echt een collectieve zucht gaan door heel Nederland gaan. Ja. En dan ben je ook nog eens op een plek waar de zon schijnt.
1: Het is irritant.
0: Maar het is je gegund. Laten we dat voorstellen.
1: Dank je.
0: Hey, Anita, de request roulette is net aangedraaid. En die viel op. Ik versta er geen zak van, maar het klinkt wel lekker plaat. En in die categorie had jij een ongelooflijk goede keuze.
1: Dank je.
0: Wat kan ik voor je draaien op 3FM?
1: Pelota van Kroonbin.
0: Kijk aan, uitspraak ook nog eens helemaal spot on. Vrouw naar mijn hart, heerlijk. Ik vind het fantastisch. Ik ga hem nu voor je draaien op 3FM. Geniet ervan.
1: Dank je.

0: Wat een fucking banger is dit, jongen.
1: Niet normaal,
0: hè? Niet te doen. Deze week de 3FM meegeeft in handen van Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love, hoor je bij 3FM. Met zometeen vanaf 12 uur, Martje Meijer.
1: Correct. Met de 3 over 12, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Onder andere een liedje wat gewoon een goede 40 jaar oud is. Maar weer een dikke streamingklapper geworden.
0: Hè? Oké. Dat hoor je zometeen.
1: Correct.
0: Is ja, goed. De 3 over 12, ze komen eraan. Naar Shaggy en It Wasn't Me. Veel plezier bij Mart Meijer. De ballen. Dat was een loop.

0: Het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
8: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Het is code rood bij Dirk!
14: Wat zeg je?
13: Het is code rood bij Dirk!
14: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
13: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up. 1,5 liter. 1,69.
16: 3FM.
17: Het is precies 12 uur. Betekent maar één ding. Zometeen de 3 over 12. De lijst met de belangrijkste tracks van vandaag. Is daar het nieuws? Dat krijg je van Stef Wandstra.
18: Goedemiddag. Schoonmakers op de Dam in Amsterdam zijn nog steeds druk aan het poetsen. Het Nationale Monument is beklad met rode verf.
19: NOS op 3.
18: En ook stond het woord genocide erop geschreven. De verwachting is dat alles op tijd schoon zal zijn voor de dodenherdenking vanavond. Deze voorbijganger snapt niet waarom iemand zoiets zou doen.
20: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om, ja, hun eer te betuigen aan mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit. Dat doet wat met je.
18: De bekladding gebeurde iets voor 4:30 vanochtend. De politie heeft camerabeelden en zegt dat het gaat om 3 daders. Zij fietsten na de bekladding weg en hadden een grote witte tas bij zich. Voor de scheepvaart is nog veel onduidelijk rondom het Amerikaanse plan om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden. Reders wachten nu op meer details over een veilige doorvaart door de grotendeels gesloten zeestraat. Amerikaanse president Trump zegt schepen te gaan helpen die vastzitten in de Persische Golf. Het RIVM noemt het heel belangrijk om te achterhalen welk hantavirus is aangetroffen op het cruiseschip bij Kaapverdië. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is. Marianne Vos stapt vandaag niet op de fiets bij de Vuelta voor vrouwen, de Ronde van Spanje. Ze viel gisteren tijdens de eerste etappe en kon hem nog uitrijden. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. De afgelopen 3 jaar won ze nog 6 etappes in de Vuelta. En de rechter doet straks uitspraak in de zaak van NAC tegen de KVB rond de zogeheten paspoortkwestie. NAC wil dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat die club een speler op het veld had staan die daar helemaal niet mocht staan. Deze journalist van het AD legt het uit.
21: Die is
11: van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen. En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerecht op die betreffende wedstrijd.
18: Ja, NAC verloor die wedstrijd met 6-0. Als de club uit Breda gelijk krijgt, vreest de KNVB een stroom aan rechtszaken. Omdat er meer spelers rondlopen die van nationaliteit zijn geswitcht. Volgens de bond kan het leiden tot chaos en problemen voor de competitie. Je hebt het vast gezien, later vanmiddag en vanavond flinke buien verspreid over het land, met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig. Dan ook flink kouder, een graad of 12. 3FM.
16: Ster. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
26: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
24: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
27: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
28: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
29: Wow.
28: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
30: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
31: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
30: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
31: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
33: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
34: Opgelost, Autotaalglas.

0: ook niet verwacht hebben. 43 jaar geleden, dat hij nog in de 3 over 12 zou staan. Mede omdat hij toen nog niet bestond.
1: 3 over 12.
0: De lijst bedoel ik dan. Michael Jackson en Billie Jean hoorde je. Dat komt omdat de film van Michael Jackson een groot succes is. De biopic over het eerste deel van zijn carrière. Ondanks dat de recensies van alle moeilijke experts niet heel lovend zijn, heeft de film in een week wel $400 miljoen opgebracht wereldwijd. En het heeft Michael Jackson ook postuum weer een grote streaminghit opgeleverd. Hoog in de wereldwijde streamingchart staat Billie Jean. Hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Elke werkdag meteen na 12 uur hoor je even een beetje wat er gaande is in de muziekwereld aan de hand van de 3 belangrijkste tracks van de dag. En bovenaan de lijst staat vandaag Tame Impala. Die

heel veel plezier vanavond als je naar de grootste show van Tame Impala in Nederland tot nu toe gaat. Hij staat vanavond namelijk in de Ziggo Dome. Je hoorde hem daarom bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Tame Impala en Let It Happen. Ja, mocht je je nog afvragen hoe dat zit trouwens vanavond, het is natuurlijk 4 mei. Vanavond om 8 uur is de doodherdenking. Hebben ze bij de Ziggo keurig rekening mee gehouden. Er is een support act, die begint iets voor 19:30. Die zou dan een half uurtje ongeveer spelen, zodat het net voor 8 uur afgelopen is. En dan doen ze daar een centraal herdenkingsmoment om 8 uur, voordat dan om 20:45 de show van Tame Impala begint. Allemaal keurig geregeld. Goedemiddag, mijn naam is Mart. Ik zat me van de week in dit kader iets af te vragen. Namelijk, hoe doen ze dat eigenlijk bij voetbalwedstrijden? De halve finales van de Champions League worden bijvoorbeeld deze week gespeeld. Wat nou als dat valt op dodenherdenking? Dus ik had even een commentator van ESPN geappt, die het misschien wel weet. Zijn naam is Teun de Boer, dus ik dacht, ik stuur eens even een berichtje. Nou, mocht een keertje een voetbalwedstrijd tijdens de dodenherdenking vallen, dan onderbreken ze daar ook gewoon keurig netjes de wedstrijd voor. Klinkt heel logisch, maar ik dacht toch, ja, met de FIFA die overal geld uit wil slaan en zo, hoe werkt dat? Mocht je vanavond ergens een wedstrijd gaan kijken, weet dan dat het om 8 uur ook daar gewoon stil ligt. Het is 10 minuten voor 19:30 op de maandag. Goedemiddag, mijn naam is Mart. 2 weken is in de ochtend van 3FM te horen geweest. En blij om weer bij je terug te zijn om samen die werkdag door midden te breken. Dat doen we met Timbaland en nieuwe muziek van Jim Gardner in een paar minuten.

Het was allemaal toen ze nog zo klein waren en je de angst nog een beetje in de ogen zag van deze artiesten. Inmiddels staan ze aan de top en is het een kleinigheidje voor ze om hier langs te komen. Maar dit waren allemaal hun allereerste optredens bij 3FM ooit. En ik zou komende woensdag ook weer even opletten als ik jou was. Nederlands talent Jim Gardner komt zijn liedje Hardwired live spelen. En ik durf te voorspellen, dat wordt er weer zo eentje waarover wij over een paar jaar zeggen. Weet je nog dat hij voor het eerst in de livebox stond bij Wijnand en Jamie in de ochtend? Daar is hij komende woensdagochtend. Ik zou je wekker zetten voor Jim Gardner. Dit is zijn nieuwste liedje dat hij gaat doen. Het heet Hardwired.

beginning. Joe hoorde je bij 3FM. Kans is groot dat je inmiddels na 3 jaar dit liedje op 3FM horen wel weet dat de man achter Joe ook acteur is en dat hij in Stranger Things speelt. Nou zag ik iets dat mij stikjaloers maakte. Hij had een bruiloft. Joe Carey, de man achter Joe. En hij mocht de hele ceremonie leiden. Nou, dat is natuurlijk prachtig om te mogen doen. Mensen in de echt mogen verbinden, tranen. U mag nu de bruid kussen. Belooft u dat? Zo waarlijk helpen, mijn god, weet ik voor wat allemaal. Dat zeg je volgens mij als je ingezegd wordt in de Tweede Kamer. Maar maakt verder niet uit. Hij mocht die ceremonie leiden en dat deed hij verkleed als Steve. Het karakter dat hij speelt in Stranger Things. Hadden de bruid en de bruidegom specifiek om gevraagd. Die wilden dat iedereen verkleed kwam als een film- of seriekarakter. Dus ik zag een foto hiervan. Ik zag andere gasten. Er stond iemand verkleed als Shrek. Batman was er. Wally van Waar is Wally was er ook. En toen ging ik dus even kijken. Wat kost zo'n outfit nou gemiddeld? Nou, bijvoorbeeld die Stranger Things outfit die Joe aan had. Die kan je bij Amazon bestellen voor $70. Nou ben ik volgende week woensdag getuige op de bruiloft van mijn zusje. Weet je wat ik uitgegeven heb aan mijn pakken? Tienvoudig. Ik heb al €700 uitgegeven aan dat pak. En ik heb de schoenen nog niet eens. Die moet ik vanmiddag nog gaan kopen.

iedere werkdag begint op 3FM met tijdloze tracks. Tussen 9 en 12 hoor je alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Maakt niet uit hoe oud ze zijn. Als ze maar nooit kapot gaan, dan mogen ze 3 weken of 3 decennia oud zijn. Of 5 decennia zoals deze.

0: strak naar achter, mooie kleding. Jonge jongens, zeg maar, begin 20. Die zien het helemaal zitten. En ze waren allemaal verder wel vrij keurig, maar ze hebben één ontzettend goed ritueel dat wel aangeeft dat het koorballetjes zijn. Voor een show doen ze dit.
1: I mean, just before going on stage, we just gather the crew, the band, take a little cheers. We have our own very special cheers.
2: Yeah, that's...
1: We say, in Norwegian we say skål, which means cheers.
0: Cheers.
3: Oh, yeah.
0: Cheers.
3: Skål.
0: Even gewoon hun eigen drankritueeltje voordat ze naar het podium opgaan. Nou, die vrolijkheid die brengen ze wel, want dit is een zomerhit. De Bauta.

0: veel enthousiaste appjes van mensen via de NPO Luister-app die morgen op Bevrijdingsfestival Overijssel deze man live gaan zien. Hij gaat je omverblazen, kan ik je alvast vertellen. Die stem die je net van hem gehoord hebt, daar is niks aan gedaan, niks aan getuned, helemaal niks. Zo klinkt hij live ook, geweldig. 3FM Talent Micha Liar, hoorde je. Binnen een paar minuten spelen we BN'er met een baan. Ik leg je zo uit hoe het spelletje werkt. Belangrijk om te weten is in ieder geval dat je het allerleukste kantoorplantje van Nederland kan winnen zo.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met onder andere deze. De meeste muziek
2: tijdens je werkdag.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjineke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: paar minuten en nieuwe muziek van Taylor Swift. Na het nieuws met Stef Mansra.
1: Hey Mart, goedemiddag. De rechter heeft een einde gemaakt aan de paspoortgame.
2: NOS op 3.
1: Want NAC Breda heeft net het kort geding over het gedoe met de nationaliteit van Dean James verloren. Die speler van Go Ahead Eagles stond op het veld tijdens de wedstrijd tegen NAC, maar had helemaal niet mogen spelen omdat hij de Nederlandse nationaliteit had opgegeven. En ook had hij nog geen werkvergunning, die je wel moet hebben als je geen Nederlander bent. De uitspraak is lekker voor voetbalbond KNVB. Als de rechter NAC in het gelijk had gesteld, hadden misschien 133 wedstrijden overgespeeld moeten worden. Want bij al die potjes deed ook minstens één speler mee zonder de juiste papieren. De politie is op zoek naar 3 mensen die vanochtend het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad. Op camerabeelden die het parool heeft is te zien hoe het drietal met blusspuiten dat monument onderkalkt met rode verf. En ook schreef ze de tekst genocide. Verslaggever Marjolein Hogevorst weet meer over die daders.
3: Deze actie is inmiddels opgeëist door een pro-Palestina organisatie. Palestine Action Amsterdam heten ze. En ze zeggen dit gedaan te hebben omdat ze de herdenking van vanavond hypocriet vinden. Omdat er nog altijd een genocide gaande is waar volgens hun te weinig aandacht voor is. Het is niet helemaal een onbekende club. Ze hebben al eerder bekladdingen opgeëist. Bijvoorbeeld die van afgelopen zomer hier tegenover op het paleis op de Dam.
1: En Amsterdammers die de bekladding vanochtend zagen, zijn er heel duidelijk over.
4: Verdriet, schaamte en zeer respectloos.
5: Ik begrijp de emoties, maar je moet dit niet op monumenten doen. Sowieso moet je van kunst afblijven. Dat vind ik echt heel jammer. Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
1: Ja, die schoonmakers gingen na de bekladding inderdaad snel aan de slag. Op een livestream is inmiddels te zien dat het Nationaal Monument op de Dam weer bijna helemaal schoon is. En Travis en Bron zijn waarschijnlijk nog steeds aan het bijkomen van een horror surftocht. De twee vrienden maakten een tocht van 30 kilometer langs de Californische kust. En opeens ziet Travis dat Ron achtervolgd wordt door een flinke haai. Ja, dat gaat minutenlang door. Luister maar.
6: Oh my god, go for you! Run! Run, go! What the fuck? Don't stop! Go, go, go!
1: Ja, uiteindelijk houdt die haai het voor gezien. En zijn Ron en Travis met de schrik vrijgekomen. Weer toe later vanmiddag en vanavond flinke buien verspreid over het land. Met ook kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw wisselvallig. Het wordt dan ook flink kouder. Een graad of 12.
0: Drie verkeer dan van de ANWB. 3 files die het noemen waard zijn. Eerst op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens een kwartier vertraging. En op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort voor Soesterberg staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook dicht, heb je ongeveer 10 minuten vertraging. De langste file van dit moment komt ook door een vrachtwagen met pech. Dat is op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht. Bij Haps is de rechterrijstrook dicht. Daardoor heb je op dit moment ongeveer een half uur vertraging.
7: 3FM.
8: Ster.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: spelletje waar je de 3FM kantoorplant mee kan winnen. Hij is zo schattig. Hij staat overal op de 3FM kantoren wel te thriven. In tegenstelling tot bij mij thuis, waar hij het helaas niet gered heeft. Dus ik geef ze liever aan jou dan dat ik er zelf nog eentje thuis neerzet. De 3FM kantoorplant is eigenlijk het makkelijkste onderhouden plantje ter wereld. Met het 3FM logo in het blad. Dat doet hem verder geen schade. Dat doet verder niks speciaals met hoe je hem moet verzorgen. Gewoon één keer per week water voor de meeste mensen. Mezelf uitgezonderd, is dat niet zo moeilijk. Je kan het 3FM kantoorplantje winnen als je meedoet aan BN'er met een baan. Want hoe leuk is het om af en toe bekende Nederlanders totaal uit hun comfortzone te horen. Ineens een bekende Nederlander te horen die een nieuwe baan heeft. Nou, dat ga je zo meteen horen. Je hoort de stem van een BN'er en allemaal geluiden van een bepaalde werkplek er dwars doorheen. De vraag is, welke BN'er is dit? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: De beste beauty tip die ik je kan geven is schoonmaken. Elke avond. Nooit met make-up. Labette. En ook genoeg uren slaan. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. Maar altijd schoonmaken. Dus dit is een gewone dag zonder al te veel make-up. Eigenlijk niks. Een beetje wenkbrauwen.
0: Hij is niet makkelijk voor de maandag, maar heb je de soort van beetje heese stem van deze dame herkend? En aan de achtergrondgeluiden ook welke nieuwe baan ik die persoon heb gegeven? Je kan het antwoord nu insturen met een gratis berichtje in de NPO-luisterapp. Op het spel staat dus de 3FM kantoorplant. Antwoord is welkom terwijl je luistert naar de nieuwste Taylor Swift. Die heet Elizabeth Taylor. Hello.

0: begrijp ik.
1: Ja, ik moet gewoon zo'n plantje.
0: Nou, ik heb je nou ook al wel eens een keertje voorbij zien komen. Waarom moet je zo'n plantje, Meri? Waarom wil je die 3FM kantoorplant zo graag hebben?
1: Ja, wie heeft dat nou? Dat is toch leuk?
0: Ja, dat is wel waar. Een zeer select groepje mensen. Inmiddels denk ik een stuk of ongeveer 200. Want we spelen het spelletje bijna een jaar. 5 dagen per week. Ja. Dus je bent aan de beurt, Meri. Moet je alleen het antwoord nog even goed geven. Eerst heb ik een andere vraag. Jij werkt in een kledingatelier. Jij vermaakt kleding. En je bent een broek langer aan het maken. Hoe werkt dat? Hang je dan met wasknijpers bakstenen eraan zodat hij uitrekt of zo? Of hoe functioneert dit?
1: Nee, daar heb ik een speciaal trucje voor. Daar zet ik een ander stukje stof tegenaan. En dan werk ik het heel netjes af.
0: Nou, dat moet je wel heel netjes afwerken. Anders dan valt het op.
1: Ja, ja.
0: Andere vraag. Ik heb vanmiddag een fotoshoot, Meri. Ik heb vanmiddag een fotoshoot. Af en toe moet je als radiopresentator ook wel eens op de foto. Het is wat het is. En ik moest kleding meenemen in een zeer bepaalde stijl. En ik had eigenlijk maar één jasje. En dat jasje is eigenlijk tikkie aan de krappe kant. Kun je kleding, behalve zeg maar dat je een broek langer kan maken, kun je een jasje nog een beetje uitrekken? Of is dat een kansloze zaak?
1: Dat ligt aan de stof, maar er zijn mogelijkheden.
0: Oké, en anders is denk ik de mogelijkheid gewoon het mens dat in het jasje moet een beetje inkrimpen. Ja. Dat zou misschien langzamerhand ook wel een keertje tijd worden. Afijn.
1: Of je adem houden.
0: Ja, ik ben oprecht bang dat het zoiets gaat worden. Ik laat het morgen wel even weten. Ondertussen ga ik nog even één keer de opgave van BN'er met een baan erbij pakken. Want je zou bijna vergeten dat we daarmee bezig waren. De vraag is dan dus welke BN'er hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven. Nog even één keer de opgave.
2: De beste beauty tip die ik je kan geven. Schoonmaken. Elke avond. Nooit met make-up.
0: Het was geen makkelijke opgave, Meri, maar vertel, wie denk jij gehoord te hebben en waar was diegene aan het werk?
1: Ik haal het meteen door, dat is Angela Groothuizen. En die werkt in de Efteling.
0: Ja, nou, papier hier was dan nog wel te horen met de muziek eromheen, maar die stem die was niet zo makkelijk, maar daar komt hij aan.
2: De beste beauty tip die ik je kan geven is schoonmaken.

0: speciaal accent in de, hoe zij praat.
1: Ja.
0: Dat valt mij op.
1: En een beetje zo'n heese stem. Nou, ik vind het knapper, Mary, voor de maandag. Ja. Hartstikke scherp. En dat betekent, het is gelukt. Je hebt de 3FM kantoorplant te pakken. Yes! En die van jou heeft, zoals elke kantoorplant, ook al een naam. Lola heet die van jou.
0: Oh, wat leuk.
1: Gaan we opsturen. Werk ze vandaag, Mary.
0: Ja, dankjewel.

Het gaat goed met Jelly Roll en hij is blij dat hij leeft. Is de strekking van zijn nieuwste liedje. Het heet I'm Good. Je hoorde het zojuist bij 3FM. Komende zaterdag in de Ziggo Dome. Helemaal uitverkocht. Olivia Dean voor het eerst in haar carrière. En we vergeten wel eens deze mannen daarvoor te bedanken. Want bij hen is het allemaal begonnen. Ooit was zij de achtergrondzangeres van deze band. Voordat ze solo helemaal doorbrak. Rudimental. Je hoort ze nu samen met LIRA. En

ben ik blij dat ze er nog is, Roxy Dekker. Ik denk dat er inmiddels iemand in de Bos zijn LinkedIn-pagina heeft aangepast naar Open to Work. Want ze stond vorige week, exact een week geleden, op te treden op Kingsland Festival in Den Bosch. Een Koningsdagfeestje. En er was iets niet helemaal lekker gecommuniceerd over de effecten die dan op het podium zouden zijn tijdens de show van Roxy. Meestal is dat allemaal goed gecoördineerd en weet je precies waar je wel en niet moet staan. Maar ze hadden van die vuurkanonnen, gewoon van die dingen die letterlijk vlammen de lucht inspuwen. En Roxy was even niet op de hoogte van wanneer die dingen af zouden gaan. Want ze stond gewoon gezellig vooraan het podium te zingen tegen haar publiek toen die dingen nou rakelings langs haar hoofd heen schoten. Die beelden die staan online, die kan je checken. Veel meer dan een wenkbrauw die ze even opnieuw bij moet tekenen, heeft het er volgens mij niet opgeleverd. Want ik zag ook weer heel lieve foto's dat ze haar 2-jarig jubileum met haar vriend Koen gevierd heeft. En toen zag ze er redelijk ongeschonden uit. Dus volgens mij gaat het oké met Roxy Dekker. Loser.

0: zitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: En I only want to
1: Hey!
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Waar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. But...
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Denk even aan je, dat noemen ze op TikTok, je emergency contact. Wie is jouw nummer 1 als er problemen zijn? Het liedje dat je nu gaat horen is voor die persoon.
2: American Cars is one of my favorite songs on the album. It's about that one person in your life that, you know, you can always call when things are out of control. And even though they might, you know, not want to always clean up your messes, they still always come back to help you because they love you and you love them. And that's what it's all about.
0: Daar gaat het allemaal om, zegt Noah Kahan. Over de mensen die altijd sterk zijn als jij er eventjes doorheen zit. Misschien zit ik te denken, ben je zelf wel die persoon? Geef jezelf dan even een schouderklopje op dit liedje. Dat een ode is aan de mensen die er altijd zijn als je ze nodig hebt. De nieuwste Noah Kahan is hier op 3FM en hij heet American Cars.

0: even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
5: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
6: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
5: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Maandagmiddag, zometeen Robert Schulz en Francesco Yates. En ook Ray komt eraan na het laatste nieuws. Krijg je van niemand minder dan Stef Banstra.
12: Goedemiddag, ik begin bij het cruiseschip dat al langer dan een dag stil ligt bij Kaapverdië.
13: NOS op 3.
12: Want het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op dat cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het gaat om een man en een vrouw van 69. Hun lichamen worden later naar Nederland overgebracht. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde dodelijk slachtoffer, maar daar is weinig over bekend. Een andere passagier werd ernstig ziek en bij diegene werd het hantavirus vastgesteld. De wedstrijd Go Ahead Eagles tegen NAC wordt niet overgespeeld. NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. Het balletje begon te rollen na nieuws over Go Ahead-speler Dean James, vertelt verslaggever Arno Vermeulen.
14: Die kwam uit voor Indonesië en was daarmee zijn Nederlands paspoort eigenlijk verloren. Alleen dat wist hij niet en dat wist niemand in het voetbal dat het zo ging. Als je geen Nederlander bent en je speelt betaald voetbal, dan moet je een werkvergunning hebben. Die had hij niet, dus hij had niet mogen spelen. Dus vroeg NAC om die wedstrijd te schrappen bij de KNVB. Toen zei de KNVB, dat gaan we niet doen. Dat verzoek werd afgewezen.
12: En zoals ieder jaar is bij de Nationale Dodenherdenking vanavond een gedicht te horen. Vlak na de 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam. Milan is 16 en hij gaat zijn zelfgeschreven gedicht vanavond voordragen. En hij weet supergoed wat hij daarmee wil bereiken.
15: Ik denk dat we niet moeten vergeten hoe kostbaar onze vrijheid is. Want de dingen die wij hier normaal vinden, die zijn niet overal normaal op dit moment en zijn ook niet altijd normaal geweest hier in Nederland. Dat wij hier zo aan het zeiken zijn over de benzineprijzen. Terwijl de oorzaak daarvan, dat is een heel heftig conflict natuurlijk.
12: En Milan lijkt niet echt zenuwachtig voor vanavond. Hij heeft er vooral veel zin in, maar gaat zich nog wel een beetje voorbereiden.
15: In ieder geval dat ik de tekst gewoon uit mijn hoofd ken, dus dat ik daar niet nog moet zoeken wat ik precies had opgeschreven. Maar voor de rest ga ik me eigenlijk niet echt heel bijzonder voorbereiden of zo. Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik zie het wel.
12: De Nationale Dodenherdenking is vanavond vanaf 7:15 te zien op NPO 1. We hebben nog weer voor je later vanmiddag en vanavond flinke buien verspreid over het land. Met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw wisselvallig. Flink kouder ook, een graad of 12.
16: Dankjewel Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 3 files van 10 minuten of langer. En die vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen een uur vertraging door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch. Volg Gorkum via de A27 en de A15. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En de A 73 Nijmegen richting Maasbracht voor Haps. 17 minuten vertraging.
17: 3FM.
18: Ster. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
5: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
6: Een beetje een soort van gekkig dat dat in onze familie is.
5: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
24: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
16: Met ook nu de allerbeste en meeste muziek om jouw maandag mee door te komen. Zometeen Fans Joy Riptide. De nieuwste van Olivia Rodrigo ga je horen. Naar Ray en Where Is My Husband.

mein Herr Robin Schulz. Sugar hoor je bij 3FM. Duitse DJ is een comeback aan het maken met een oude bekende, namelijk Waves. De remix die hij voor Mr. Props maakte in 2013. In iedere liveshow die hij nu geeft, fietst die Waves er na heel lange tijd eindelijk weer eens tussen. Dus misschien dat die binnenkort ook weer een hele grote comeback gaat maken. Dat we Waves heel veel gaan draaien. Lijkt me eigenlijk helemaal geen gek idee. Een hele goede middag. Het is Sebastian hier op de plek van ons Sofieke. Die is volgens mij nu onderweg naar de playa. Lekker naar Spanje. Beetje jaloers wel, maar goed. Het is ook wel lekker om met jou de komende week in ieder geval de iets latere lunch en de vroege middag door te brengen. Zometeen Vance Joy hier bij 3FM met het perfect liedje voor op het strand. Dus Sophie, als je de NPO luister hebt aan hebt, dan is deze zeker voor jou. Maar ook als je nu lekker op kantoor zit, kun je het misschien wel even gebruiken, dat strandgeluid. Eerst de dame die de afgelopen week haar nieuwe tour heeft aangekondigd. 2027 wordt haar jaar met 2 keer de Ziggo Dome op de agenda. En man, man, man, wat een sound is het weer geworden. Zo ontzettend herkenbaar, maar ook weer zo nieuw. Olivia Rodrigo hoor je bij 3FM met haar nieuwste Drop Dead.

aardig om te zeggen, maar hij omarmt het wel hoor. One Hit Wonder, Vance Joy hoorde je bij 3FM met Riptide. Tenminste, hij probeert er zelf ook echt wat aan te doen. Hij blijft nieuwe muziek uitbrengen, hij blijft geboekt worden op de festivals, maar meestal zijn de recensies dan ook niet echt om over naar huis toe te schrijven, meer om van naar huis toe te gaan eigenlijk. Maar goed, blijven gaan, nooit opgeven, altijd doorgaan, dan komt het vast wel goed, jongen. Mocht je 3FM luisteren. Deze lukte wel, Metro Boomin en The Weeknd, je hoort Creepin' bij 3FM. Just can't believe.

kan hij wel zeggen. Dat is helemaal niet waar. Staat niet op zijn paspoort namelijk. Deze zomer heet Teddy Swims gewoon Mr. Festival. Met Pinkpop, Rockwerchter, Lollapalooza en zoveel andere festivals die hij aan gaat doen. Teddy Swims hoorde je met uiteindelijk wel de track Mr. Know-It-All bij 3FM. Zometeen mega hit Memories binnen nu en 7 minuten. Iedere dag wordt er door Sophie en dus ook vandaag door mij een mega hit uit het verleden gedraaid op 3FM. Die je echt al heel lang niet meer hebt gehoord. En vandaag, nou, ik heb er geen twijfel aan. Deze heb je echt al heel lang niet gehoord op 3FM. Je mag alvast een poging wagen om te raden welke ex-mega hit ik zo meteen voor je heb uitgekozen. Aan de hand van een mini-fragment uit dat liedje. Duurt maar 1 seconde, dus spits je oren, luister goed. Welke track is dit? Dat is echt niet makkelijk vandaag, hè? Nee, dit, ja. Ik ga nog ik laten horen. Anders maak ik het ook wel heel moeilijk voor je natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd of jij weet welke ex-megaheid dit is. Je gaat het in ieder geval sowieso zo meteen horen binnen nu en 7 minuten. Dus naar Somjeu, Dark Before the Dawn en eerst Far East Movement.

vandaag megahit nummer 300 op het menu in Megahit Memories, waarin je wordt meegenomen in het verleden van de allerbeste tracks van 3FM. Iedere week kiezen we met het DJ-team van 3FM een track uit die eigenlijk de collectieve favoriet is, die we een week lang extra veel draaien, oftewel de megahit. En deze megahit nummer 300 komt uit hetzelfde jaar als dat deze tunes werden verkozen tot 3FM megahit. Thank You van Alanis Morissette, God Is A DJ van Faithless, Wat Zou Je Doen van Bluff, Rockefeller Skank van Fatboy Slim en De Kast met Woorden Zonder Woorden. Voelt dus een eeuw geleden, maar toch, en De Kast weer relevanter dan nooit nadat ze hebben opgetreden bij Koningsdag. We hadden al meegezongen vorige week. Enfin, de megahit, ex-megahit van vandaag in Megahit Memories komt uit 1998. En het is er eentje voor fans van. Het is een gevaarlijke combinatie tegenwoordig. Vraag het maar aan de meeste rechtbanken in Amerika. Kinderkoren en rapmuziek. Ja, de combinatie kon ooit wel. Paul, Siree, Saskia, Gino, Dirk, Arjan, Rick, Ingrid, Frank, Sander, Subtiel en Koen hadden hem al geraden via de NPO Luisterrap toen ik er net een seconde van liet horen. Vandaag op het menu in Megahit Memories. De man met 8 megahits op zijn naam, Jay-Z. En dit is een van zijn eerste Hard Knock Live.

FM. Dua Lipa aan het begin van de carrière best wel saaiig. Kon niet dansen, kreeg veel kritiek op saaie liveshows. Nou, dus zo danslessen gaan nemen. De shows werden groter en extravaganter dan ooit. Ze ging een beetje achter de schermen partyen, roken, drinken, feesten tot laat. Alles ging ze doen. Dat ging dan ook weer te ver. Dus om weer een beetje die oppervlakkigheid terug te pakken, heeft Dua Lipa een nieuwe stap gezet in de carrière en host ze vanaf nu een boekenclub. Nou, je weet, heel veel saaier dan dat kan het niet worden. Dus een beetje van die oude Dua Lipa krijgen we langzamerhand weer terug. Je hoort er op 3FM met Houdini. Met zometeen een gloednieuwe versie van Insomnia van Fateless is in handen genomen door Bebe Rexha. Hoe die uiteindelijk klinkt, dat hoor je naar Samba.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: nieuws. En dan krijg je van Stef Banstra.
1: Hey Sebastiaan, goedemiddag. Politici hebben geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. NOS op 3. Afgelopen nacht werd dat monument in Amsterdam met rode verf besmeurd en werd het woord genocide erop geschreven. Defensieminister Jesselgus vindt het totaal respectloos en onacceptabel. En premier Jette noemt het een idiote actie.
2: Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
1: De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam en de politie is nu op zoek naar 3 verdachten. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. De verwachting is wel dat het monument op tijd schoon zal zijn. Geen lekker dagje voor Tachi. De topcrimineel heeft te horen gekregen dat het niet gelukt is om een nieuwe advocaat voor hem te vinden. De vorige advocaat van Tachi, Ines Wesky, werd opgepakt op verdenking van het doorspelen van informatie. Daarna ging er een landelijk bericht uit aan advocaten met de oproep Tachi te komen verdedigen. Maar er is niemand die dat wil. GameStop wil veilingwebsite eBay gaan overnemen voor zo'n 47 miljard euro. En dat is opvallend, omdat de Amerikaanse videogamewinkel een stuk kleiner is dan eBay. Om die overname te kunnen betalen, moet GameStop miljarden lenen. De afgelopen jaren moest GameStop veel fysieke winkels sluiten. Ze proberen zich nu veel meer op online shoppen te richten. Morgen dan wordt in het hele land de vrijheid gevierd. Achter de schermen wordt nu met goede moed het festivalterrein in Haarlem opgebouwd.
3: Altijd bijzonder om te zien hoe er dan na een paar dagen ineens een podium staat. Dat de 28e dat het veld nog leeg was. En nu staan we ineens op het hoofdpodium.
4: Het leukste aan vrijwilligers zijn hier is de saamhorigheid, de gezelligheid, de mensen. Het lekkere eten, maar vooral echt wel de mensen.
1: En dit jaar is er in Haarlem ook extra aandacht voor de veiligheid tijdens het festival. Want vorig jaar was het veel te druk.
5: Dit jaar is een van de maatregelen dat we het publiek beter kunnen scheiden. Ook door fysieke maatregelen, dat we gewoon kunnen zeggen, nou, het Felixpark, daar blijven de bezoekers. En die kunnen niet zomaar in één keer door naar het Vlooienveld of andersom.
1: En morgen komen op Beveiligingspop in Haarlem onder andere de Bankzitters en Direct optreden. We hebben nog weer voor je vanavond, vooral in het zuiden, flinke buien met ook kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen op Beveiligingsdag opnieuw wisselvallig. Flink kouder ook dan vandaag, een graad of 12.
0: Steffi Messi, dankjewel. Dankjewel.
1: Graag gedaan weer.
0: Ja, ja. ANWB-verkeersinformatie op 3FM. De 3 langste files vind je op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek 20 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum naar de A27. A28, excuus, richting Amersfoort en knooppunt Evedingen. 8 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Amersfoort voor Soesterberg een kwartier vertraging. 3FM.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia.

toch wel een van de grote zomerhits van dit jaar, hè? Het is Sebastian hier tot aan 4 uur om je door de laatste loodjes van deze werkdag heen te slepen. En tickets voor Harry Styles, die gingen natuurlijk massaal in de verkoop eerder dit jaar. Maar gaan nu allemaal massaal in de doorverkoop de afgelopen dagen. Alle stadions waren tot aan de toiletten gevuld, maar het gaat nu niet helemaal goed. Ik kom TikTok tegen dat het ook echt blijkt te kloppen. De reden? Harry Styles is verloofd. En daardoor zou hij dus weinig energie steken in de aankondiging en de voorpret van zijn show. En we hebben de fans er opeens geen zin meer in. Nou, kom op zeg. Een beetje fan of niet? Beetje zwak, jongens. Maar goed. Tel uit je winst. Kaartjes zullen nu wel goedkoper zijn. Je hoort Harry nu met American Girls bij 3.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Het was wel echt vet en een beetje FOMO-verhogend om te zien, hè. Die beelden van Pommelien Thijs in de AFAS Dome, de Arena Formerly Known, een sportpaleis in Antwerpen. 5 strakke uitverkochte shows. Wat een productie, wat een show. En dan denk je, oh, jammer dat ik er niet bij was. Geen zorgen. In november denk ik dat je wel zoiets kan verwachten in de Ziggo Dome.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je hoorde Pommelien Thijs op 3FM met Atlas. Ondertussen heb ik nieuwe muziek voor je van een van de allergrootste talenten van Nederland. Ik heb er de afgelopen 2 weken heel veel gedraaid in een lunch van 3FM toen ik op de plek van Mart zat. En nu denk ik, hey, het is nu Sebastian op de plek van Sophie. Maar Janet Liv, die blijft nog een weekje. Met de nieuwste My Desire. Wat een rammer is dit, zeg. Niet normaal.

0: Er zijn weinig dingen zo vervelend en beangstigend als leegte. Pure leegte.
1: De Hocus Focus Mix. Daarom kan ik jou binnen nu en een kwartiertje de eigenaar maken van een tot de nok toe gevulde snoeppot. Want niks is zo verschrikkelijk als een lege snoeppot op kantoor, toch? Het enige dat je daarvoor moet doen is even de NPO-lijstrem erbij pakken en doorgeven wat je nu voor klus aan het klaren zijn. En dat kan dus iets zijn op werk, iets voor school, misschien gewoon iets in huis of de velgen van je auto wassen. Niet vergeten, dan ziet hij er net wat mooier uit. Er kunnen allerlei klusjes zijn die je nu aan het klaren bent. Drop hem even via de NPO-lijstrem. Ga ik zo meteen namelijk de Hocus Pocus Mix draaien, oftewel de ideale mix, om dat klusje nog wat sneller te klaren. En win jij misschien wel die heerlijke snoeppot. Mmm, wat lekker.

mix voor je. Waarop jij net dat ene restje to-do-list nog kan afvinken voor deze maandag. Zo ook Martijn, die in de NPO Luisterrap langskomt, die zegt... Ik ben nu de officiële mail aan het schrijven om ontslag te nemen. Vrijdag mondeling opgezegd en nu officieel de mail eruit. Martijn, succes. En misschien ook wel een beetje gefeliciteerd, denk ik. Michelle is onderweg om sleutels weg te brengen naar de makelaar van de woning die ze net heeft gefotografeerd. En Alex, ja, met zo'n herkenbaar probleem. Moet zijn computer opnieuw opstarten, want het kleren ding kent opeens de Noordse toetsenbordinstelling niet meer. Ja, dat heb ik ook nog elke maandag. Alex, succes jongens. Dit is de Hocus Focus Mix. Lekker doorwerken voor de komende 10 minuten.

Nou. Dat is niet mis, hè? De Hocus Focus Mix van vandaag. Met in de mix Tame Impala, The Less I Know The Better, die je misschien wel vanavond nog gaat horen in de Ziggo Dome of morgenavond in het Sportpaleis. Lady Gaga en Just Dance daarna.

0: moet ook nog wel die snoeppot weggegeven worden aan degene met het beste, misschien wel moeilijkste klusje.
1: Hallo?
0: Hey, Rick met Sebastiaan van 3FM.
1: Hey, goeiedag.
0: Wat ga jij voor klusje klaren?
1: Ja, trouwen.
0: Jij gaat zo meteen gewoon trouwen, daar ben je nu mee bezig.
1: Ja, nou ja, ik ben nu onderweg naar het stadhuis.
0: Oh my god, gefeliciteerd neem ik aan.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk zeg, nou dat is wel misschien het allerleukste en mooiste klusje om te klaren op zo'n zo maandag als deze, toch?
1: Ja, dat dacht ik wel. Ik was een trouwe maandag wat vandaag.
0: Ja, vertel, met wie ga je trouwen?
1: Met Lisa, mijn vrouw. Nou, eigenlijk is het leuk dat we zijn soort van al getrouwd in India. En daar komt mijn vrouw vandaan. Ah. Alleen ja, dat telt nog niet voor de wet natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat gaan we vandaag doen.
0: Oh, wat schitterend. Dus het wordt wel een mooi moment dat je toch eventjes daarna lekker uit eten gaat met z'n tweeën en toch even gaat genieten van het officiële huwelijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, het is jullie gegund. Gefeliciteerd en geniet ervan, hè, vandaag.
1: Dat gaan we doen.
0: De snoeppot komt jullie kant op.
1: Hey!
0: Dankjewel, hoi!

Damiano, David Tyla en Nile Rodgers hoor je bij 3FM. En talk to me. Hey, daar hangt iets nieuws in de lucht. En het is geen DHB Plus. Nee, het is een gloednieuwe middagshow. Zo meteen vanaf 4 uur. Barend en Benner op 3FM. Dit is Kygo en DNCE Dancing Feet.

0: 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
3: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: 3FM. Middagshow 3FM. Het is maandag, dat heb je zelf ook wel in de gaten. Maar best wel oké, dag toch? 4 mei. We gaan er tegenaan. Bennetje?
8: Ja, lekker, maar jammer zijn voet slaapt.
7: Ja, jammer zijn voet slaapt. Nou,
8: niet alleen zijn voet.
7: Oké, jongens. Nou, we gaan eerst even beginnen met serieuze zaken. NOS op 3, hier is Stef Banstra.
9: Goedemiddag. Vliegbasis Geelse Rijen is ontruimd vanwege een verdachte situatie.
10: NOS op 3.
9: Dat zegt de marechaussee. En wat er precies aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. Deze verslaggever van Omroep Brabant staat bij die vliegbasis en vertelt wat hij ziet.
11: Ja, hier voor de poort van de vliegbasis staan 4 politieauto's. Er staan ook politieagenten met kogelwerende vesten voor de deur. En ook enkele militairen staan er om mensen tegen te houden. Want er mag niemand de vliegbasis op het moment. Het is een redelijk ontspannen sfeer hier verder toch wel. Wat er precies voor een dreiging is, dat is niet duidelijk, maar je ziet hier wel aan hoe er op gereageerd wordt dat die dreiging in ieder geval serieus wordt genomen.
9: De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari opgepakt in een hotel in Den Haag. Verslaggever Noortje Deutekom weet wat ze daar allemaal hebben gevonden.
12: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en Bloedbad.
9: De man blijft voorlopig vastzitten. Een bijzondere vondst voor Jos uit Best. Hij ging een eindje wandelen op de Oorschotse Heide en vond daar een raketwerper van 1 meter groot. Ja, in de buurt ligt een militair oefenterrein van Defensie. Jos hing dat wapen even kort om zijn nek heen en leverde hem daarna gewoon weer in bij het oefenterrein. Ja, en iedereen jat wel eens een frietje van iemand anders zijn bord. Nou, dat is eigenlijk super logisch, zeggen experts nu. Want uit onderzoek blijkt dat we gestolen frietjes veel lekkerder vinden dan onze eigen frietjes. Deelnemers van het experiment gaven de gepikte frietjes een 40% hogere score dan de niet gejatte frietjes. Ja, de deelnemers vonden het frietje vooral extra lekker als ze bijna betrapt werden. Gaan we even naar het weer toe. Vanavond vooral in het midden en zuiden flinke buien met kans op onweer en ook veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig weer.

0: helemaal niks van Eveningen. Nou, maak geen tijd. 28 uur tot Amersfoort voor Soesterberg. 14 minuten. De rechterrijstrook is daar gesloten. Sterkt allemaal.
1: 3FM.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Hoi van Ethos!
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Hamster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
12: Boeie.
13: Hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.

0: Morgen ga ik ze weer zien, de jongens van Direct, als afsluiter van Bevrijdingspop 2026.
1: Oh, vet.
0: In Haarlem. En dat deed me even denken aan 30 april 2009. Mijn allereerste klus als host van een podium. Het was plein 4045 in Eindhoven. Oh. Daar mocht ik dat doen. En daar presenteerde ik voor het eerst in mijn leven op een podium. 21 jaar, Koningsdag, fantastisch. En ik zou nooit meer vergeten dat Marcel, die was toen net 2 maanden leading zanger van de band Direct. En die had dat, het hele pakket, die was dat toen geworden. En die kwam naar mij toe en die zegt nog steeds hetzelfde als die toen zei. Dus hij zei toen in mijn oren: hé, allemaal leuk en wel, ik weet verder niet wie je bent, maar als je ons zo meteen aankondigt als beste band van Nederland, dan word ik echt gek. Dat zei hij, 2009.
2: Ja.
0: En ik zweer het je, ik heb me daarna nog 2-3 keer op andere podia aan moeten kondigen en hij zegt het nog steeds.
2: Ja, dat bij de 3FM Award was dit volgens mij ook het geval.
0: Maar
2: waarom wil hij dat niet?
0: Ja. Ja, geen idee. Ja, ook een beetje om misschien mij of degene een beetje dat, misschien te triggeren of zo, van verzin een keer wat anders, of leg de lat niet zo hoog voor ons. Zou dat het misschien
1: maar
0: een beetje
1: het stomme is, ze zijn het gewoon, dus dan moet je ze ook
0: subjectief,
1: aankondigen.
0: Subjectief.
1: Nee, ze zijn gewoon de beste band van Nederland. Ik bedoel, het is dan net zoals dat jij zou moeten worden aangekondigd als de knapste DJ van Nederland.
0: Dankjewel, dat klopt, inderdaad.
2: Ja. Dus,
0: nou, oké, nou, kunnen we even...
3: Ja?
0: Hoi. Ja, oké, even opnieuw. Oké, nou, even de show even opnieuw starten. Ja.

0: net niet gehaald.
1: Nou, echt mijn complimenten. De uitzending is 4 minuten bezig en jullie hebben echt al 1 goede grap gemaakt. Heel goed, lekker bezig. Even de zaken die ertoe doen omdat ze het grote nieuws net niet hebben gehaald, maar wel het nieuws van Jelmer, Nelly en mijzelf, Barentje van Delen. Waarvan we dachten, het gebeurt gewoon allemaal op de dag van vandaag. Dus laten we het wel even meenemen. Nel, wat heb jij vandaag?
2: Ik kwam vandaag een lifehack tegen die niet in het nieuws zit. En ik begrijp het niet, want echt, ik geloof me, u gaat mijn allen dankbaar zijn. Ik irriteer me namelijk dood als je net de muren gewit hebt. Nou, binnen een maand zit er alweer overal van die zwarte vlekjes, veegjes, dingetjes. Ja. Toch vooral op de gang, dingetjes en Tippie. Je pakt een tennisbal, maakt hem een beetje nat. Even over het vlekkie weg.
0: Oh. Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
1: Wauw. We hebben vandaag een bijenchaos bij het Louvre. Een metrostation in de buurt van het bekende Louvre Museum in Parijs moest worden afgesloten omdat er tienduizenden bijen onder het zadel van een geparkeerde fiets gingen
3: zitten. Nee joh!
1: Ja, dan bizar.
0: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
1: Oh, nog een bijnieuwtje, Jel.
3: Nou, hebben jullie wel eens iets gejat vroeger als kind waar je achteraf denkt, oei, ik heb een beetje spijt van.
2: Een wattenstaafje.
1: Ja.
2: Echt 1 wattenstaafje.
1: Oh, echt waar. Je kent mijn zonde. Hè? Nog steeds bij de bioscoop of bij de kruidvat in die snoepbak. Gewoon altijd even 2 dingetjes om te omzetten.
3: Nou, Simon, die heeft dat ook gedaan. Die was 9 en toen heeft hij een tegeltje gejat uit een ruïne in Engeland. Ondertussen is Simon 68. Heeft hij spijt, is hij met zweet tussen zijn bilnaad richting de ruïne gegaan en heeft hij het netjes teruggegeven.
1: Oh, maar heeft Simon waarschijnlijk een veel grotere zonde begaan en probeert het hiermee af te kopen.
0: Wat heeft het nieuws? Ja, Simon,
1: de

0: En dan nu, de bejaarde van de week.
1: 3FM.
2: Madonna en Sabrina Carpenter.

0: ochtend om 6 uur het begin van wat nieuws. En daarmee probeer ik aan te geven het begin van wat nieuws. Is niet helemaal waar, maar het begin van iets wat was, wat weer terug is. Namelijk Wijnand en Jamie weer helemaal terug in de herstelde formatie na vakantie.
1: Ja, fijn. Soms is het prettig hoor, dingen die weer terugkomen.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Tuurlijk.
1: Dat met had exen ik meestal niet goed.
0: Nee, met de wereldoorlogen ook niet.
1: Nee,
0: dat valt het vaak een beetje tegen.
1: Ja, met van het speel een beetje zo'n zuurtje wat omhoog komt, is ook niet lekker als het weer terug omhoog komt.
0: Deze week in de ochtendshow, ik denk dat ik weet hoe je moeder heet, waarmee je kans maakt op een leuk moederdagpakket. Laten we eerlijk zijn, het is weer moederdag, komende zondag. Is wel een geniaal spel ook.
1: Ik weet wel hoe jij moeder heet.
0: Ja, dit is echt geniaal verzonnen. En hoe dat werkt, hoor je morgenochtend weer tussen 6 en 9. Met daarbij de grote vraag, what's in it for me? Hè? Wat kan ik er dan mee krijgen? En moederdagpakketje, niet meer te betalen.
1: Leuk.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat je dat zelf moet halen, maar goed. Vind ik ook. Radio aan, morgenochtend 6 uur, Wijnand en Jamie.

0: plaatje bij deze even laten horen. De toon duurt maar 3 seconden. Komt die aan. Is genoeg, toch? Is genoeg. Hij is vanavond de gast tussen 6:30 en 7:00 in Barend & Banner. Omdat hij in de oren van Nelly en mijzelf weer het geluid van de zomer uit zijn handen heeft laten komen.
1: Ja, 1000%.
0: Gaat gewoon gebeuren. One more time. Inderdaad, ja, gewoon nog een keertje. Steffen, gaan we het over hebben zo meteen.
2: Weer over het cruiseschip in Kaapverdië, waar een Nederlands echtpaar op is overleden.

0: zo ontzettend goed, weet je wel. Gewoon ergens verzonnen, gecreëerd op een mooie lentedag in 1998 in een buitenwijk in Parijs. Vind ik sowieso een romantisch idee, weet je wel. Ergens op zo'n vierde, vijfde etage van een, ja, naar verluid geweldig appartement. En dan kan ik me gewoon niet voorstellen de impact die gemaakt wordt in zo'n klein kamertje voor een jaartje of 40, 50. Dat vind ik zoiets wat ik eigenlijk bewonder aan muzikanten.
1: Wat zou je nog één keer in het leven nog willen weer doen of voelen uit het verleden? Is er nog één dingetje mag kiezen?
0: Nog één, moeten we iets concreter maken?
1: Ja, dus als we, ja, als je nog
2: kan heel gevaarlijk worden. Heel gevaarlijk worden dit, hoor.
1: Als je nog één ding uit je leven nog één keer mag herbeleven of nog een keertje opnieuw mag doen. Één dingetje opnieuw mag zien of mag voelen of mag proeven.
0: Okay,
1: wat
0: dan,
1: zou het dan zijn?
0: Maar dan wel als consequentie dat het leven ook weer begint vanaf dat moment.
2: Oh.
1: Wow, jij, okay.
0: Dan pak ik mijn geboorte.
1: Ja?
0: Ja, geen grap.
1: Ga je helemaal alles opnieuw doen?
0: Oh, lieve schat.
2: Denken.
0: Lieve schat. Nee, 19, gewoon helemaal terug naar 1988. Nou, en het is it's a free gift. Elke dag weer.
2: Ja, is wel.
0: Waarvan je elke dag mag genieten met alle tierenlantijntjes die een keertje tegen zitten. Maar kom op, hé. Je kunt zo vijf dingen opnoemen van alleen het afgelopen weekend al waar je van hebt genoten. Kun je nagaan hoe dat is als je dat in mijn geval bijna 38 jaar terug mag rekenen? Doe normaal.
2: Ja, en ik moet wel zeggen, als je dan weer kan beseffen op dat moment als je baby bent, dat je gewoon ongegeneerd in je broek kan schijten, dat lijkt me heerlijk.
1: Ja, nou ja, ik dacht eigenlijk dat je dat altijd, want de baan gedraagt zich altijd wel als een baby. Dus ik dacht, ik kies wel wat anders.
0: Kunnen jullie de boel even onder controle houden, jongens?
1: Ja, sorry. Ja,
2: ik probeerde een afsluitbericht te maken.
0: Ja, maar ik zocht een beetje. Ja. Maar die heb ik nu weer gevonden. Ja, zo simpel is dat. Oké.
3: NOS op 3.
0: Stef Bandstra, serieuze zaken, tragisch nieuws.
4: Ja, goedemiddag, het echtpaar dat is overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het gaat om een man en een vrouw van 69. Ook is een Duitser overleden op het cruiseschip. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers aan boord voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu stil voor de kust van Kaapverdië. En deze passagier is dalsbang, vertelt hij in een videoboodschap.
5: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty. And that's the hardest part.
4: Ja, we zijn geen nieuwskoppen, maar gewoon mensen, zegt hij. Kaapverdië heeft nog geen toestemming gegeven aan het cruiseschip om aan te meren daar. 2 bemanningsleden werden ook ziek. 1 van hen is ook een Nederlander. En het lijkt om het Hanta-virus te gaan. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Het wordt via poep van muizen en ratten overgedragen.
2: Ja, ik vind sowieso zo'n cruiseschip is al een drijvende gevangenis.
0: Ja,
2: op zich.
0: Ja, ik zou er nooit
1: en dan met een virus aan boord. Ja, ik begrijp dit wel.
2: Een soort horrorfilm,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, inderdaad. Gatsidari.
0: Nou ja, ik vind het al. Ja, sterk van alle betrokkenen. Weet ja, je, sowieso maar ik weet van Radio 2-collega Daniel Lippens, die deed heel graag met zo'n cruise.
2: Meen je dat?
0: Ja, die vond dat lekker. Ik dacht altijd van, jongen, wat ben je aan het doen? Ik heb Titanic gezien, ik vind het wel genoeg.
1: Nou,
0: maar inderdaad, wat Jelmer zegt, een drijvende gevangenis. Je kan er niet vanaf, ik moet er niks van weten.
2: Nee,
0: niet dat die mensen daar wat mee aan hebben. Maar gewoon,
2: nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, dit bevestigt wel mijn gedachten.
0: Zo is het weer. Nou kijk, Jelmer heeft zoals altijd gelijk.
1: Ja. Ja, kijk je mij zo aan, maar dat vind ik niet.
0: Nee, maar okay, we gaan door, jongens.
4: Ja, de man van 33 die wordt verdacht van het plannen van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij beide prinsessen wilde doden. Hij werd in februari opgepakt in een hotel in Den Haag. En in zijn hotelkamer lagen 2 bijlen, zag onze verslaggever Matthijs van der Wiel.
6: Die dus zijn aangetroffen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. En een briefje met de woorden Amalia, Alexia, bloedbad. Nou, de man zelf zegt dat hij helemaal niks kwaad in de zinnen had. Dat hij zich juist erg verbonden voelt met het koningshuis. Dat hij dacht, dat blijkt dan uit verhoren, dat hij dacht dat hij een liefdesrelatie met Amalia had.
0: Och, ja.
6: Hij was duidelijk heel erg verward.
4: Ja, de verdachte blijft voorlopig vastzitten. En eind juli gaat de zaak weer verder.
0: Het zou wel eens goed zijn als er gewoon wel even hard tegen opgetreden wordt. Want ik heb af en toe het idee dat de status van verwardheid wordt aangegrepen als excuus.
1: Ja, schat, geloof me, die zien we nooit meer.
0: Die zien we nooit meer?
1: Nee, natuurlijk.
0: Oké, nou heel goed.
4: En er hoeven geen 133 voetbalwedstrijden overgespeeld te worden. Ja, daar was de KNVB toch wel een beetje bang voor na de hele paspoortgate. Die draaide om Go Ahead Eagles-speler Dean James, die niet speelgerechtigd bleek omdat hij zijn Nederlandse paspoort had ingeruild voor een Indonesische. Ja, NAC spande een kort geding aan, wilde dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zou worden overgespeeld. Maar ze krijgen geen gelijk, zegt mijn sportcollega Arno Vermeulen.
7: Omdat de KNVB alle belangen in redelijkheid heeft gewogen. Ook die van NAC, maar ook van het hele betaalde voetbal. Dus eigenlijk zegt die rechter. We vinden de belangen van het hele betaalde voetbal, want er zouden nog veel meer clubs naar de rechter stappen en zou de hele competitie niet uitgespeeld kunnen worden, vinden we belangrijker dan dat van NAC.
4: Ja, want als NAC dus wel gelijk had gekregen, hadden mogelijk ook 133 andere voetbalwedstrijden opnieuw overgespeeld moesten worden. Want in die wedstrijden stonden ook spelers op het veld zonder geldige papieren.
0: Zo, hè? Het was weer even niet NAC-weekend. Officieel, nog niet helemaal officieel, maar ook gedegradeerd. Pierre van Hooijdonk kreeg een tribunaal gisteravond bij de NOS. Hebben jullie niet gezien natuurlijk al?
2: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Hey, Pierre van Hooijdonk zit aan tafel bij Studio Voetbal. Ja. Die zat er gisteravond met Wim Kieft.
2: Heeft hij ook altijd het hoogste het woord?
0: Ja, en dat is prima.
2: Pierre is ook
0: gerespecteerde jongen met een grote carrière. Maar wordt ook vaak een beetje op een of andere gekke manier vaak gehaat in de voetballerij. Ja. En nu was er, tenminste als wij hem in de show hebben, altijd aardige gozer.
2: Heel leuk.
0: En daar probeer ik mensen een beetje op af te rekenen. Maar er is dus afgelopen winter een situatie geweest dat hij in een adviescommissie zit van de club, NAC, en dat zijn zoon is getransfereerd. En dat is dan weer niet goed gegaan, en met rechten, en met doorverkooppercentage. En dat wordt hem nu helemaal verweten. En dat vind ik altijd zo lelijk. Als iemand zeg maar een icoon van iets is, dus stel je voor bij 3FM Frits Spits, en dan is er een beleidsdingetje waardoor de geur van belangenverstrengeling er hangt, dat er dan mensen zo worden afgeserveerd op één moment, omdat het even iets slechter gaat. Dat vind ik altijd lelijk.
1: Ja, daar voel je een beetje
0: van. Daar hou ik niet van. Weet je, dus Pierre, weet je, wij zijn, zonder dat we van de hoed en de rand weten. Gisteravond zat ik naar je collega's te kijken die je zo af aan het vuren waren. Ik dacht, nou jongens, Team Pierre.
1: Precies,
0: wij zijn Team Pierre.
2: Wil je me even bellen?
0: Nou, we hebben zo meteen Juri Mulder.
2: Oh, dat is waar.
0: Ja, op zich alles wel gedaan.
2: Ja.
0: Dat gaat prima. We kunnen altijd even morgen kijken.
2: Ja, waarom?
0: Zo is het ook. En anders hebben we het weer alleen maar over voetbal. Wat ik sowieso al graag heb. Laten we het weer even doen.
4: Vanavond vooral in het midden en zuiden van het land. Flinke buien. Ook code geel daar vanwege kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen op bevrijdingsdag toch even die poncho mee als je naar een bevrijdingsfestival gaat. Het wordt wisselvallig. Flink kouder dan vandaag. Graad of 12.
0: Dan jelmertje niet met het verkeer. Want we hebben een professional. Hier is Nellebel.
1: A2. Utrecht Den Bosch voor afrit even. Dingen. Ik moest 18 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam voor knooppunt Hofvliet, 29 minuten. De A10 de Nieuwemeer Watergraafsmeer voor Durgerdam, 22 minuten. Staat daar een auto in de brand. De A27 Utrecht Gorkum voor knooppunt Everdingen, 16 minuten. Het wegdek is in slechte toestand. En de A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum, 29 minuten.
3: Pennen aan, werk uit, waar het lult jouw zoon naar huis. Hey. Pauze op de biet, hey. Als je kan geroepen, hey. De dag staat nu. Hey.
8: We zijn nog lang niet.
3: Ayo, Jelmer, gooi die

0: Oké, heel simpel. Het volgende is aan de hand. We hebben wat voor je liggen, namelijk een spel. Remember the Music, gewoon een bordspel over muziek. En dat is een lachen, weet je wel. Ik was van de week, afgelopen weekend weer op een camping. De Rabbit Hill in Uddel was ook een topplek, weet je. En dan is het ook lekker, zie je een hoop mensen lekker zitten aan zo'n tafeltje, bordspelletje erbij, het zonnetje. Gewoon iets wat je graag doet als luisteraar van Barend en Binnen zijn. En dat kan me niet anders.
1: Ja, mijn favoriete spelletje.
0: Wij hebben dat voor je liggen. Mag je winnen, mag je hebben, gratis of niet. Winkelwaarde €60 of zo. Moet je wel even iets oplossen.
2: Poëzie op 3.
0: Tuurlijk. Poëzie op Radio 3.
3: Ja, oké. Okay. Het moeilijkste van dit hele spel is eigenlijk wel of je de berichtenservice in de NPO Luister-app kunt vinden.
0: Precies, de NPO Luister-app, de berichtenservice.
3: Even downloaden.
0: Ja, dat is even de plek waar je moet zijn. Heel simpel. Ja. Nel die gaat in het Nederlands songtekst aan je voordragen. Die is niet van Nederlanders. En de vraag aan jou is of jij titel en artiest weet te halen uit deze zeer poëtisch voorgedragen songtekst. Namelijk deze, kom maar, Nellebel.
4: Oh, oh, oh. Ik heb een liefde die me laat wachten. Oh, oh, oh. Ik heb een liefde die me laat wachten. Ik ben een eenzame jongen. Ik ben een eenzame jongen. Oh, oh, oh. Ik heb een liefde die me laat wachten.
0: Nou, nog een paar oudjes erbij. Je had nog een paar andere dingen die moesten wachten. Met alle respect, een kleine...
3: Ik heb het een beetje warm.
0: Kleine samenvatting van hoe het daar eraan toe gaat in Amsterdam-West. Oké.

0: Dernier mot.
1: Zit je heerlijke gezichten te trekken. Ik merk wel dat poëzie op 3 ook in mij een soort dichter wakker maakt.
2: Ja, dit, ja?
1: Ja, ik voel dan echt bepaalde elementen naar boven te komen. Zoals, daar zit hij weer. Onverschrikt en onbezonnen. Gewoon weer aan de middagshow begonnen. Gewoon weer in zijn maandagachtige kloffie. Beste Jelmer, waar is mijn koffie? Wow. Ja. Ik struikel over mijn eigen tong, man, zo droog. Ja. Alsof ik een uur onder de lakens heb gelegen op zaterdag, weet je wel. Oké, we gaan even doorpakken. Poëzie op 3. Even één zinnetje nog, Nel, van de track die je hebt verpoëtisiseerd. Kom maar.
2: Oh, oh, oh. Ik heb een liefde die me laat wachten.
1: Doreen uit Ruurlo, goedemiddag.
3: Hallo.
1: Welke track hoorde jij?
3: Ja, dat Black Keys met Lonely Boy.
1: Ja. 30 jaar uit Ruurlo, melkveehoudster, dat is nu al de luisteraar van de dag.
4: Yes! Hey, Doreen,
1: we willen je paardenstal zien. Nee, je koeienstal. Zo grappig was het niet hoor, jongens.
4: Gedaan. Nee, maar.
1: Doreen, heb je een lekker dagje gehad?
3: Ja, prima.
1: Oké, okay, heel goed. Nou, houd de radio aan, want je kunt bijna naar de piepen zo, hè?
3: Ja.
1: Zo is het. Oké, okay, rustig aan. Black Keys, Lonely Boy gaan we draaien. Hele mooie dag. En blijf luisteren naar Waren de Benner. En dan moet je zeggen, ja natuurlijk, altijd.

0: ZFM. Barend en Binner, we gaan het zo meteen hebben over iets wat best wel moeilijk is qua woordkeuze, namelijk
1: intrusieve gedachtes.
0: Maar we hebben het allemaal. En zeker vanavond. Hoe dat zit, hoor je binnen nu een paar tellen hier. ZFM.
2: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
4: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
5: Een beetje soort van gekkig dat in onze familie is.
4: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Vanavond in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
9: Ik ben van school afgetrapt.
10: Hoe ga je ouders dit vertellen?
9: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
11: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
12: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
13: Ik doe toch mijn fucking best!
8: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
0: 3FM. De avond van vanavond die er aankomen gaat en waar we allemaal, tenminste een groot gedeelte van de bevolking, ook te maken heeft met iets wat intrusieve gedachten heet. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst NMRC 3 met niemand minder dan, jawel, Stef Wantra.
14: Goedemiddag, ik begin in de rechtbank.
15: NOS op 3.
14: Want de man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Alexia en Amalia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Dat is vandaag duidelijk geworden tijdens de eerste zitting in deze zaak. De man van 33 werd begin februari opgepakt in een hotel in Den Haag. En in die kamer lagen twee bijlen en ook briefjes met dreigende woorden richting de twee prinsessen. Je hoort de officier van justitie.
16: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan, hè, waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat hij iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
14: De volgende zitting in deze zaak is op 27 juli. Bij vliegbasis Geelse Rijen in Brabant zijn nu een heleboel agenten en militairen op de been vanwege een verdachte situatie. Maar wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet.
17: Maar je ziet hier wel aan hoe er op gereageerd wordt dat die dreiging in ieder geval serieus wordt genomen.
14: En de explosieve opruimingsdienst is ook naar die vliegbasis Geelse Rijen toegekomen. Bijna 150 mensen zitten nog altijd vast op een Nederlands cruiseschip waar het Hantavirus zou zijn uitgebroken. Een echtpaar van 69 uit Friesland is aan boord overleden, net als een Duitser. Het schip ligt al dik een dag stil in de buurt van Kaap Verde. Er zijn nog twee zieken aan boord. Nederland wil hen zo snel mogelijk van het schip afhalen. Maar daar heeft Kaap Verde nog geen toestemming voor gegeven. En het zijn superdrukke dagen voor brugwachter Marianne. Zij bedient de 8 bruggen van Edam helemaal in haar uppie. Ja, dat is best een flinke klus nu het vaarseizoen helemaal is losgebarsten. Als daar een boot door het dorp Edam moet, dan wordt Marianne gebeld.
18: Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de 8 bruggen die Edam heeft open. En dan kom je bij de eerste brug. Havendienst Zeedam, goedemiddag.
14: Ja, komt er weer eentje aan. Vooral de houten loopbrug die Marianne met de hand aan een ketting open moet trekken, trekt veel bekijks.
18: Dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
14: Ja, het openen en sluiten van al die 8 bruggen in Zeedam achter elkaar duurt zo'n 3 kwartier. Gaan naar het weer toe. Vanavond vooral in het midden en zuiden. Flinke buien, ook code geel met kans op onweer. Veel regen. Morgen wisselvallig. Graad van 12.
0: 3FM met het verkeer at the moment. We hebben, nu zijn alle... dit zijn ze. A2 Amsterdam, Den Bosch voor Everdingen, 31 minuten. De A12 Utrechtse grens voor Westervoort, 60. En de A28 Amersfoort Zwolle. Voor Zwolle Centrum, 29 minuten, mijn jong. Rustig aan, hè.
10: 3FM.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
20: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
21: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
20: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
21: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
20: Stap je ook in?
19: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Ja, zometeen ook nog de man die dit weekend iets ongelooflijk heeft gepresteerd. Namelijk een Duitse club laten promoveren. Dat zit hoor je zo direct.

0: Bernd en Benner.
1: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
2: Ja, middagshow 3FM afgelopen weekend gepromoveerd. Ik gelijk even mijn ding van de dag wat ik erin gooi. Jurie Mulder, technisch directeur van een voetbalclub net over de grens. Schalke 04 in een van de allerlelijkste dorpen van moeder aarde. Genaamd Gelsenkirchen. Daar ben ik ooit een keer geweest. Dat vertel ik misschien zo meteen nog wel een keertje. Nou, er zit weinig in wat radiokanalen trouwens. Qua illegale activiteiten. Laat maar zitten. Hij is technisch directeur van een voetbalclub en die is gepromoveerd. En dat is iets heel groots in Duitsland. Want het is een supergrote club en een hele knappe prestatie van hem. En om die reden is hij zo meteen in de show. En er is nog een reden tot feest. Hopelijk kan hij de telefoon oppakken.
3: Ja.
2: Nel, wat heb jij vandaag?
3: Ik was een klein meisje. Ik denk dat ik 8 jaar was. En wij zaten... Het was mijn vakantie, dus we waren met de caravan waren we op vakantie.
2: Ja.
3: En het was een paar minuten voor 8. En toen op een gegeven moment gingen we zitten daar onder het luifeltje. En dan was het de dodenherdenking. Dus we moesten 2 minuutjes stilte houden.
2: Ja.
3: En ik keek zo naar mijn ouders. En toen op een gegeven moment ging... Ja, weet je, gaat die blazer gaat aan. En dan moet je stilstaan. En ik keek naar mijn ouders. En toen dacht ik... Zo, zij kijken zo serieus. Zouden zij nou niet, net zoals ik nu, op dit moment... ook aan andere dingen zitten te denken. Gewoon aan dingen, niet aan de oorlogsslachtoffers... maar dan elke keer, want ik merk dat ik als klein meisje zit... dat ik denk aan de oorlogsslachtoffer, denk aan de oorlogsslachtoffer. En dan ging mijn hoofd toch weer naar allemaal hele gekke gedachtes. Want ik ga nu opeens heel hard schreeuwen, of toch even fluiten. Of ik, weet je, dat soort dingen.
2: Hoe zou het zijn om daar te staan en een mega scheet te laten?
3: Nou, bijvoorbeeld dat soort dingen.
2: Of, moet die damschreeuwer niet een keertje geëvenaard worden? Of, weet je, dat soort shit. Gewoon, zoals je dat dan noemt...
3: Intensieve gedachtes.
2: Precies, en waarom zijn die zo gaande nu?
3: Ik weet het dus niet. En nu ben ik 39.
2: Ja.
3: En nu kom ik een artikel tegen... dat dus veel meer mensen dit schijnen te hebben. En nu ben ik dus 39 en heb ik het nog steeds. Dat ik nog steeds denk van...
2: Ja.
3: Waarom gebeurt dat nou?
4: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook altijd een beetje zenuwachtig ben.
3: Heel zenuwachtig. Ja, ik
2: ook. Nee, maar dan ben ik echt. Even zitten.
3: Ja, ik ook.
4: Ik ben altijd zenuwachtig van... ik hoop maar dat het weer goed gaat.
3: Ik durf ook niet meer op de dans te staan.
2: Nou, dat begrijp ik ook. Hè. Laten we nou ook even de... Ik snap het. Kijk, die intensieve gedachten zijn heel makkelijk te verklaren. Ik ben geen wetenschapper, maar dat voel ik wel heel erg. Er ligt zoveel spanning en beladenheid op zo'n moment. Hetzelfde als een condoleance. Weet je, als je in zo'n rij staat, moet je ook 1,5 uur je mijl houden. En vooral laten zien hoe verdrietig je bent. Ja, op een gegeven moment naar de zoveelste oud-tante met de pukkel op de neus... wordt het een beetje lachwekkend allemaal. Weet je,
3: ja.
2: Gecondoleerd en veel sterkte. Ja, oké. Op een gegeven moment wordt het lachwekkend. Dat heb je ook met zo'n vertoning vanavond. Dan heb je Willem-Alexander en Maxima en Femke Halsema met zijn uitgestreken gezicht. Op een gegeven moment ga je gekke dingen denken. Ik heb meer wat Jelma ook heeft. Dat je ook denkt, als het allemaal maar goed gaat. Ja. En niet om gevaar te jinxen. Maar het is toch helemaal van de pot gerukt. Laten we dat statement ook gelijk maar even maken. Ik denk dat jullie dat misschien wel onderschrijven als programma. Dat we tegenwoordig gewoon in een samenleving zitten. Dat er mensen zijn die het heel normaal vinden. Die het gewoon in groepsapps... want laat ik gelijk even gaan naar hetgene waar het om gaat. Dat bekladden van die dam vanmorgen.
3: Ja.
2: Weet je wel, dat iedereen en zijn moeder tegen genocide is. Dat is allemaal zeer te begrijpen en prima.
3: Ja, goed, ja.
2: Dat is iedereen, ieder normaal mensen...
3: Tuurlijk.
2: Wel denk ik mensen is dat, weet je. Wat je daar ook verder om die hele situatie los te laten... heb ik te weinig verstand van. Maar elke totale randebiel die ook in mijn persoonlijke groepsapps al op een soort niveau zit, dat ze zo ontzettend goed aan het praten zijn van ja, joden lokken het zelf uit, hè, maar goed dat iemand ze even aanpakt.
4: Meen je dat?
2: Dat soort shit.
4: Heb jij dat in je vriendengroep?
2: De meest ongelofelijke, uitgesproken, zeer onvoorstelbare aan de... Nou, laat ik nou geen kanten kiezen, maar je begrijpt wat ik zeg. Weet je, die zijn heel erg uitgesproken. Die vinden het normaal. Het wordt genormaliseerd. Het is ongelooflijk. De NOS moest het hele weekend weer alle commentsecties uitzetten. De Josti-band die zijn ambassadeurs van de vrijheid. Ja. En ik begin een beetje te ratelen nu, omdat het me wat doet.
3: Ja. Ja.
2: Maar de Josti-band die was naar een tehuis geweest voor minder begaafde mensen. Weet je, ook Joodse mensen die dan natuurlijk stelselmatig afgemaakt werden. En als je dan kijkt dat de NOS moet binnen 5 minuten... moet die commentsectie uitzetten, omdat het zo hard gaat. Zionisten dit, Zionisten dat, weet je wel. Denk ik, ja jongens, het is wel heel triest allemaal waar het naartoe gaat.
3: Ja, dat is heel erg de pot verwijt de ketel, toch? Zoek eerst ook even de beschaving bij jezelf.
2: Dan is het grote gevaar zijn die extreme rechtse mensen uit Loosdrecht... volgens alle deskundigen met de uitstekende gezichten op televisie. Nou, een commentsectietje op mijn bericht als het gaat om Israël en toestanden. Dat vind ik op een dag als vandaag wel heel zorgwekkend. Dus welke gedachte je ook hebt...
3: Dan valt mijn mijn intrusieve gedachten over dat ik misschien een klein scheetje wil laten tijdens de minutenstilte, dat valt best wel mee.
2: Ja. Ik begin een beetje te ratelen, maar het is niet te geloven, joh. Het is niet te geloven dat je gewoon...
3: Het is heel goed, je mag ook wel een punt maken.
2: Het gaat niet om de situatie. Het is ook gewoon goed om vanavond, weet je, ik heb ook twee kleine apen en hoe apart het ook voor je is, gewoon gaan zitten vanavond.
3: Ja.
2: Het is nog maar 80 jaar geleden. Gewoon gaan zitten en gewoon gaan kijken.
3: En het kan en-en, hè?
2: Precies.
3: Toch, het kan en-en.
2: Zo is het nou. Oké, jongens. Nou ja, uitgerateld. Daar gaan we.
3: Heel goed.
2: Ja. Ja. Ding van de dag van jammer, laten we even zitten, want ik was al gehoord.
4: Oh.
2: Oh, sorry. Maar dat komt zo meteen dan wel.
4: Ja, want het is wel echt iets gaafs.
2: Sorry, man.

0: middagshow 3FM, Niall Horan, Dinner Party, Yuri Mulder. Welkom in de show.
1: Dank je.
0: Het is niet vaak dat je mensen met drie dingen kunt feliciteren op één moment. En dat kan met jou wel vandaag. Jouw voetbalclub, Schalke 04, is vandaag jarig.
1: Ja.
0: Je klinkt opvallend fris en helder. Dus eigenlijk vier dingen voor iemand die dit weekend is gepromoveerd.
1: Met Schalke.
0: Kampioen geworden. Weet je, dus ja. Daarmee kan ik je feliciteren met het kampioenschap aan zich. En met jouw vader, die vandaag, die kennen we ook allemaal. Jan Mulder, ja. Schrijver, columnist, DWDD en oud voetballer natuurlijk. Die vandaag 82 is geworden.
1: Nee, 81.
0: Oh, 81.
1: 81.
0: Nou, wel bizar. 4 mei 1945.
1: Ja, bizar hè.
0: Wat
1: ja,
0: een mooie, mooie datum.
1: Mijn oma lag in het ziekenhuis toen hij geboren werd. Dus die kon de bevrijding niet meemaken. Ja, ja.
0: Bizar, ja. Ja, ja. Geboren in Bellingwolde. Lijkt me nou niet echt een plek die... Had het, ja, dat klinkt nou, misschien ook een beetje...
1: Ja, oh, wel. Natuurlijk.
0: Ja, de grens.
1: De grens, ja, dat is vlakbij de grens. Dus daar was nog... ik denk dat ze daar het meeste hebben gemerkt.
0: Mooi, hoor je mij altijd lullen van ja, ik weet veel van de Tweede Wereldoorlog, weet je. Binnen 20 seconden wordt... Nee, nou, ik weet wel dat het ergens in Groningen ligt, maar
1: ja,
0: mijn
1: precies.
0: Historisch besef wordt even in 20 seconden naar beneden gehaald, maar dat maakt het helemaal niet.
1: Nee, er wordt niks achter.
0: Om het goed te maken, ik heb afgelopen zaterdagavond niet geheel tot tevredenheid, moet ik melden aan de dames en heren van Viaplay, waar jullie werden uitgezonden. Ja. Want dat viel af en toe gewoon op zwart. Het was insane afgelopen zaterdagavond.
2: Is dat zo?
1: Oh, ja. Op zwart?
0: Ja, het viel af en toe op zwart, ja.
1: Oh, jeetje.
0: Maar geweldig moment, Schalke 04. Na hoeveel jaar weer terug op het hoogste niveau in Duitsland?
1: Na 3 jaar, tweede Bundesliga, weer terug.
0: Oh, ja. Geweldig.
1: Ja, het is echt een prachtig moment geweest hier voor de club en voor de mensen.
0: En ja, jij bent daar technisch directeur. Waarom ben je dat ooit gaan doen?
1: Nou, daar hebben ze me voor gevraagd. Ik zat eerst in de Raad van Commissarissen.
0: Ja.
1: En daar had ik drie jaar in gezeten. En toen hebben ze me gevraagd of ik dit zou doen, wilde doen. Maar gewoon invallen voor iemand.
0: Ja.
1: En diegene die kwam niet terug. En toen nu doe ik het nog steeds eigenlijk.
0: Maar het leek me heel erg, ja, ook een baan met zoveel druk. En er moet veel gebeuren en een grote club. Terwijl ik jou ook altijd een beetje zie als, ja, Yuri Mulder, lekker leven. Ook een beetje rustig aan. Wordt niet veel ouder in zijn gezicht, dus zal weinig stress hebben. Aan tafel zitten bij Rondo en dan weer bij de NOS. En nu moet je in één keer keihard werken, man.
1: Ja, dat is. Ik sta 's ochtends vroeg op. En dan zit ik in de auto naar Gelsenkirchen.
0: Ja.
1: En dan. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, als je. Er staat bij mij directeur in mijn titel. Director profivoetbal. Dus ja, ik kan ook zelf een beetje betijten. Kijk, weet je wel, je moet gewoon wel niet te hard gaan. In één keer te hard gaan.
0: Ja.
1: Dat is niet goed, want dan ga je jezelf voorbij lopen. Dus daar zorg ik wel voor. En ik heb het ook wel eens, en serieus, ik heb het ook wel eens over gehad. Bijvoorbeeld Arnold Brugging, die bij Twente zat, weet je wel. En die heeft dat best wel last van gehad. Of iemand als Huntelaar, die heeft ook, weet je wel. Je wilt alles op je schouders nemen. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon veel delegeren. Dus ik heb gewoon goede mensen om me heen die ook veel doen. En boven mij zitten ook weer hartstikke goede mensen in het bestuur.
0: Ja.
1: Die ook veel, kijk, de rolverdeling van de mensen. Mensen die er werken is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, en als jij veel te veel moet doen en je raakt gestrest en je raakt overwerkt, dan weet ik veel wel allemaal, dan is het niet goed georganiseerd.
0: Nee, maar toch geweldig gedaan. Hele grote club. Ja. Ik ben er één keer geweest met die hele memorabele wedstrijd van Ajax tegen Schalke 04 in 2016-17. Dat was ook een bizarre aangelegenheid. Je kwam eraan in het lelijkste dorp ter wereld, voor mijn beleving. Gelsenkirchen is geen mooie plek, maar geweldig.
1: Nee, is geen mooie plek.
0: Dus maar ik zag daar wel wat voor ontzettende grote club het is. En wat heb jij goed gedaan dan? Want er was zoveel gezeik de afgelopen jaren. Je hebt het maar wel voor elkaar gekregen.
1: Nou, ik spreek altijd graag van we.
0: Netjes.
1: Nee, maar ik weet niet. Ik denk gewoon goed samenwerken. En ook een keer een beetje afspreken met elkaar. Waar willen we nou heen?
0: Ja.
1: En het klinkt een beetje zweverig, maar je hebt hier een stadion met 60.000 man.
0: Ja.
1: Wat willen die zien? Willen die afbraakvoetbal zien? Of willen die naar voren? En de vorige trainers die hier waren, dus bijvoorbeeld Kees van Wonderen, hele goede trainer. Karel Gerards, Belgische trainer, hele goede trainer. Alleen, daar werd ook die opdracht gegeven. Alleen die spelers die waren er niet. Ik bedoel, je moet ook dan spelers hebben die... Ja, als jij volle bak wil gaan hier... dan moeten ze ook minstens een beetje kunnen lopen of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat was gewoon niet goed op elkaar afgestemd. Veel spelers die vaak geblesseerd hadden, veel pijntjes, veel gezeur. Veel ook gedoe in die selecties. Weet je wel, kinderachtige dingen onder, weet je, voetballers onder elkaar. En trainersgroepen die niet goed samenwerken. Weet je wel, dat is gewoon wel. Nou ja, daar moet je ook eens mee beginnen. Om de boel eens goed een beetje op elkaar af te laten stemmen. Je bent een elftal, een team ben je. Dan moet je toch, dat betekent samenwerken waarschijnlijk.
0: Maar Joeri, als ik dit zo hoor, kijk,
1: vrij simpel hoor.
0: Dit radioprogramma doet het ontzettend goed in de bestuursraden van de grote voetbalclubs. Dat is niet normaal, weet je. Als je kijkt naar onze luisteraars, weet je dat Van Bodegom van Feyenoord.
1: Ja, maar Menno Gele. Je hoort het toch overal bij grote clubs. Dat is altijd gedaan.
0: Nou, maar waar ik naartoe wil, je hebt het nu in Duitsland gedaan. Bij Ajax hebben ze misschien ook wel weer mensen nodig. Of zou je bij Feyenoord niet willen doen.
2: Oh.
0: Of zou je bij Twente niet willen doen. Even de boel of ze Joeri Mulders op de kaart zetten.
1: Nee.
2: Ik heb nog één andere prangende vraag.
1: Oh, ja.
2: Ja, want ik was allemaal een leuke artikelen over je aan het lezen. En toen kwam ik bij een artikel van VI. Maar dan moet ik betalen als ik wil inloggen. Dus dat kan ik dus niet. Maar daar staat namelijk, Frank Heijnen heeft een artikel geschreven. Hoe ik het Joeri Mulders-syndroom ontdekte. Ja, en nu moet ik even, voordat je ophangt, wat is het Joeri Mulders-syndroom?
0: Ja, dat weet hij natuurlijk niet. Hij leest het niet. Nee.
2: Misschien heb je een bepaald syndroom.
1: Maar stond het deze week in de
2: vandaag.
0: Film? Vandaag, om 2:00.
2: Maar je hebt niet een bepaald syndroom.
1: Maar wacht even, blijf even hangen dan. Dan open ik hem even.
0: Ja. Ja, dit is wel
2: ik dacht, misschien,
0: goed,
2: heb Joeri, ja. Misschien heb je een bepaald syndroom.
1: Ik weet niet wat voor syndroom ik heb, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik moet uit een ruimte.
0: Oh.
1: Ik word uit een ruimte gezogen.
0: Ja, Frank
1: Heijnen
0: is nog...
1: We blijven hangen.
0: Ja, dit programma is
3: weer live. Ik moet
1: een keer draaien of zo voor de...
3: Oh, dat is ook niet. Dan gaan we een plaatje draaien. Kom je zo mee terug. Wel PSV-tune is.
0: Even de PSV-tune.
3: Ja, dat dan weer wel.
0: Oké. Nou, ik snap wel dat als je van jezelf hoort het Joeri Mulder-syndroom... dat je even wil weten hoe het zit.

0: werkt niet. Nee. We hebben de technische directeur aan de telefoon van de show 04. Jury Mulder. Nelly die had even een inhoudelijke vraag aan het einde. Frank Heijn heeft een column geschreven in de VI. En daar heeft hij het over het Jury Mulder syndroom. En Jury maakt zich al een beetje zorgen of hij al naar de dokter moest.
1: Nee.
2: Jury,
1: ik hoor dat.
0: Wat zegt hij?
1: Begrijpt het wel mooi. Kijk, ik zit nu. Kijk, ik werd natuurlijk wel geïnterviewd. En gedurende mijn hele voetballeven. En dan was dan Frank Heijnen die interviews hoorde of las, dan had hij altijd wel iets van oké, zit bij mij ook wel iets in wat nog een beetje verder weg van het voetbal is of zo. Weet je, een soort liefde voor, nou, nog niet eens zozeer een beetje het spel en of er met 4-3-3 of zo. Maar ik heb eens een keertje echt tijdens een wedstrijd wel wat 3-0 verloren. In Gladbach op de Beukelberg dacht ik van shit, ik sta in het Duitse voetbal waar ik vroeger altijd naar gekeken heb. Weet je wel, even dat besef tijdens een wedstrijd. En niet over transfersommen waar ik het nu over heb. Zo. En ja, nu word ik geïnterviewd natuurlijk en dan moet ik serieus en zonder een ironie ook vaak dingen zeggen. Ja, ik kan hier niet zeggen van ja, het is allemaal maar een beetje gedoe hier. Dus ik moet nu serieus zonder ironie en eigenlijk is het Jury Mulder syndroom en daar kom ik toe, volgens Frank Heijnen, is dan dat er zeg maar onder bij voetballers zit er ook altijd een niet-voetballer, maar als er daaronder dan toch weer een echte voetballer zit, dan ben je besmet met het Jury Mulder syndroom.
2: Ja, luisteraar Tom zegt het geweldig. Die zegt dat Jury Mulder syndroom is de neiging om intelligente, relativerende voetballers te zien als niet echte voetballers, terwijl ze in de kern net zo gedreven en emotioneel betrokken zijn als iedere andere prof.
0: Dat is toch geweldig.
1: Ja, goed zonder woorden gebracht.
0: Maar dat zijn onze luisteraars. Is niet te geloven.
1: Maar wie leidt er dan nog meer aan dat syndroom? Hè? Dat is dan ook
0: Ik vind Bart Vriends altijd wel zo'n jongen.
1: Ja. Die kant dan uiteindelijk toch ook weer echt heel gedreven.
0: Guus Til.
1: In detail over dat voetbal of zo. Ja.
0: Guus Til.
1: Ja.
0: Lasse Schöne.
1: Ja, je hebt er dus best wel een hoop. Ja. Als je dan zoveel hebt.
0: Ja, maar jij dacht heel erg bijzonder te zijn, Jury.
1: Maar dit is gewoon normaal dus.
0: Ja. Hey, Ik wil nog even één ding wil ik weten. Want we zijn echt te laat, maar het is wel gezellig. Maar weet je wat ik nou zo mooi vond afgelopen? En dat is wel echt voor de echte voetballiefhebber. Maar dat is bizar. Hij is 40. En je hebt hem van de winter gehaald volgens mij. Eden Zeko, weet je. Oud-spits van AS Roma, Manchester City. Hoe kan dat je nog zo goed bent? Dat is zo mooi.
1: Niet normaal, hè. En ik zie het dan elke dag, zie ik het hier op trainingsveld. Hè, de balbehandeling, hoe hij wegdraait, hoe hij vrij loopt, hoe hij met de andere jongens bezig is, hoe hij in de krachtruimte van 's ochtends vroeg tot 's avonds. En daar zit echt pure liefhebber zit er in dat lichaam. En ja, dat is dan. En hij wil gewoon ook nog doorgaan ook, hè. Dus het zijn niet zoiets van, nou, ik stop ermee.
0: Ja.
1: En als het niet bij ons is, dan heb ik het gevoel dat het nog wel weer ergens anders is. Dus kijk, hier komt weer het Mulder syndroom.
0: Ja, ga jij lekker bij je vader aan tafel zitten? Waar gaan jullie eten vanavond? Of wat ga je doen?
1: Ik rij nu vanuit Gelsenkirchen naar Nivolda. En dan ga ik dat thuis. Want Frank Heijnen had het daar namelijk ook, terwijl hij mijn vader interviewde voor Hartgras, heeft hij het daar ook ontdekt, dat syndroom. Die zal dat wel hebben. Die zijn waarschijnlijk wel schuldig aan.
0: Vierledig gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel. Groetjes.
1: Doeg.
0: Ja, dat is toch even leuk.
2: Is toch
3: wat
2: leuk?
3: Wat een geweldige vent.
0: Ja. Leuk.
2: Kletsie.
0: Leuk. Denk je gewoon even een interviewtje te houden, krijg je dit lachen. Waarschijnlijk 100.000 mensen weg, maar goed, ja.
2: Nee.
0: NOS op 3. Dan moet je maar naar Frank Dane luisteren, die het weer heeft over de waarschijnlijk intrigerende bezigheden van Dave Roelvink en Chris Cross Amsterdam.
2: Ja, die weer een syndroom.
0: Het nieuws, NOS op 3, kom maar.
4: Zeker, goedemiddag. Er blijkt toch niks aan de hand te zijn op vliegbasis Gilserijen in Brabant. De boel werd daar eerder vanmiddag deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Aanleiding was een filmpje op de socials waarop te zien was dat een onbekende man zonder toestemming dat terrein rondloopt. Volgens de Marseillais blijkt dat het nu om een oud filmpje gaat. De politie is nog steeds op zoek naar de drie daders van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Afgelopen nacht werd het monument in Amsterdam beklad en werd er met rode verf de tekst genocide opgespoten. Ja, vooral als je je afvraagt hoe de ochtend van burgemeester Halsema was.
3: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5 uur. En ze krijgen het schoon.
4: Ja, het monument is nu inderdaad weer helemaal schoon. Zag ik net op een livestream. Wie erachter zit is nog niet helemaal duidelijk. Het Parool kreeg een video van die bekladding opgestuurd van Palestine Action Amsterdam, die al eerder het paleis op de Dam bekladden. Ze hebben de actie alleen nog niet opgeëist. Ja, en een spannend moment is toch wel ieder jaar die 2 minuten stilte, hè, vanavond tijdens de dodenherdenking op de Dam. Oh. Niet minder spannend is het spelen van het militaire stuk De Taptoe dat daaraan vooraf gaat. Oeh. Nou, dit jaar gaat die eer naar Romano van 26 uit Maastricht. Alvast een voorproefje. Best spannend hoor, die Taptoe spelen als heel Nederlands meekijkt, vertelt hij.
5: Ik denk dat het moeilijkste is gewoon het moment dat ze uit de stilte moest beginnen. Even diep ademhalen, goed concentreren en dan gewoon gaan.
4: Ja, gewoon diep ademhalen dus, zegt Romano. Die nationale dodenherdenking is vanavond vanaf 7:15 te zien op NPO 1.
2: Ja, ik vind het zo stoer.
0: Ik vind het... En het is heel spannend. En wat ik bizar vind is, als hij dan begint en dan is die laatste... En dan bong, begint precies die klok van 8 uur. Dan denk ik, wat een timing.
6: Ja, ja. Dat is mooi. Bewonderenswaardig, heel goed. Zo. Het weer, Stef.
4: Ja, vanavond vooral in het midden en zuiden flinke buien met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig. Flink kouder ook bij een graad of 12.
6: Oké, Nennebel, waar staat het vast? Kom maar door.
2: Het is best wel druk. De belangrijkste, de A2 Utrecht-Den Bosch voor afrit Everdingen. 26 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort. 48 minuten. De A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden. 110 minuten. Water op het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht, dat is vervelend. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum. 28 minuten.

Hey, ik denk niet dat je dom bent, maar ik denk wel dat je moeite hebt met antwoord geven op de volgende vraag. Dat denk ik echt. Waar staat de letter H voor in de afkorting EHBO? Dus waar staat de letter H voor in de letter EHBO? Laat het maar even weten. Hey, dat is heel grappig. Heel veel mensen schijnen dat niet te weten, weet je. Dus dat je denkt, nou oké, ik heb nu even wat nodig, weet je wel. Bel ze als je... Ja, inderdaad. Ja. Waar staat die H dan voor? Weet je, dat je denkt, hey, die koffer kan ik wel pakken, maar om wat te bieden? Dat wordt even appen naar de NPO Luister App. Zet je naam erbij en win.

0: To Fall in Love. Olivia Dean, Bi Baron and Ben are so easy to fall in love. Are you a little bit in love? Ewers, 39, from Lil Wannon.
1: Yeah, dat ben ik zeker.
0: And is it a boy or a girl?
1: It's a boy. It is my mom lief, maar ook mijn baby boy die 7 weken oud is.
0: Voor het grootste wonder van de natuur.
1: Ja.
0: Wat jij gewoon op aarde hebt weten te zetten. Was het je eerste keer?
1: Ja, het was insane.
0: Oké. Maar het eerste woord dat omhoog komt als je denkt aan bevalling. En je mag eerlijk zijn.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, jeetje.
1: Ja, jeetje. Ik wou zeggen insane, maar ja, het was echt een hell of a ride.
2: Ja. Ja, echt oer ook weer, toch?
1: Ja, niet normaal, niet normaal.
0: Wat leuk zeg. En hoe lang zijn jullie samen? En waarom hebben jullie nu besloten om de liefde handen en voetjes te geven?
1: We zijn 2 jaar samen en ik ben al 39, dus we moesten een beetje gas geven.
2: Ja, heel goed.
1: Dus dat hebben we gedaan. En nu is hij er, hij heet Koos.
0: Koos.
2: Nou ja. Gaat alles goed met Koos?
1: Ja, Koos is amazing. Hij is helemaal top.
0: Koos is nu al een god in de roos. Dat hoor je aan alles.
1: Ja.
3: Volgende vraag.
1: Heel leuk.
0: Hey. Koos, hartstikke goed. Welkom op Moeder Aarde. Dit hoor je over 25 jaar.

0: Toch?
1: Ja, niet normaal, niet normaal.
2: Wat leuk zeg. En hoe lang zijn jullie samen? En waarom hebben jullie nu besloten om de liefde handen en voetjes te geven?
1: We zijn 2 jaar samen en ik ben al 39, dus we moesten een beetje gas geven.
0: Ja, heel goed.
1: Dus dat hebben we gedaan. En nu is hij er. Hij heet Koos.
2: Koos.
0: Oh, leuke naam. Koos. Gaat alles goed met Koos?
1: Ja, Koos is amazing. Hij is helemaal top.
2: Koos is nu al een schot in de roos. Dat hoor je aan alles.
1: Ja.
3: Volgende vraag.
1: Heel leuk.
2: Hey. Koos, hartstikke goed. Welkom op Moeder Aarde. Dit hoor je over 25 jaar een keertje terug. Omdat je moeder iets gaat doen wat behalve jou op aarde brengen nog een keertje heel erg goed is gegaan in die 2 maanden dat je op aarde bent. Namelijk het spelen van volgende vraag. Jammer, leg het even uit in een paar duidelijke volzinnen.
3: Bij de eerste vraag geeft de moeder van Koos als antwoord volgende vraag. Daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
1: Je bent net bevallen.
0: Je kan dit.
2: Dit klonk een beetje als 5 centimeter ontslaan.
0: Ja, daar maak ik me 10 van.
1: Weet je, luister, ik schakelde net in en ik dacht, het antwoord is hulp. Ik had helemaal niet door dat de volgende vraag is, want ik kan dit helemaal niet.
0: We gaan het doen. Gewoon.
2: We gaan ervoor.
0: Je bent een tijger.
2: Here we go. Oké, Nel, pak maar op. Kom maar.
0: Waar staat de letter H voor in de afkorting EHBO?
1: Hulp.
2: Nee! Hey, je gaat niet onze luisteraars uitzitten.
0: Nee, ik vind het gewoon heerlijk. Jouw hele brein is gewoon alleen maar bij Koos. Ja, dat is logisch. Ja, dat is een hele gezonde moeder. Ik ben blij dat je het fout hebt gedaan.
4: Ik vind het zo mooi dat Koos dit over 25 jaar terug hoort. En denkt,
1: ja, die denkt, jeetje, die pakt er echt helemaal geen zak van.
2: Iris, volgens mij is de toestand zo dat je binnen nu en 2,5, 3 uur wel weer een keertje Iris' temperatuur, of nee, Koos' temperatuur moet meten. Ik zou die van jezelf ook even meenemen.
1: Oh, ja, ik ga het
0: doen. Dat is toch heerlijk.
1: Ik ga mijn partner wel even, ja?
2: Ja.
0: Jij bent sowieso een held.
2: Lekker begin, was gezellig.

0: Ik denk namelijk dat Hakima, Evelien, Martien, Quint, Duke, Iris, Mirko, Rick, Jort, Lars, denk ik allemaal nieuwe luisteraars zijn.
1: Ja, okay.
0: Heb ik nog nooit gezien in de app.
1: We hebben heel veel nieuwe luisteraars. En dat vind ik op zich niet zo heel gek.
0: Ja.
1: Want ik heb de airco heel hard aangezet en jij zit hier zonder BH in de studio.
2: Dat is wel waar, ja.
1: Dat trekt toch mensen aan, hè? Ja.
0: Nou, het schrikt mensen meer af. Nou, maar leuk dat je er bent.
1: Nee hoor, nee, heel leuk. Maar goed dat ik mijn lens er vanmorgen al in heb gemaakt. Ja. Hoorde ik wel de

0: kijk nou uit, kijk nou uit. Kijk, kijk, kijk, alsjeblieft nou uit. Het gaat helemaal niet goed zo, Nel. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ah, fuck. Laat ik stiekem die oude plaat van Sienna Spyro vallen. Die de Visitor.
1: Ah, is die kapot nu?
0: Dat is helemaal kapot. Nou, laat ik, gooi ik heel veel die... Ja, zo doet hij... Ja. Die nieuwe kan nog wel.
2: Oh, kijk. Ja, yes.
0: Die nieuwe, toevallig kom ik net even goed weg, weet je wel.
2: Ja, lekker.
0: Wat

0: ik het toch even wil doen. Zelfs dat ik door haar plaat heen praat, maar... Kijk, je had natuurlijk Dinah's Hill en je had The Visitor... met een beetje van die hele... Nou ja, gewoon echt ballads, weet je wel. Gewoon zo rustig. En dit bijna Olivia Dean... Josh Stone-achtige geluid staat daar wel heel goed. Ja. Vrolijker gewoon.
1: Ja, jullie werden altijd ook een beetje... Jullie moesten te veel voelen als je dat nummer dit hoorde.
2: Nee, of de andere vond gewoon kattig hier.
0: Ja, precies.
2: Dit is gewoon veel beter.
1: Zie je, voelen. Dat is precies wat ik bedoel. Jammer, voelen.
0: Nee, ik vind zo'n ballad... Kijk, dat is mijn... Gekke met ballad, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Bijvoorbeeld Die on this Hill of The Visitor. Ik vind dat zo'n liedje zijn kracht verliest... naarmate hij hem 5-6 keer hoort.
1: Ja, oké, maar houden nu ga ik een hokje doen hoor, maar houden mannen überhaupt van zulke ballads?
0: Ja,
2: tuurlijk.
1: Ja, noem 100%. Één ballad waarvan je echt wel kan luisteren, blijven luisteren.
0: Het is de Scrap Attack.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou... See you there. Fastnet.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
11: Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
15: Ik ben van school afgetrapt.
16: Hoe ga je ouders dit vertellen?
15: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
17: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
18: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
19: Ik doe toch mijn fucking best!
14: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: 3FM.
22: Ja, het is bijna ergens een beetje zenuwslopend. We hebben de houders van de zomerhit 2026 in de studio binnen nu in een half uur. Bakermat en Rani eerst. De kampioenen onder de nieuwslezers. Hier is Stef Wanstra. Stef, goedenavond, jongen. Dan moet je wel je microfoon openzetten.
23: Test. Ja, daar ben
22: nee,
23: ik.
22: Nee, dat was ik.
23: Schurk. Goedenavond. Ik begin met heftig nieuws dat net binnenkomt. In het centrum van Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers.
9: NOS.
23: Onze Duitsland-correspondent Gim Balduk heeft de laatste info.
24: Ooggetuigen vertellen tegen lokale media dat het gaat om een Volkswagen, een personenvoertuig dus, die op hoge snelheid door dat voetgangersgebied zou zijn gereden en daar dus ook meerdere slachtoffers heeft gemaakt.
23: Het is volgens de Duitse autoriteiten nog niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het om een ongeluk ging. Persbureau Reuters zegt dat er tenminste 2 doden zijn gevallen doordat dus in Leipzig een auto op een groep voetgangers is ingereden. De daders van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zijn nog altijd niet gepakt. Rond 4:30 vanochtend besmeurden 3 mensen dat monument met rode verf. En ook stond het woord genocide erop. Premier Jette heeft al gereageerd. Zij noemt de dader schoften. De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrok van die actie.
0: Ik dacht meteen, het komt wel goed, maar ik had contact met de burgemeester, die overigens een heel groot compliment verdient aan haar team. Want die zijn meteen in actie gekomen, waardoor het monument er nu weer schoon en spikkelspan bij staat. Nee, ik dacht vreselijk. Ik dacht, weet je, iedereen heeft het recht om zijn zorgen over van alles te uiten. Maar op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
23: En inmiddels is de hele boel weer schoon voor de dodenherdenking van vanavond. En daarover gesproken, op sommige plekken in ons land is al stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zoals in Wapserveld in Drenthe.
3: Van harte welkom bij de herdenking van de slachtoffers die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de 6 jonge mannen die op deze plek zijn omgebracht.
23: Ja, in Wapserveld werden in 1944 7 jonge mannen doodgeschoten omdat ze uit een Duits werkkamp waren gevlucht. En na die herdenking wordt dan morgen in het hele land de vrijheid gevierd. Achter de schermen wordt nu al met goede moed het festivalterrein in Haarlem opgebouwd.
16: Altijd bijzonder om te zien hoe er dan na een paar dagen ineens een podium staat.
23: Ja, dit jaar is er ook extra aandacht voor de veiligheid in Haarlem tijdens het festival daar. Want vorig jaar was het veel te druk.
19: Dit jaar is een van de maatregelen dat we het publiek beter kunnen scheiden. Ook door fysieke maatregelen. Dat we gewoon kunnen zeggen, nou, het Felixpark, daar blijven de bezoekers. En die kunnen niet zomaar in één keer door naar het Vlooienveld of andersom.
23: Morgen staan onder andere de bankzitters en Direct op Bevrijdingspop in Haarlem. Het weer voor je vanavond vooral in het midden en zuiden. Flinke buien met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag die poncho weer uit de kast. Het wordt wisselvallig. Koud ook, een graad of 12.
21: 3FM met het verkeer. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor Everdingen. 32 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag voor Nieuwegein. 18 minuten.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: 3FM. Barend en Benner.
14: Middagshow 3FM, 5 over 6, 90's tijd binnen nu en een paar tellen. En Bakermat en Rani, die gast, die hebben zo'n goede nieuwe single. Niet normaal.

0: En Nel nakend achter de microfoon.
1: Ja, ik zat me uit te lachen.
0: Ja, ik zit je gewoon uit te lachen.
2: Wat gebeurde er?
1: Nee, ja, ik probeerde een coole dansmove te doen.
0: Nel probeerde coole dansmove te doen en vergeet ze twee dingen. Eén, dat ze mij een motoriek heeft. En twee, wat voor shirt ze had. Ja.
3: Het is 90's tijd. Ja. Het is 90's tijd.
0: Nippelslip? We hadden weer, normalize de nippel, hè, zo simpel.
1: Nee, ik weet iets waarvoor je eigenlijk hele grote borsten nodig hebt, maar ik probeer dan het zeg maar, kort, we gaan naar 90's tijd.
0: Fake it till you make it, weet Precies. je wel. Ik bedoel, ik heb nog een adres voor een dochtertje voor je.
1: Nee joh, getsie.
0: Hallo.
1: We zijn in een era gekomen dat je onszelf helemaal moet accepteren wie we zijn.
2: Hey, size doesn't matter, hè?
0: Ja, maak dat je zelf maar wijs.
1: Wie?
0: Nee, geintje. Hey, het volgende. We hebben twee tracks uit de jaren 90 voordat we het zo meteen tussen 6:30 en 7:00 gaan hebben met de twee mensen die in mijn beleving verantwoordelijk zijn voor echt een enorme zomerhit. Moet je alleen die instart al horen.
4: Give a drama some, y'all.
2: Lekker, hè?
0: Zo lekker. Rani en Bakerman zo meteen in de show.
2: Rani is al binnen.
0: Bakerman nog niet?
2: Nee. Nee, die moet vanuit de Achterhoek komen. Hè? Dat
1: ja, van Twente.
0: Oh ja, dus. Het snelwegennetwerk ligt ook gewoon goed door daar. Hè? Nee, maar alle tijd. 6:10.
2: Ik wil zeggen, zijn mooi op tijd.
0: Als die er 6:29 is, dan is het vroeg genoeg.
2: Daarom.
0: Oké, we gaan ervoor. 90's tijd. Twee platen uit de jaren 90. Te beginnen met die van mij. De NPO luister-app staat een poll. Menu A, menu B. Laat maar eens even weten wat je dacht van dit geweldige geluid uit 1999. Ik was op de camping Lino in... Bardolino was dat.
1: Bardolino?
0: Ja, in Italië, het Gardameer. En dit kralde de hele zomer over die camping heen. De zomer van...
1: Ja?
0: Een van de grootste maansverduisteringen aller tijden.
2: Oh, de eclipse!
0: Eclipse.
1: Ja, de eclipse.
0: Zaten allemaal van die gasten door zo'n cd-hoesje te kijken hoe die maansverduistering.
1: Ja, dat vind ik nog goed, ja.
0: Oké, op de radio was deze Lou Bega, Mambo No. 5. Vandaag om de zomer nog vast een beetje te vieren. Ja.

0: Jurjen die appt zeer terecht. De Achterhoek en Twente zijn twee verschillende plekken.
1: Ja, 100%.
0: Overzo. Oké. Nel, wat heb jij?
2: Er is een Engelse uitspraak en dat gaat als volgt. The cream rises to the top.
0: Hetzelfde als wie schaffen das?
2: Wie schaffen das?
0: Nee, geen idee.
2: Wat is wie schaffen das?
0: Dat zijn allemaal...
1: Ja, dat zijn je.
0: Als dat merken we altijd. Maar het is wat anders. Kom maar.
2: Nee, the cream rises to the top betekent kwaliteit komt altijd bovendrijven.
0: Klopt.
2: Nou, ik vind het ook voor het volgende nummer gelden.
0: Ja.
2: Namelijk een favorietje. Dit is namelijk Prince met Cream. Menu. Nee.

Ja, vergeet het niet, hè. Aankomende woensdagmorgen in de ochtendshow te gast. Plus een live akoestische sessie van dit fenomeen. Onthoud die naam sowieso. Mr. Jim Gardner, meegit van vorige week. En komende woensdagmorgen in alle...

0: A12, A2, waar was je vandaag?
1: Ik was vandaag in Almere.
0: Almere, de A27.
1: Daar reed ik wel overheen, ja, dat klopt.
0: Maar je werkt in de wegenbouw, denk je? Je hebt vandaag weer een weg aangelegd.
1: Zo ongeveer. Ja, ik werk meer op industrieprojecten, maar wel echt in de wegenbouw.
2: Hey. Ja, Jurs' stem klinkt veel ouder dan dat hij daadwerkelijk is.
0: Jurgen is maar 26.
3: Ja, maar het klinkt heel volwassen.
2: Ja.
3: Maar dat moet je denk ik ook wel zijn als je in de wegenbouw. Want ik ben wel eens een keer meegelopen met die gasten. Dat zijn heel echt de helden.
0: Nou, Jurgen, onkracht het even. Zeg gewoon even dat je dit weekend echt je hele kop eraf gezopen hebt. En daarom klinkt dat als een verrotte krant.
1: Dat ook.
0: Hey.
2: Ja, dat ook. Wat heb je uitgesproken dan?
0: Ja. Jurgen?
1: Ja?
0: Wat heb je uitgesproken dan?
1: Ik heb lekker op terras gezeten in Zwolle.
0: Oh,
1: lekker biertjes eraan.
0: Lekker, mooi, man.
3: En wat voor biertjes zijn dat altijd? Gewoon een normaal pilsje of pak je altijd zo'n speciaal biertje?
1: Ik pak altijd liefst een speciaal biertje. Mijn vriendin komt ook uit België, dus dan is dat wel goed.
2: Oh, allee, dat is ook een speciaal biertje.
3: Oh, maar Belgische vrouwen zijn mooi, Jurjen. Dat heb je goed gedaan.
0: Nou, ik ken ook heel veel.
2: Nou, ik ken ook heel veel hele
0: lelijke Belgische wijven. Moet je maar eens Maggie de... Ja. Moet je maar eens Maggie de Bok.
1: Dus Maggie de Bok.
0: Ja, dat is
2: Maggie de Bok.
0: De oud-minister van Volksgezondheid van België.
3: Oh ja. Ja.
0: Maggie de Blok of Maggie de Bok? Dit kan alleen... Dat is echt bizar.
2: Maggie de Blok.
3: Ja, de Blok, ja. Het is ook een soort blok. Nee, dat mag niet zeggen. Dat is echt niet lief, hoor.
0: Dat is mooi, hè. Dat is,
3: dit is
0: op zaterdag heeft ze een bijbaantje als... zal ik zeggen? Stuurmeer.
3: Nee.
2: Niet zo hard.
3: Ze is enorm afgevallen.
2: Ja.
3: Ze is enorm afgevallen.
2: Ja, dat is niet...
0: Maar waarom? Daar mag je er nu ook grap over
3: maken. Nee, maar het is... Ja. Ook zijn ook mensen...
2: Nu is het Maggie de Stok. Nee, dat niet. Je moet niet meelachen.
0: Je hebt nog meer lelijke Belgische wijven. Google maar eens.
3: Nee, dat kan niet.
2: Kijk wat hij allemaal zegt.
3: Hoezo? Kan je niet zeggen?
0: Waarom kun je dat niet zeggen?
2: Dat kan toch niet.
0: Waarom kun je dat niet zeggen?
3: Ik zeg dat alleen omdat
0: Google
3: ik mezelf
0: maar eens.
3: Even recht lul.
0: Nu ben ik
3: echt niet zeggen barend.
0: Nu ben ik even de naam kwijt.
2: Zullen we ook even een lelijke Belgische man dan?
0: Och.
1: Ja, dat is een hele knappe Belgische vrouw, hoor.
0: Jullie willen toch alles gelijk getrokken hebben? Dan moet je ook dezelfde kritiek kunnen incasseren als mannen krijgen op mannen. Weet je, een lelijke, vieze, oude, dikke gast.
3: Herman Brusselmans is niet een bepaald knappe man.
0: Precies.
3: Maar wel heel charmant.
2: Oh, ik vind Tom...
3: Tom Baas, ja, dat weet
2: ik
3: niet zo.
0: Jurjen. Jouw vriendin voldoet niet aan deze criteria. Die waarderen wij zeer. En ook dat jij buiten binnen luisteraar bent. Wat ga je eten vanavond?
1: Ik ga lekker een pasta alfredo'tje eten met een beetje kip erbij en zo.
0: Man die in de kwaliteitszone van het leven zit, hoor. Hey, dat is ongelooflijk.
2: Lekker. En wat heb je voor het laatst slagroom gespoten? Nou, ik bijvoorbeeld gisteren nog op een aardbei.
0: Ja.
1: Ja, dat is heel lang geleden.
0: Ja. Nee, maar hoi.
3: Nee.
0: Tuurlijk. Oké, ik ben er schijn genoeg geweest de afgelopen minuten. Laat ik voor de kwaliteit even de balans proberen te bewaren. En willen zeggen dat we jou ontzettend waarderen. Dankjewel, gozer. Fijne avond.

0: 90's tijd om bijna 6:30. Zometeen de houders van de zomerhit van 2026 in handen. In ieder geval, het ligt ook een beetje aan jou. Je moet ook een pot streamen en wij moeten hem heel veel draaien. Maar we geloven erin, Ellebel. Zo is het.
1: Duizend.
0: Bakermat en Rani, zometeen in de stu.

0: op 3. Stef Bonstra, Stef, het laatste nieuws, jongen.
1: Goedenavond. Nadat een auto is ingereden op een menigte in Leipzig in Duitsland, zijn zeker 2 doden gevallen, zegt de burgemeester nu. De vermoedelijke dader is al opgepakt, schrijft een Duitse krant. Het was al snel chaos daar in Leipzig, zag onze correspondent Gimbel Duk.
2: Op beelden valt te zien ook dat er talrijke ambulances en ook een reddingshelikopter naar het gebied zijn afgereisd. En er worden nu doeken opgesteld, zodat mensen ook niet meer kunnen zien wat er precies plaatsvindt in de straat waar het heeft plaatsgevonden.
1: En volgens de laatste berichten gaat het in Leipzig nu om 20 gewonden, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Gegevens van wereldwijd miljoenen docenten en studenten zijn in handen gekomen van hackers. Die hebben toegeslagen bij Canvas, dat is een bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De hackersgroep Shiny Hunters zegt erachter te zitten, die eerder Odido al hackte. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen die met Canvas werken, die weten nog niet of ook de gegevens van hun leerlingen en docenten op straat liggen. Nou, en vannacht onze tijd is het in de Verenigde Staten tijd voor het Met Gala in het Metropolitan Museum of Art in New York.
3: Ja, dat is een soort Odo Crystal Meth, dacht ik.
1: Met Gala, nee. Nee.
3: Crystal Meth, bedoel,
1: zonder H is het.
3: Ja, oké, okay, right, ja.
1: Ja, nou, dat museum, dat gala kennen we vooral doordat er superveel celebrities op afkomen in de meest spectaculaire outfits. Je hebt, maar het is eigenlijk bedoeld als benefiet gala, bedoeld om geld op te halen voor de modeafdeling van dat museum. Multimiljardair Jeff Bezos en zijn vrouw zijn dit jaar de hoofdsponsor van het gala. En daar komt een hoop kritiek op, zag onze correspondent, onze collega Suzanne Sjouwerman.
4: Bezos is ook een beetje een vriend van Trump. Dus dat vinden mensen lastig. En daarbij komt nog, ja, voorheen kon je alleen uitgenodigd worden op basis inderdaad van je goede smaak en van je status, alles wat je gepresteerd hebt, een beetje ook in de culturele wereld. Bezos is er vooral bij betrokken vanwege het geld.
1: Deze week zei het museum al dat ze misschien willen gaan stoppen met dat Met Gala. Ze hebben nu een nieuw fonds opgericht en daarmee zouden over een paar jaar genoeg geld binnenkomen om die modeafdeling overeind te houden.
3: Al dat volk wat dan ligt te janken op die man die ook gewoon een hoop geld kon brengen, weet je, dat allemaal natuurlijk gewoon terecht is of niet terecht, dat moet je zelf weten, maar die mening mag er zijn. Dat moet je niet opkomen dagen.
5: Ik lees ook bijvoorbeeld dat Bella Hadid zegt, ik kom niet, ook omdat Jeff Bezos, dat Amazon, dat zij banden hebben met ICE, met die immigratiediensten. Zij zegt, ja, daar komen we niet. Vind ik wel een statement. Ja, dat is inderdaad waar.
6: Eén Met Gala waar ik naartoe wil, is patatje mee.
3: Ik heb boeren met worst gehad.
6: Oh, is ook goed.
3: Ja, heel goed, vind ik dat, ja. Nee, dit is allemaal van die flauwekul, joh. Niet te geloven. Jeff Bezos en Bella Hadid in mijn statement. We zijn allemaal druk mee.
5: Hè? Zijn dan Bella Hadid?
3: Bella Hadid. Oh. Nee, ik zou nooit zo over iemand praten. Ze heeft wel echt goede hoop. Het weer, Stef.
1: Ja, vanavond vooral in het midden en zuiden. Flinke buien met ook kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen op de bevrijdingsdag opnieuw wisselvallig. Graadje kouder ook. Graad of 12 wordt het.
3: 3FM met het verkeer. Stef, dankjewel, jongen. Waar gaan we het allemaal vast aan?
5: Oh, nee, het is nog echt maar een heel klein staartje. De A2 is een heel klein staartje. De Den Bosch voor Everdingen, 25 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen, 29 minuten. En oh, dit is echt een hele kleine. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de afrit Oud-Buijland, 4 minuten.
3: Ja, dat is gewoon een verkeerslicht.
6: Ja.
3: Hey, wat ging er nou mis?
6: Wat ging hier mis?
3: Het hele systeem staat niet meer.
6: Het systeem knalde in elkaar.
3: Oh. Protest van Bella Hadid.
7: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
3: Ik wel.

0: middagshow 3FM. Ook geen gek plaatje deze. Hè? Die kun je ook wel, is ook wel aardig, toch?
1: Lekker, heerlijk.
2: Wel, hè? Ja, klinkt goed. Zeker.
0: Maar eigenlijk moet je dan gewoon gelijk zeggen... ja, oké, maar wij hebben de zomerhit van 2020.
2: Ja, dat is een feit.
0: Iedereen op Sodemieteren. En heel hard applaus voor Rani en Bakermat. Fijn dat jullie er zijn. Even ter verduidelijking. Ik wil even gewoon duidelijk maken hoe hard wij staan... achter die beuken die jullie hebben gemaakt. Echt een geweldige zomerhit. I Love Life, Bakermat en Rani. Voor de mensen die onder de steen hebben geleefd. Rani, jij bent onder andere bekend van deze gigantische ketser. Yeah, we are. Ik zat te denken, welke tijd? Was dit 2018 of zo?
2: 19.
0: Ja. Hey. Waar blijft de tijd? Wat gebeurt er allemaal? Niet normaal. Enorme klapper met Sam Veld samen. En ja, deze man die tegenover mij zit, Lodewijk, ik heb Bakermat, die heeft voor elkaar gekregen dat als je mensen zeg maar één toon laat horen van de hit die hij heeft gemaakt, dat ze gelijk al weten waar het om gaat.
1: Ja,
0: niet te geloven. En ze zijn daar bij ons in de studio. En Nel en ik hebben eigenlijk besloten dat we deze track echt dood gaan supporten de komende tijd.
1: Ja, wow, super vet. Super vet.
0: En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar moet je eens even horen wat de power erin zit. Get a drum!

0: deze wist er in onze oren zeker te weten bovenuit te steken.
1: We hebben weer niet gelogen, hè?
0: Fijn dat jullie er allebei zijn. Eerst even een vraag van praktische aard. Wie van jullie twee ruikt er zo achterlijk goed?
2: Ja, ben ik het?
0: Ja,
3: sowieso.

0: Je denkt, hé, dat ruikt duur.
1: Goed, dat dus gelijk, is wel de bedoeling.
0: Even weten, is goed. Ik zie jouw bakermat gelijk alweer afhaken. En denk, ja, voor deze flauwekul ben ik niet gekomen. Maar laten we het even over muziek hebben. Ik zie een mooi koppeltje tegenover me zitten. Er is toch een moment geweest dat jullie dit hebben opgenomen. Hoe is dit gegaan en ontstaan?
2: Instrumental bestond al een tijdje. Dus die had ik al een half jaar lang. En ik dacht van, ja, ik vind het heerlijk. Lekker pianootje, lekker saxofoontje. Het klopt allemaal. Maar er moet nog wat op. En toen had ik al zelf een soort demootje gemaakt. Eerst op mijn iPhone ingezongen. Een soort van, melodietjes.
1: Heb je dat op je telefoon staan?
2: Was wel erg. Er staat zo belachelijk veel van.
1: Het lijkt me echt geweldig om dat te horen hoe jij dat dan inzet.
2: Ja, maar dat is best wel redelijk gênant, hoor. Dus ik weet niet of dat...
0: Maar kijk naar deze studio en kijk naar deze mensen.
1: Ja, kijk naar mijn hoofd. Die
0: is niks meer gênant.
1: Leuk.
0: Wij zijn alle schaamte al voorbij.
1: Oké,
0: supergoed.
2: Maar ja, toen dacht ik, serieus, eerste keuze dacht ik aan jou. En toen heb ik jou een berichtje gestuurd. Of een manager heeft jou een berichtje gestuurd.
3: Ja, ik kreeg de demo te horen. En ik was meteen enthousiast eigenlijk.
0: Want hoe is het leven anno 2026 voor een vocaliste zoals jij dat bent? Je bent zeg maar niet iemand die gewoon enorm... je hebt heel veel meiden in Nederland die natuurlijk vooral in het Nederlands supergoed doen. Ik bedoel, je hoort jou in het Engels. Hoe is dat anno 2026 voor jou?
3: De afgelopen jaren heb ik heel veel dance nummers geschreven. Dus vooral ook als songwriter aan de gang geweest.
0: Ja.
3: En daarnaast heb ik ook mijn eigen project. Waar ik hier ook een paar keer met de band heb mogen spelen.
0: Ja.
3: En dat is ook wel focuspunt geweest. En dan ben ik heel picky met de dance nummers die ik doe.
0: Ja.
3: Nou, en dan de leuke kies.
0: Wat aan welke maatstaven moet het voldoen dan? Wie hoeft bijvoorbeeld niet te bellen?
3: Ik heb niet per se iemand die niet hoeft te bellen. Maar het moet gewoon de juiste combinatie zijn van goede act, vette song.
0: Ja.
3: Ik kan me herkennen in het nummer. En ik kan het zingen.
0: Ja.
3: Op een nice manier.
0: Mooi man. Maar je bent wel echt een versterking. En echt zeg maar hetgene wat jij ook zegt, Lodewijk. Maar ja, kom op. Er moet nog een vokaaltje op. Ja, je kunt op 87 miljard manieren een vokaal verkrijgen.
2: Het moest powerful. Yes. Dat is Shannon. Het is gewoon powerful.
1: Ja,
2: dat had hij nodig.
1: Soms vind ik een vocalist zeg maar 10% van de track. Ik vind bij deze track echt 50-50. Ja. Als je gewoon super samenhorig, een vet leuke combinatie.
0: Nee, ik vond het echt 80-20.
1: Nee, ja, maar dat is een beetje bij. Dat is een beetje hoe wij het hebben in de show.
0: Nee, dat is een
1: beetje 80% Nelly, 20%
0: Barend.
1: Toch?
0: Andersom. Oh nee, je zei het goed. Ik hoorde het maar voor de jongens, fijn dat jullie er zijn. Nog even één ding. Is dit wel zeg maar een samen opgenomen ding? Of heb je hem netjes opgestuurd?
3: We hebben
2: een dag in Twente. Dus ik heb een studio in Twente. In een oude paardenstal. We hebben in een middag gewoon dit eruit geramd.
1: In één middag.
2: Dus we hebben volgens mij nog wel... Eén keer in Amsterdam nog de chorus nog een keer gedaan. Omdat dat nog niet helemaal lekker de oplag. Maar that's it.
0: Ja, lekker. Ja. Nou goed jongens, goed dat jullie er zijn. Ik wil zo meteen even wat dingetjes met jullie doen. En dat klinkt een beetje spannend. Maar dat is helemaal niet per se wat dat is. Maar gewoon ik heb even wat expertise van jullie allebei nodig. Jullie moeten het ook een beetje samen eens zijn. Maar
3: spannend.
0: Je moet er wat voor over hebben. Ik bedoel, we kunnen niet meer omgekocht worden. Dus we moeten wel een beetje content van je
2: krijgen.
0: Zo makkelijk is het.
2: Ja.
0: Oké, dus 3FM, Kings of Leon, Sex on Fire, Benny.

0: Show 3FM. Nel, kennen jij een radiocar?
1: Nou ja, ooit, vanuit 2020 hebben we... Ik weet niet, het was voor jou, albumrelease,
2: ja,
1: denk ik.
2: Klopt. Mijn eerste album die ik als artiest had uitgebracht. Toen had ik een soort shoot of zo. En toen hebben wij elkaar daar ontmoet.
1: Ja.
2: Wat heel gezellig was.
0: Wat was je daar aan doen, Nel?
1: Ik weet het niet meer.
2: Ik weet het niet meer.
1: Of we op schilderen op de muziek van Rani.
2: Oh ja,
1: en interviewen. En we hebben allerlei dingen gedaan. En heel veel drank en drugs gebruikt.
0: Je doet alles voor...
1: Nee, helemaal niet.
0: Jij doet alles voor geld, hè? Nee, anders is echt niet normaal.
1: Nee, ik heb dit ook niet eens voor geld gedaan.
0: Nee, want
1: een van mijn beste vriendinnetjes die organiseerde dat. En dat was via Rani.
0: Ja. Alright, jongens, we hebben Rani in de studio en Bakermat. Jullie hebben een enorme verantwoordelijkheid op jullie schouders liggen. Namelijk houders van de zomerhit van 2026.
1: Ja.
0: Dus ik wilde met jullie even duiken in de geschiedenis van de zomerhits die we dan als Bakermat en Rani blind gaan ranken.
3: Okay.
0: Dus heel simpel, je geeft me een eentje, een tweetje, een drietje, een viertje of een vijfje. Ik heb 5 zomerhits van de afgelopen 10, 15 jaar.
1: Ja.
0: Klappers of minder grote klappers, dat is aan jullie. En aan jullie om te bepalen op welke positie je zit.
1: Oké, en even voor de duidelijkheid, 1 is de beste.
0: Ja, 100.
1: Ja, oké, je kan zo 5 stellen.
2: Dan moet je al meteen
3: na het luisteren het nummer geven.
0: Ja, nee, maar nee, precies. Dat moet je precies. Ja.
3: Dat is dan als je dus 5 geeft en je vindt het later...
0: Nog een erger kutplaat, dan ben je de Sjaak.
3: Okay.
0: Ja. Of denk je bij jezelf, ik zet dit op 1 en daarna komt, ja, hoor even, wat dan ook.
3: Volgens mij het lijstje al wel.
0: Oké.
3: Of is dat niet?
0: Ja, dat zou ergens in juist...
1: Misschien wel heel goed om die players even alles in de smiezen.
0: Ja. Oh ja, maar dat maakt niet uit. Dan kun je het alsnog doen, weet je wel. Dan knippen we dit eruit, jongens. Oké, we zijn niet live.
1: Nee.
3: Precies.
0: Dit vergeten we even. Dit zenden we morgen uit.
1: Okay,
0: en dan beginnen we met deze ketsen. Hadden ze gewoon ook even de naam, weet ik veel, Tyfus 2038 moeten geven of zo, weet je? Of project hondenstel, wat dan ook. Oké, welk nummer gaan we deze zetten?
3: Voor mij niet zo heel hoog.
2: Voor mij ook niet.
0: Okay. Ja.
3: Voor mij gaan we safe? Misschien wel 5.
0: Ja?
2: Ik zat ook 4 of 5 te denken.
3: Ik zal gewoon 5 doen.
0: 5? Oké, volgende.

0: Ja?
1: Ja.
0: Mooi, lekker, heel goed. Klasse. Wat gaan we doen? Jij bent minder enthousiast, zie ik.
2: Jawel, nee, ik ben wel enthousiast. Ik zit gewoon even na te denken van de pressure wat er allemaal nog moet komen.
0: Ja, ja.
2: Maar
0: je moet gewoon op mijn lijstje.
1: Misschien wel een 1.
0: Ja?
1: Meen ik echt, ja.
2: Oh, ja?
1: Ik zat hier plaats.
2: Oh, ja. Oké. Okay. Neem hem, 1. Hey. Is goed.
0: Ja? Door naar de volgende. Uit welk jaar ben jij, Rani?
2: 99.
0: Ja, oké, toen was je 7. Dit is 2006.
2: Ja, ik heb
0: hem. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat gaan we doen?
1: Ja, 2.
2: Wat, die andere was of 1, hè?
0: Ja.
1: Is dit een... wel een hele goeie.
0: Ja.
2: Maar is dit een 2 of een 3?
1: Voor mij 2, maar als... jij mag de knoop doorhakken.
2: Ik zeg 2.
0: Heel goed, heel goed.
3: Net als over hoeveel kinderen krijgen gaat. Ik zeg 2, maar je mag ook 3.
0: Lekker, hebben we er nog eentje?

0: ik ook hoor. Weet je wat ik het goede vind aan deze plaat? Is dat hij heeft ooit een beetje in het guilty hoekje gezeten. Maar als je hem nu zo hoort, dan denk je van ja, wat goed. Oké, oké. Rani.
1: Ik draai deze ook op

0: kom maar. Waar gaat hij heen?
1: Ja. Vijf, maar goed.
2: Ja.
3: Ja. Ja, die vijf kan niet meer. Nee, vijf kan niet meer.
4: Vijf hebben we toch al?
2: Ja.
1: Ja. Wat zeg jij? Vier, hè?
0: Heel goed. Ja. Heel goed. Hebben we er nog eentje? Ik weet niet of die in de top vijf kan vallen, hoor. Heb je nog maar één plekje over? Heel goed. Ah, ook sympathiek en netjes om je eigen plaat te...
1: Twente, dat is bescheiden.
0: Ja, netjes.
1: Met nummertje 3. Heel mooi.
0: Draai hem nog graag?
1: Ja, ik draai hem altijd. Ja. Als ik niet draai, heb ik altijd wat klachten.
3: Ja,
1: mensen
3: tuurlijk.
1: Willen hem altijd horen.
3: Ja,
1: en ik vind het nog steeds geen probleem.
0: Ja, en plus, ergens waar je zo multimiljardair mee bent geworden... is het natuurlijk ook prettig om af te
1: luisteren. Dat is ook lekker. Dat valt wel mee.
0: Ja? Ja.
1: Nou, 100% van de opbrengsten gaan naar de Martin Luther King Foundation.
0: Oh. Ja,
1: van de publishing en van de neighboring. En dat is al vanaf het begin zo.
0: Oh, ja.
3: Hoe is dat?
1: Dus ik ben daar niet multimiljardair mee geworden.
0: Oh, dat zit omdat die speech daarin zit natuurlijk. Deze grote Eye for Dreamer.
3: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Oh, nou, ook wel heel erg mooi.
0: Dan gaan we er gewoon maar vanuit dat je er iets heel goed mee hebt gedaan.
1: Niks klagen verder.
3: Nee.
0: Lekker man. Heel goed. Jongens, het gaat super snel. Het is radio. Jullie komen 20 minuutjes. En we zijn blij dat jullie er zijn geweest.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja, nou, je mag nog wel 3 dingen zeggen. We zijn er toch.
1: 24 mei.
0: Ja.
1: Op het thuishaventrein Amsterdam.
0: Ja.
1: Bakermat Circus.
3: Ja. Leuk.
1: Daar ga ik. I Love Life. Gaan we lekker live doen met saxofoon. Dat soort dingetjes.
3: En dat is wel speciaal, want jij treedt eigenlijk bijna alleen maar in het buitenland op.
1: 1 keer per jaar in Nederland.
3: Vet. 24 mei.
0: En thuishaven is dan, zeg maar, begrijp ik. Ja. Maar ga je 7 uur staan of wat ga je doen?
1: Nee, gewoon 1,5 uur. Zoals altijd. Maar ik heb wel allemaal DJ's uitgenodigd die ik ook heel vet vind.
0: En welke jongens komen dan, dames?
1: Nou, dat gaat van Midas Field tot aan Mark Knight. Wat ik zelf een legend vind.
0: Mark
1: vroeger
0: Knight.
1: Allemaal luisterde. Ariel Free, supergoeie DJ. Bolivar ben ik zelf fan van, Franse DJ. Dus alleen maar feel good house music.
3: En Rani er ook bij.
1: Nou,
5: hoe knows, kan ik eventjes daar.
1: Ik vind het een heel leuk idee eigenlijk. Ik denk dat we dat moeten doen.
5: Ik denk het ook.
1: Ja, als jij 24 van mij kan.
5: Het is, ik zet hem weer maar.
1: We gaan na de uitzending wel even.
0: Het is in de buurt ook, hè, jongens. Het is in Amsterdam, hè, dus dat
5: precies,
0: moet allemaal goed gaan.
5: Om de hoek.
0: Alle support en heel veel geluk met de single. We gaan hem zeer veelvuldig draaien, dat weet je net vast.
1: Geweldig,
0: dankjewel. Marco Materani, dankjewel dat je er waren. Mooie avond rustig aan, hè.
1: Thanks.
0: Koning van de avond zometeen. Andres, de voice of a generation zometeen.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
3: Stihl, sterk werk.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
3: Stihl, sterk werk.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: 3FM. Ik heb de allerbeste manier om je maandagavond te beginnen. En nee, het is niet illegaal.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
6: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
15: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan 3FM Verkeer namens de ANWB. Vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A2, dat is Utrecht naar Den Bosch, bij afrit Everdingen. Het is daar een kwartier aanschuiven. Komt omdat het wegdek in slechte toestand is. Ook de rechte rijstrook is gesloten. En de laatste vertraging voor nu is de A27. Dat is Utrecht naar Gorkum. Bij Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort. Daar moet je even op letten. Het is daar 20 minuten vertraging. 3FM.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
23: Dat is wit goud voor weinig.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
23: Mamma mia.

Mr. Bruno Mars, het is I Just Might. Zelfs koningin Maxima, die is fan van zijn muziek. Die heeft in New York met de school dat liedje samen gezongen. En dan hoor ik je denken, Odek, waarom laat je dat niet horen? Omdat dat heel vals was.

0: en van harte welkom. Het is maandagavond. En ik kan me voorstellen dat je nog even moet opstarten zo deze eerste avond van de week. Dat gaat goed komen. We gaan er samen een super avond van maken. Ik heb de allerbeste muziek voor je meegenomen. Het enige wat ik van jou nu nodig heb, is dat je even incheckt. Even de avondstreek samen aangaan. Dat is als volgt. Stuur even je naam in de app van NPO Luister. Net als op Snapchat, weet je wel. Als we elkaar elke dag een berichtje sturen, bouwen we een streak op. En wie er het vaakst bij is geweest deze maand, die krijgt aan het einde een pot sambal. Ik zie al een bericht van Tess.
1: Andres, fijne avond. Groetjes Tess en Saar. Doei.
0: Ah, nou, die zijn bij deze ingecheckt en aanwezig. Mocht je ook de avondshow aan hebben, drop je naam even in de app van NPO Luister.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: En dit is mijn nieuwe single.
5: Nieuw op 3FM. Olivia Rodrigo.

dan te verbeelden, weet je wel, hoe het is als artiest zijnde. Als je met een hoge hartslag staat te wachten in de coulissen. En dan hoor je mensen je naam schreeuwen. Je loopt het podium op. Je voelt de bas in je buik. En je hoort dit. Ja, en dan moet je het niet verneuken. Het klinkt toch echt als een feest. En dat was het ook. Ik bedoel, ik heb veel FOMO gehad in mijn leven. Maar holy moly, heb je die beelden gezien? Vanuit Brazilië. Shakira die gaf daar afgelopen weekend een concert. Natuurlijk een van de grootste sterren uit Latijns-Amerika. Ze komt uit het prachtige Colombia. Geloof me, dat is het mooiste land wat daar is. En daar in Brazilië, daar merk je hoe Zuid-Amerikanen kunnen feesten. Hoe Zuid-Amerikanen zoveel meer uit een concert halen dan wij Nederlanders. Dat vind ik zo jammer. Weet je wel, mensen gaan helemaal los. Ze zien echt die muziek als een onderdeel van hun cultuur. En dat mis ik. Ik bedoel, ik kom uit Colombia. Ik heb dat ook heel erg in me. Ik kan helemaal inleven in muziek. Maar als ik naar Nederlandse concerten ga, dan vind ik het vaak een beetje stif. Vind ik het saai. Zijn mensen aan het appen, weet je wel. Wat ga je vanavond eten? Of staan ze te jeppen en dan zeggen ze... Nou, de trein gaat wel vroeg, hè, vanavond. Terwijl, geniet gewoon van die muziek, weet je wel. Hoor dit. Hoor hoe die mensen losgaan. Ik zweer het je, als ik artiest was... Nou, trouwens, ik zou geen zevenkleurenscheid in mijn broek als ik dit hoor. Ik zou er 180 miljard scheid.

Een beetje power jouw kant op in de vorm van Alex Warren Fever Dream. Binnen nu en een kwartier leg ik je uit hoe je 100 euro kan winnen vanavond. Maar eerst wil ik je even attenderen op het feit dat je nog 1 minuut 44 hebt om je aan te melden voor de avondstreek. Het is eigenlijk net als op Snapchat. Ik wil elke dag even een berichtje met je sturen. Ben je er nou elke dag bij, zet ik een vinkje achter je naam. En ik doe dat echt met precisie, zodat ik weet dat je erbij bent. Ben je er het vaakst bij geweest in de maand, dan win je een zelfgemaakte pot sambal. Misschien spreek ik je zo op, na muziek van Vrouwtje. Het was donker voor augustus.

0: S10, vrouwtje. De besties maakten zonder gezicht. Hé, hey, kijk, dat is lekker, Esmee. Hoppatee, ik zet je snel nog op aanwezig voor vanavond. Ik zie een berichtje van Esmee van Rijswijk. Goedenavond, Andres. Ik zou graag Metallica willen horen. Nou, misschien dat ik dat vanavond nog wel ergens die radio doorpomp. Ik bedoel, het is ook maandag. Ik snap dat je een beetje energie nodig hebt. Je kan je elke avond aanmelden voor de avondstreek. Is eigenlijk gewoon net als op Snapchat. Even elke dag een berichtje naar elkaar sturen. Dan weet ik ook wie erbij is. Ben je er nou het vaakst bij aan het eind van de maand, dan win je een pot sambal. Zo zie ik Barry, ik zie Siegfried, ik zie Ronnie. Even kijken, ik zie Monique. En aan de telefoon is Maarten uit Amersfoort. Goedenavond, jongen.
1: Goedenavond, Anders.
0: Hé, hey, hoe zenuwachtig zijn ze?
1: Ja, behoorlijk.
0: Oh, ik weet het nog zo goed ook van mezelf. Hoe is dat voor jou? Want jij bent...
1: studiebegeleider met aankomende dagen heel veel eindexamenkandidaten.
0: Ja, dat is toch crazy. De eindexamens beginnen vrijdag.
1: Ja.
0: Dus jij begeleidt leerlingen door die hele periode heen ook?
1: Ja, wij beginnen... Ja, sommigen kennen we al heel lang, maar die hebben ook een normale studiebegeleider bij ons gehad. En examentrainingen doen we vanaf, wat is het, half april of zo.
0: Ja. En wat zijn nou dingen die je dan veel tegenkomt in die aanloop naar de eindexamens?
1: Dat mensen slordiger antwoorden geven dan dat ze denken. Ze moeten veel netter antwoord geven. We gaan ze trainen in antwoord geven zoals het antwoordmodel het wil zien.
0: Ja.
1: Het
0: antwoordmodel ook altijd. Ik heb niet vaak ruzie, maar ik heb veel ruzie gehad met het antwoordmodel in mijn leven.
1: Ja, maar dat heeft niet heel veel zin aan.
0: Nee, fair enough. Hey, en zeg maar, als er nu leerlingen zijn die echt met stress en met zweet in het naad zitten te luisteren, wat voor tips zou je dan aan ze hebben nog voordat die eindexamens beginnen?
1: Nou, probeer die stress aan alle kanten te vermijden. Bereid je gewoon zo goed mogelijk voor. Oefen zoveel mogelijk examens van de laatste jaren. En bekijk dan wat je niet goed doet. Want dat is hetzelfde wat wij ook doen. Wij gaan met ze zitten en dan zeggen, oké, dit doe je niet goed. Dit stukje mis je nog wel kennis. Kijk er nog eens een keer naar. En dan moet het allemaal best wel meevallen.
0: Ja. Ik zie hier een bericht van Hans die zegt, wat de fuck is een antwoordmodel? Ik denk dat Hans voor mij het examen gedaan heeft. Maarten, ik zet je op aanwezig voor vanavond. En heel veel succes de komende periode.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Avondshow van 3FM. Summer's a new tune. Die heet

naar het Lowlands Festival. Dan ga je hem daar live zien. Samber en Homewrecker. Het is maandagavond. Mijn naam is André Zodijk. Nou, dat mag je in principe vergeten. Maar ik wil je graag €100 toestoppen. Weet je wel, het leven is al duur genoeg, laten we eerlijk zijn. En je moet af en toe bezuinigen. Ik bedoel, dat moeten we allemaal. Maar doe het nou alsjeblieft niet op concerten. Laat mij jouw concert betalen. Ik heb hier €100 voor je liggen. Kan van jou zijn als je je naam stuurt naar de app van NPO Luister. Het is als volgt, ik heb 10 vragen voor je. Heb je die goed, dan pak je vanavond nog €100. En ik snap, je bent aan het bijkomen van een weekend. Het is moeilijk, daarom geef ik je vast een inkomvraag. Wat vier je op Hemelvaartsdag? Nou, dat is dat Jezus naar de hemel ging. Als je dat weet, stuur je naam naar de app van NPO Luister. En wie weet pak je vanavond €100 concertengoed. Teddy Swims is hier, Mr. Know-It-All.

hoorde The Habits Remix bij 3FM. 100 euro concertengoed ligt hier te wachten. Want ik vind het zo belangrijk dat je gewoon kan blijven gaan naar concerten. Ondanks dat het je een nier, of met een beetje golden circle plekken, wel twee nieren kost.

0: Stay High. Je hoorde The Habits Remix bij 3FM. €100 concertengoed ligt hier te wachten. Want ik vind het zo belangrijk dat je gewoon kan blijven gaan naar concerten. Ondanks dat het je een nier, of met een beetje golden cirkelplekken, wel twee nieren kost. Een hele goede avond, Gijs van 22.
1: Hey, Anders.
0: Gijs, ik heb 10 vragen voor je. Je moet ze alle 10 binnen de minuut goed beantwoorden. Je mag ze onbeperkt passen. Er komen geen nieuwe vragen bij. 1 vraag fout en je ligt eruit. De laatste vraag, die luidt, kom je morgen weer? Daar mag je ja of nee op zeggen. Als je komt, dan maak je morgen kans op €200. Wel ook met het risico dat je alles kwijtraakt. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Goed,
1: ja.
0: We gaan algemene kennis testen en ook vragen van jouw lievelingsartiest. Wie is jouw lievelingsartiest?
1: Nou, ik vind dus drum and bass heel erg leuk.
0: Ja.
1: Nou, ga ik wel graag naar van die feesten toe. En ik weet niet of jij hem kent. Ja, jij bent ook wel van een drum and bass.
0: Ach man, ik zie dat je fan bent van de AMC.
1: Ja.
2: Brazil!

0: Zo, eerste vraag.
1: Mooi.
0: We beginnen met AMC, jouw favoriete drum en bass DJ. Waar staat de afkorting voor?
1: Voor zijn naam.
0: Ja, dat is goed. Dan, DJ AMC komt uit de UK. Welke kleuren heeft die vlag naast rood?
1: Blauw en wit.
0: Nog een kleur, de kleur van 3FM. Festivalbandje. Waarmee je nou 8 festivals van deze zomer? Welke kleur heeft die?
1: Nou, ik denk goud.
0: Welke artiest heeft gouden handjes? Dat is NDC. In welke vallei heeft hij een van zijn eerste hits gescoord?
1: Philip Shadows.
0: Doe een drum en bass schoon na die net 2 Duracell batterijen heeft ingeslikt. We zijn zo meteen net om 8:00 2 minuten stil. Waarom zijn we 2 minuten stil vanavond?
1: De doorherdenking, de overleden doden.
0: Ja, dan morgen bevrijdingsdag. Noem alle kleuren van de Nederlandse vlag. Gijs. Ja, je had er 7 goed. Dat is een mooie score, jongen. Maar helaas niet genoeg. Ja, je mag schelden om te gaan. Ja, nu ga ik ophangen en Post Malone voor je draaien.
1: Oh, oké.

0: Henriette, ik ben het 100% met je eens. Henriette die stuurt namelijk in de app van NPO Luister. Save My Love is toch zo'n super fijne track? Dat is het. Je hoorde Kygo en Khalid bij 3FM. Ik zie veel berichten. Andres, doe je straks ook mee aan de dodenherdenking? Ben je ook 2 minuten stil? Ja, natuurlijk, want we herdenken de slachtoffers in oorlogssituaties. Daarom ga ik het radioprogramma nu overgeven aan de NOS. Ik vind het namelijk belangrijk dat we met z'n allen herdenken wat er gebeurd is in het verleden. En daarna kom ik natuurlijk gewoon weer bij je terug met Somnieu. Ik ben iets te vroeg, denk ik.
1: Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

0: Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Varen. Andres Oudijk.
2: Met zometeen muziek van een vrouw die zichzelf wil beschermen tegenover AI. Hoe ze dat doet, vertel ik je na Somje. Dit is Tonight.

Ja, ik zeg heel eerlijk, ja, ik gebruik wel eens een doekie, weet je wel. Of met een beetje zeep kom ik ook een heel eind. Het blijkt dat ik het echt helemaal verkeerd doe en dat er een dikke clean-up moet gaan plaatsvinden. Waar ik het over heb, vertel ik je zo. Eerste vraag aan jou. Heb jij sieraden? Heb jij een oorbel? Dan wil ik je graag even spreken.

0: The Jonas Brothers, Only Human.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, als je houdt van een beetje dromerige muziek over liefde van een alleskunner, dan moet je niet wegzeppen. Ik heb namelijk nieuwe muziek voor je. Ik ga ervan uit dat je het leuk vindt om nieuwe muziek te ontdekken, want je luistert naar de avondshow van 3FM. En de vrouw die ik nu aan je wil laten horen heeft het hele pakket. Ze kan zingen, ze kan acteren, ze is model. Op 16-jarige leeftijd heeft ze al meer bereikt dan een gemiddeld mens op 160-jarige leeftijd. En wij kunnen genieten van haar nieuwste liedje. Het is Back in Love. Ik ben heel benieuwd of het bij jou ook zo dromerig en zweverig valt. Als

0: vind het zo'n goed liedje. Back in Love hoor je bij 3FM. Ga je wat mij betreft nog heel veel meer horen. Het is dromerig, het is cool. Het is gemaakt door een vrouw waar we nog veel meer lol van gaan hebben. Haar naam is Suki Waterhouse. Henriette, goedenavond.
1: Oh, nee, zo.
0: Oh, de telefoonlijn is weg. Gert Verderen, ja, ik heb wel echt even een expert nodig. Kijk, het ding is, ik weet gewoon niet hoe ik dat moet doen. Ik heb het er nog nooit gedaan. Henriette, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, heb jij een oorbel?
2: Wel twee, ja.
0: Twee. Henriette, het verhaal is als volgt. Ik heb op 24 april een oorbel laten zetten. Mag ik de radio trouwens heel even uit?
2: Ja, de radio is uit, maar de tv was aan.
0: De tv is aan?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb 24 april 2024 een oorbel laten schieten. Ik hoor mezelf nog steeds. Nou, weet je wat, ik ga eerst wel even een plaatje draaien. Want dit gaat niet werken. Ga ik het je verhaal zo meteen wel uitleggen. Eerst even knallen, just a jam.

0: Je hebt zeg maar de ocean cleanup. En je hebt de cleanup die ik al 2 jaar voor me uit heb gesteld. Harriet, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, ik wil het even met je hebben over oorbellen. Jij hebt er 2.
1: Ja.
0: Hoe lang heb je die al?
1: Oei. Toen ik 8 jaar of 9 jaar oud was.
0: Holy guacamole, ja. Heb je dat al zo lang? Hoe oud ben je nu trouwens? Je klinkt niet als 10 nu of zo, maar...
1: Gelukkig, 42.
0: Kijk, ja, bam, dan zit het al je hele leven in je systeem. Harriet, ja, kijk, ik heb als een soort impulsiviteit een oorbel laten schieten 2 jaar geleden. En daarna heb ik het er nooit meer uitgehaald. En nou, heb ik het er met vrienden over. En ja, je moet even luisteren naar hoe vaak je eigenlijk volgens je dermatologen je oorbel moet schoonmaken en verwisselen.
2: Zonder goede sieradenhygiëne kunnen bacteriën, talg en dode huidcellen zich ophopen in het gaatje waar het oorbelstaafje in je oorlel zit. Deze 3 factoren kunnen een onaangename geur veroorzaken die ook wel oorkaas wordt genoemd. Eww. Maar met de juiste verzorging en reiniging van je oorbellen is het probleem heel gemakkelijk te voorkomen. Als je dermatologisch advies zoekt over hoe vaak je oorbellen moet schoonmaken, raden experts aan dit minstens 1 keer per week te doen.
0: Hoe doe je dat?
1: Grappig, oorkaas.
0: Ja, ik wil graag van de oorkaas af.
1: Nou, dat zou je toch echt 1 keer in de week moeten doen? Nou, dat doe ik ook niet hoor. 1 keer in de maand of zo. Als ik denk van nou, nu wordt het dan een keer weer tijd.
0: Maar Harriet, ik heb denk ik die oorbel echt nog nooit uitgedaan. Ik zou niet eens weten hoe dat moet. Kun je mij een soort tutorial geven?
1: Voorkant pakken, achterkant pakken. En voorzichtig trekken. Anders dan scheurt de boel misschien nog uit.
0: Oh, heb je dat wel eens gehad?
1: Nou, wel dat het pijn deed inderdaad. Maar... Oh.
0: En als ik het dan daarna weer in wil doen, heb je dan nog advies voor me? Want ik krijg niet eens een ketting om. Zo noob ben ik, zeg maar.
1: Nou, ik zou niet te lang wachten. Want bij mij gaan de gaatjes nogal snel dicht zitten.
0: Oké. Okay. Dus, nou, dan geef ik mezelf 3 minuten. dankjewel voor deze tutorial, Harriet.
1: Geen dank.
0: Dan ga ik het zo meteen maar eens even proberen.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Boozy en A Bar Song. Oké, je kan even ja of nee doorsturen in de app van NPO Luister. Denk je dat het me lukt om een oorbel die ik al 2 jaar draag, elke dag, uit mijn oor te krijgen, schoon te maken en weer terug te krijgen? Een oorbel moet je namelijk blijkbaar 1 keer in de week schoonmaken. Ik heb het nog geen 1 keer gedaan in die 2 jaar dat ik hem heb. Ik heb net tips gekregen van Henriette. Zij zegt, ja, je moet het gewoon rustig aandoen. Ik wil graag van de oorkaas af, die zich ophoopt in mijn oor. Maar ik vind het ook een beetje eng, want ja, het kan dus ook gaan bloeden. En ik kan niet tegen bloed, dan val ik op de grond en dan klinkt het radioprogramma zo. Nou, ja of nee kan je laten horen via de app van NPO Luister. Oké, ik ga nu even kijken hoor. Dit is dan het knopje. Maar hoe haal ik dat er dan af? Ja. Ik denk dat ik mijn oor uitscheur. Moet ik dit dan... Nou, hoe werkt dit? Er komt wel een geur al vanaf. Dat is inderdaad minder lekker. Ja, maar... Sorry hoor, ik ben normaal wel goed met de knopjes. Ik krijg het er niet uit. Au, fuck. Ah. Wacht even. Zo, ik heb echt mad respect voor vrouwen en mannen die het elke dag doen. Ik heb ook gewoon die oorbel nooit verwisseld nadat ik hem heb geschoten, weet je wel? En nu denk je, oh, ik sta een theater te maken, maar nee, dat is echt... Oh, je wacht even. Oké, dan moet ik dit... Ah, au, fuck. Au. Ah, het lukt niet. Zo, maar er komt een lucht vannacht. Ik heb wel eens in de Sloppenwijk in Colombia gewandeld. Daar rook het lekkerder dan hier. Ik kan het echt niet, ik zweer het je. Ik moet even kijken of ik misschien assistentie kan vragen. Doe ik even naar muziek van Def.

0: Dit is voor mijn toppers. Super tune van Def. Ik vind het echt een van zijn leukste liedjes.
1: Ik snap dat je mij er dan even bij vraagt. Ja. Toppertje.
0: Hey, voor mijn topper. Ja, Eva Kleven.
1: Ja.
0: Wat fijn dat je er al bent.
1: Ja.
0: Ik heb een vraag aan je. Kijk, hoe goed kennen we elkaar?
1: Medium.
0: Medium. Zou jij misschien mijn oorbel uit mijn oor willen halen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Echt?
1: Moet dat nu, ja?
0: Maar,
1: ik heb laatst nog maar uit een been een take gehaald. Ik ben niet vies van mensen, hoor.
0: Oh.
1: Is dat de enige vraag?
0: Ja, dat,
1: okay.
0: Ik vond het eigenlijk best wel gênant, maar...
1: Nee.
0: Kijk, ik heb deze oorbel dus al 2 jaar in.
1: Ja.
0: Ik heb hem nog nooit uitgehad.
1: Okay.
0: En het lukt me dus niet om hem uit te krijgen.
1: Oh ja, ik heb dat vaker gedaan.
0: En, ja,
1: ik kom even naar
0: je
1: toe.
0: Oké. Okay. Oh, ik had eigenlijk verwacht dat je dit heel eng zou vinden.
1: Oh,
0: ik vind het namelijk wel heel eng.
1: Nee, oké, blijf stilstaan. Ik haal dat achterste knopje er even vanaf.
0: Ja. Oh.
1: Het kan een beetje pijn.
0: Ah!
1: Oké.
0: Okay. Oh, zit er nog half in?
1: Ja.
0: Ah! 1, 2. Oh. Oh, dat was het.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hé, hey, maar hoe doe je dit zelf? Ik weet echt niet hoe mensen dit doen.
1: Oh, ik heb oorbellen in. Ik wou net zeggen, ik kan hem wel even bij mij in doen, maar...
0: Hè?
1: Ja. Wat dan?
0: Maar jij kan dus zonder te kijken een oorbel in doen.
1: Ja, dat kan jij ook. Zal ik het je leren?
0: Ja, als je dat wil. Want waar heb ik überhaupt, waar zit dat gaatje? Oh, dat voelt echt niet chill, hoor.
1: Nee. Oké, je hebt op een gegeven moment dat pinnetje, die achterste pin van je oorbel...
0: Ja.
1: ...blijft hangen achter dat gaatje en dan steek je hem er doorheen.
0: Ja.
1: Dus doe maar.
0: Ik moet... Oh, wacht even.
1: Ja.
0: Ik ben dus deze... Ik ga ook helemaal zweten, zie je dat?
1: Ja, ik zie het. Ja, jij doet het helemaal warm.
0: Dat is niet goed. Wacht.
1: Ja, dus je houdt je oorlelletje vast.
0: Ja.
1: En dan, ja, en dan ga je...
0: Auw.
1: Je moet... Ach, joh. Boven je... vinger zijn.
0: Au.
1: En dan op een gegeven moment voel je, oh, hij haakt hem een beetje zo in.
0: Nou, ik voel vooral dat ik mezelf aan het steken ben.
1: Een beetje dit doen, zo het heen, dat pinnetje heen en weer halen tegen je lelletje totdat hij erin wiebelt.
0: Ik weet echt niet hoe mensen dit... Ik vind dit zo knap. Jij doet het echt alsof het niks is, maar ik sta hier gewoon eindexamen wiskunde te doen.
1: Hou je lelletje vast.
0: Ik hou mijn lelletje vast.
1: Hou je lelletje vast.
0: Ja. Au. Au. Au. En dan moet ik nu doordrukken?
1: Ja, nou ja, je moet hem wel...
0: Nou, weet je, ik ga een plaat draaien. Nee, oh, stop. Wacht. Ik vind het eng. Hey, maar ik vind het eng. Auw, ik vind het eng.
1: Er zit al een gaatje, hij is er doorheen.
0: Jezus. Oh, serieus?
1: Ja. Wat ben jij? Het kan ook helemaal niet dat het pijn doet, want er zit al een gaatje.
0: Mijn naam betekent man.
1: Je bent helemaal buiten adem.

0: Oreek. Voorkant vastpakken, achterkant vastpakken en zachtjes trekken. En niet klaarkomen, hè?
1: Oké, kleine conclusie. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik heb net voor het eerst in 2 jaar mijn oorbel eruit gehaald. Dat moet je blijkbaar elke week doen om het schoon te maken. Dat wist ik niet. Ik zie heel veel berichten in de app van NPO Luister. Mensen zeggen echt, Oreek, what the fuck, maat? Ja, luister, ik heb een marathon gedaan, maar ik denk dat dit een zwaardere beproeving was. Thank God, Eva Kleven die heeft me even een kleine tutorial gegeven. Wil je die nou ook zien? Ik zal die nog wel even delen, ook online.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon die goede oude radio aangezet om op de hoogte te worden gebracht van nieuwe muziek. Nou, nieuwe muziek en goede muziek, dat heb ik voor je klaarstaan. Je kunt het live gaan zien deze zomer. Kom namelijk naar de Nederlandse festivals. Het gaat om Tomorra. Hoe zou ik het omschrijven? Ik zou het omschrijven als een beetje spacende house, als het ware. Als je veel naar 3 voor 12 luistert, heb je het daar ook ontdekt. Ik ben fan geworden van Somewhere Else.

Zij maakte My Universe. Oh, jongens. Heb je jezelf wel eens betrapt op het maken van een fout die je eigenlijk had kunnen voorkomen? Dat gebeurt mij 3 keer op een dag. Maar afgelopen vrijdag neem ik je even mee naartoe. Afgelopen vrijdag komt bij mij de makelaar langs. Ik wil graag verhuizen en ik wil mijn eerste huis kopen. Nou, dat is een hoop geregel, is een hoop gedoe. Er was één ding wat ik de makelaar niet heb verteld. En daar is de makelaar afgelopen vrijdag op een hele pijnlijke manier achtergekomen.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
14: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: 3FM.
16: Muziek, zometeen van David Guetta, Memories. En jouw kans op een pot vers gemaakte sambal. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
17: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
18: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
17: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
23: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
24: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
23: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
25: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
26: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
25: Werken? In deze drukte?
26: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
25: Stap je ook in?
27: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
29: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores... of ga naar casemit.nl.
16: Jouw kans op een pot zelfgemaakte sambal. Ik heb een gesprek met de makelaar namelijk helemaal verneukt.

Mr. Harry Styles en zijn American Girls. Dat tettert zo door Nederland. 9:10, de avondshow. Ik zeg hallo! Binnen nu een 10 minuten een pot sambal te winnen. En die zet ik echt niet zomaar in. Ik maak die namelijk zelf. Ik ben daar trots op. Er zit heel veel liefde in. En heel veel knoflook. Is voor jou te winnen als je zometeen even A, B of C stuurt in de app van NPO Luister. Wat is nou het ding? Kijk, we moeten het even hebben over makelaarsafspraken. Ik heb het zo opgefokt vanuit mijn kant. Afgelopen vrijdag komt de aankoopmaker bij mij thuis. En ik wil laten zien dat ik een volwassen jongen ben van bijna 30. Dus wat doe je dan? Je ruimt je huis op. Je stoft je bank af. Je staat te schrobben bij het toilet alsof je leven ervan afhangt. Je zorgt er echt voor dat het huis eruit ziet als een soort paleis Soestdijk. Dat die makelaar denkt, nou, deze jongen, die is klaar voor de volgende stap in zijn leven. Ik heb stroopwafels in huis, ik heb luxe koffiepads gehaald. Ik heb alles om die makelaar goed te zetten. 10:00 hadden we afgesproken in de ochtend. Nou, 9:55, nog steeds niemand gezien. 9:10, geen makelaar te horen. En om 9:15 gaat mijn telefoon. Dus ik neem op en ik zeg hallo met Andres. En de aankoopmakelaar die zegt, ben je nou serieus of hou je een grap met me uit? En ik zeg, hou ik een grap met je uit? En ik voel me hier zo schuldig over. Waar is het fout gegaan? A. Heb ik geen lactosevrije koffie gekocht? B. Heb ik haar naar binnen laten lopen bij een seksclub? Of antwoord C. Heb ik me totaal vergist in de datum van de afspraak?

0: zijn nog allemaal aan het bijkomen, toch? Van Bieber Cella. Zijn optreden op het Coachella Festival. Het godsnog door onze netvlies. Wat een show, wat een show. En wat een tune. Je hoort de Daisies in de avondshow van 3FM. Ik vertel je net, ja... Ik heb de makelaar bij mij uitgenodigd afgelopen vrijdag. En ik heb een hele grote fout gemaakt. Ik had de makelaar ook nog nooit ontmoet. De makelaar is een lieve vrouw, maar wel een beetje een chique vrouw. En ik denk dat je gelijk voor je ziet wat ik bedoel. Grote handtas bij zich. Ze had haar haar netjes gedaan. Ze droeg mooie sieraden. Echt zo'n chique dame. We hadden om 10:00 afgesproken. En om 10:15 krijg je een telefoontje. En zegt ze tegen mij... Maak jij een grap of wil je serieus een gesprek voeren? Ja, wat heb ik denk je verkeerd gedaan? Nou, ik gaf je 3 opties. Ik zie veel mensen die meegokten in de app van NPO Luister. Barry die zegt, je bent een kei van een gozer. Maar bij jou kan het zomaar zijn dat je alle 3 de fout hebt gemaakt. Even kijken, Robin de kipchauffeur die zegt... Odek, waarschijnlijk heb je het verkeerd gedaan. En Hendrik zegt, ja, je hebt 3 fouten gemaakt. Die zegt hetzelfde. Nou, lekker dan. Aan de telefoon is Jantina, goedenavond.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, ik heb dus die afspraak en ik gaf je de keuzes. Ik heb A, geen lactosevrije koffie voor de makelaar gekocht. B, ik heb haar naar binnen laten lopen bij een seksclub. Of, antwoord C, ik heb me totaal vergist in de datum en ik was niet eens thuis. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk optie B.
0: Jij denkt optie B?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een beetje bij jou passen of zo. Wel dat je dat per ongeluk gedaan hebt, maar dat je gewoon in je chaos mind een verkeerd adres opgegeven hebt.
0: Ja. Ja. Jantina, als je inderdaad het antwoord goed hebt, dan win jij een pot versgemaakte sambal Odijk.
1: Lekker.
0: Ik ga naar de ontknoping van dit verhaal. Ik zit dus boven te wachten op de makelaar. Ik heb alles in huis, want ik wil overkomen als een volwassen man van bijna 30... die weet hoe je de toiletten moet schoonmaken... die weet hoe je je stofzuiger door je huis moet halen. Ik heb echt alles gedaan om een goede indruk achter te laten. Ik geef de makelaar mijn adres. En dit is hoe ik haar ophaalde.
2: Hoi,
0: stok je hiernaast?
2: Kijk.
0: Hoi, Andres. Hoi.
2: Je woont nou in je hoer uit.
0: Ja, ik woon naar boven. Ik woon naar boven.
2: Dus wat ik zeg, ja, ik zit er al te kijken. Ik denk, volgens mij ben ik niet goed.
0: Nee, dat is niet. Ik was vergeten om nummertje D achter mijn adres te zetten. Dus de makelaar stond in een seksclub. Ik vond het zo zielig. Het spijt me zo. Ik heb die makelaar gewoon de verkeerde deur laten nemen. En in één keer stond die chique mevrouw. Die stond daar oog in oog met naakte borsten. Met geschoren poesjes. En gewoon met heel veel vrouwen bij mij beneden. Jantina, ik zou je eerlijk zeggen... Ik ben nog nooit zo jaloers op iemand geweest. Maar jij wint een pot vers gemaakte sambal.
1: Yeah, lekker.
0: Die ga ik naar je doorsturen.

0: Ja.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: Ik had in mijn leven nooit verwacht deze woorden in één zin met elkaar uit te spreken. Ik ben fan van Lieden bij de Vos. Nee, grapje. Ik bedoel, de mega-hit van deze week is voor Madonna. Had ik gewoon nooit verwacht. Ik dacht, weet je, dat is helemaal geen 3FM-artiest, maar samen met Sabrina. Wat een ongelooflijk goed liedje. Bring Your Love, hoorde je. Nou,

genoeg kan krijgen. Van de combinatie Sam Fender en Olivia Dean. Je hoorde Remy in de avondshow. En wat heerlijk dat je vandaag voor 3FM gekozen hebt. Ik ben er nog voor je tot aan 10 uur. Ik heb de allerbeste muziek meegenomen. Maar ik wil ook eventjes met jou kijken in wat er in jouw Shazam staat. Wat er in jouw ontdekte dingen staat. Wat heb jij naar je vrienden doorgestuurd? Wat heb je tijdens het jeppen met elkaar ontdekt? Gaan we zo meteen even over kletsen. Eerst krijg je...

Je hoorde de staat, make the call, leave it all. Het is Andres hier, ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik wil even met je duiken in muziek die je hebt ontdekt, weet je wel? Want dat kan tegenwoordig overal, hè? Zelfs in de fucking HEMA draaien ze gewoon bangers, certified anthems. Nee, maar echt, afgelopen zaterdag sta ik een zuur dezenbrood te halen, weet je wel, bij zo'n bakkertje in Utrecht. En ik hoor daar gewoon echt knallers. Dan pak ik mijn Shazam erbij, dan sla ik ze op en dan wil ik ze met je delen. Ik zou het ook leuk vinden als jij het met mij deelt. Ik bedoel, ik heb je nou de afgelopen 2 uur en 40 minuten muziek laten horen. Wat heb jij ontdekt? Wat heb jij naar je vrienden gestuurd? Wil je dat ook naar mij sturen? Dan kan ik het voor je draaien. Doe je dat niet? Ja, dan ga ik je iets laten horen wat ik zaterdagavond heb ontdekt. En dat kan zomaar alle kanten opvallen.

Nee, het is nou echt klaar hoor. Ik ben er helemaal klaar mee met die Jazz Glynn TikTok. Ik zie het ook weer veel vaker in de app voorbij komen. Nothing beats a gentle holiday. Nee jongens, stop. Er zijn zoveel leuke...

0: Nee, het is nou echt klaar hoor. Ik ben er helemaal klaar mee met die Jazz Glyn TikTok. Ik zie het ook weer mail veel vaker in de app voorbij komen. Nothing beats a jet to holiday. Nee jongens, stop. Er zijn zoveel leuke nieuwe virals. Ik zit zelf helemaal in het algoritme van Little Biggie en van Mr. Greedy. Dat zijn boys. Yeah.
1: The nominees are Hasnan. Second nominee is Asad Ronaldo. Third nominee is Coolboy.
0: Coolboy.
1: Fourth nominee is Muzammel.
0: Muzammel, ook genomineerd.
1: Fifth nominee is Mr. Greedy.
0: Oh, vind ik
1: het
0: zo cool.
1: The name of your favorite player.
0: Nee, waar dit over gaat, dit moet je maar opzoeken. Zoek maar op Mr. Greedy. Dit zijn 10... ik denk Pakistaanse of Indiaanse boys. En die moeten allemaal minigames tegen elkaar oplossen. En dan de winnaar krijgt steeds een hamburger. Ja, er is er één bij die heet Little Mickey. En je snapt waarschijnlijk wel waarom. Ik vind het fantastisch. Dan ga ik eventjes kijken naar Abel. Goedenavond, jongen.
2: Hey, goedenavond, Anders.
0: Hey, Abel, dat heb gestaan op Facebook.
2: Ja.
3: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Ja, klopt, ja. Want jij hebt een track ontdekt via Facebook.
2: Ja.
0: Hey, wat dik, joh. Ik wist niet dat het nog gebruikt werd.
2: Ja, nou ja, oude mensen, oude gewoontes, hè.
0: Hoe oud ben je dan, Abel?
2: 54.
0: Oh, joh, dat vind ik helemaal niet oud, man. Ik zou nog met je naar een festival willen, hoor.
2: Ja. Nou, prima.
0: En zeker ook je muzieksmaak. Want waar, zeg maar, je Facebook ontdekt, wat vind je leuker aan deze band?
2: Ja, gewoon lekker ouderwets knallen.
0: Ja, nou, dat is het wel eigenlijk. Ja, we kunnen er nog heel lang over jeppen, Abel. Dat betekent praten in Gen Z-taal. Maar zou ik het gewoon lekker spinnen?
2: Ja.
0: Dan ga ik die play-knop af voor je hitte, bro.
2: Ja, hartstikke goed, man.
0: Dan zeggen we weppa.
2: Hey, weppa. Space Acre.
0: Het gaat om Space Acre en Why We Left.
4: Hey, it's us.

0: Why We Left, you're the Space Eriker. Dat heeft Abel uit Putten ontdekt op Facebook.
1: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Maar wat een knaller. Ik zie dit zo in een voorprogramma van een Muse of een Nothing But Thieves. Snap wat ik bedoel? Heel vet. En dit is het leuke, want zo upgraden jij en ik dagelijks onze Spotify-lijst. Ik wil je morgen ook iets laten horen, jongen. Ja, ik zweer het je. Als je houdt van de Punjabi, dan zit je hier goed.

0: Inderdaad, Antoon, die maakt een beetje van mij. Hoor je natuurlijk in die goede oude avondshow.
1: Yo.
0: Het is bijna 10 uur.
1: Alright.
0: En dat betekent bijna 3 uur lang knallen.
1: Oh yeah.
0: De allernieuwste, de allerbeste muziek.
1: Yes.
0: Eva Kleven.
1: Ja, ik heb er weer zin in, joh. Yay.
0: Ja, lekker.
1: Daar gaan we weer, lieve mensen.
0: Lekker. Wat heb je allemaal bij je vanavond?
1: Ja, ik heb echt zo ongelooflijk veel meegenomen. Ik heb zo meteen een gloednieuwe track van Willem en Sef.
0: Oh.
1: Staat op het nieuwe album van Willem de Bruin. Je kent hem van The Opposites.
0: Ja.
1: Die ga ik je laten horen als track van de dag. Maar ook in de livebox is het een komen en gaan van mensen.
0: Nou, maar je hebt echt...
1: Ik heb echt hele vette artiesten.
0: Vorig jaar nog op Coachella gedraaid, hè?
1: Vorig jaar nog op Coachella, inderdaad. Toen heb ik ze ook even gesproken in de Coachella special. Inmiddels is het geen duo meer uit Utrecht, maar een trio... Tinlikker is in de building.
0: Zo goed.
1: Ja, heel vet.
0: Oh, dat is echt, als je echt zin hebt om te knallen, dan zit je daar wel goed. Ik weet nog dat ze op een gegeven moment, vorig jaar, bouwden ze deze track. Even een klein stukje aan laten horen, mocht je denken, wie is Tinlikker, waar blijf ik voor hangen vanavond?

0: optreden ook
1: vanavond. Ja, die komen hier optreden. Ze zijn op dit moment aan het soundchecken, dus ik hoop dat alles goed ingeplucht staat. En dan gaan we knallen.
0: Lekker. Ja. Je bent erbij. Gewoon die radio aanhouden. Veel plezier zometeen met 3 voor 12. 3 voor 12.

0: bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
11: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl, sterk werk.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: 3FM.
18: Genoeg te ontdekken in de late avond bij 3 voor 12 Radio met zometeen Glass Animals en dus live muziek van Tin Licker in de livebox. Eerst het nieuws van 10 uur.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
20: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
19: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische Dag van de Overwinning heeft Moskou een tweedaags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
17: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
25: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: en 54 Ultra met Talk To You natuurlijk. En daarvoor Your Love van Glass Animals. Ik heb zoveel zin in deze show, lieve mensen. Oh my god. Lekker dat jij er ook bij bent. Vanavond een bomvolle
1: 3 voor 12 radio. Eva Kleven.
0: Een bomvolle 3 voor 12 radio. Kijk, elke vrijdag check je al op donderdagnacht om 12 uur precies de soundcheck bij mijn collega Jasper. Allernieuwste tunes, vers van de pers. En ik zat op vrijdagochtend lekker door die nieuwe muzieklijst heen te bladeren. En daar kom ik een tune tegen. Zo, a big tune. Hij is vandaag track van de dag. Komt van het nieuwe album van Willem de Bruin, die van The Opposites. Die heeft een nieuwe muzikale afslag genomen. En hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen. We hebben ook live muziek vanavond van niemand minder dan Tin Licker. Voorheen een duo, inmiddels een trio. Stonden op Coachella en komen met dansbare shit in de livebox. En over live muziek gesproken, Jasper doet verslag van het concert van Tame Impala in Ziggo Dome, waar 18.670 mensen vanavond nog op zoek waren naar een kaartje voor dat concert van Tame Impala. Ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe ging. En dan is het natuurlijk vandaag herdenkingsdag, 4 mei. Om 12 uur is het dan 5 mei en dan begint bevrijdingsdag. En tussen 12 en 1 ga ik alvast met je vooruitkijken naar de tofste artiesten die allemaal morgen gratis te horen zijn op al die verschillende bevrijdingsfestivals door het hele land. Kortom, blijf er lekker bij. Meld je in de NPO Luister-app. Zometeen de track van de dag, maar eerst King Fisher.

0: Chapel Roan. De dame die vorig jaar nog de Alfa op Lowlands afsloot. We gaan door naar een van de heren die dat 3 jaar eerder deed. Willem van de Opposite.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Hij heeft de track van de dag te pakken. En de track van de dag, dat is bij 3 voor 12 Radio eigenlijk het nummer dat je vandaag gehoord moet hebben. Zodat je morgen met iedereen mee kan praten. Zodat je helemaal op de hoogte bent. Zodat je misschien wel een paar mensen kan influencen. En zegt, hey, heb je hem nog niet gehoord? Nou, dat is de track van de dag. Willem van de Opposites dus. Gisteren kwam zijn nieuwe en inmiddels derde soloplaat uit. Die heet Jongen van de Zon. Die plaat die gaat over het opgroeien in 2 culturen... en je eigenlijk helemaal nergens thuis voelen. En wat ik wel tof vind, is dat zijn leeftijdsgenoten... zowel Dio bijvoorbeeld, die vorig jaar het album Vluchtlaan maakte... maar ook een Sef, die natuurlijk ook die introspectieve blik heeft... die kijkt naar wat roert mij, wat gebeurt er in mijn generatie. Het is zo tof om ja, die kids die eigenlijk vroeger gewoon zo hard gingen... en alleen maar hard wilden, nu prachtige teksten te horen brengen... muzikaal interessante dingen te horen doen... Dit album is deels opgenomen in Curaçao, waar die vaak is. En die Curaçaose invloeden die hoor je ook gelijk in de muziek terug van Willem. Zoals in deze track van de dag. En daar komt een oude bekende op langs. Dat is namelijk niemand minder dan andere Alfa-ster, moet ik wel zeggen. Sef. De allernieuwste single van Willem heet 100.000 graden. Ik vind hem steengoed, maar ik ben ook heel benieuwd... hoe klinkt die in jouw oren? Laat het weten.

0: Parade is de track van de dag. De nieuwste single van Willem, samen met Sef Hordium bij 3FM 3 voor 12 Radio. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat even een kleine reactie achter. En dan zometeen checken we...
1: Track van de dag.

0: reacties stromen binnen.
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: Ja, misschien dat je hem wel voor het allereerst hoort hier bij 3 voor 12 Radio. En dan wil ik natuurlijk meteen van je weten, moeten we hem vaker draaien of niet bij 3FM? Barry die zegt, ja, dit klinkt echt mega fantastisch. Ik vind het echt een nieuwe mega hit. Het beste van zowel de opposites als Sef en alles wat hij heeft gedaan. Ik ben fan. Oké, lekker Barry. Positief, I like it. Even kijken, Britt die zegt heerlijk, ik wou me ook gelijk op Curaçao. Ja, daar is Willem vaak te vinden. Janine die zegt, mooi nummer, je vergeet bijna de tekst met deze beat. Als ik daarnaar luister, dan hoor ik het toch anders. En Gerard die zegt, wat een tune, op elk feest is het echt gewoon 100.000 graden als deze opkomt. En Johan de emojiman die stuurt vandaag geen emojis, maar die zegt wel hele verrassende, herkenbare, maar ook toffe nieuwe single van Willem van de opposites. Ja, nou goed. Volgens mij is iedereen unaniem positief. En anders ben ik het wel voor iedereen. Holy crap, wat een tune.

Higby en Nothing. Echt tof dat ze hier waren om dat hele album gewoon te spelen. Ik moet het even met je hebben over jungle. En als je zegt jungle, dan zeg je eigenlijk Nia Archives. Op dit moment echt wel een van de heetste namen. Ze heeft echt een plekje in mijn hart veroverd. Projecten als Silence is Loud zijn van haar. We kregen eerder al de single Danger. Maar inmiddels is er nieuwe muziek. En ik ben erg blij om het aan je te laten horen. Want zodat ik, zoals ik vrijdag ook op en neer aan het springen was bij het horen van Sef en Willem net, de track van de dag, gebeurde dat ook zeker bij Nia Archives. Zij maakte zulke vette shit gewoon. Subtiel is het. Het is scherp. Het is eigenlijk gewoon precies wat je wil horen. Het is ook wel vrouwelijk. Het is ergens ook wel sensueel. En ik vind het heel tof om deze met je te delen. Dit is de nieuwste van Nia Archives. En hij heet Boys in Blue.

0: recap. Ik heb ze gesproken over hun nieuwe album. Morgen hoor je dat hele interview bij 3 voor 12 Radio. Maar op dit moment moeten we even schakelen naar de livebox.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Ja, eigenlijk muziek voor elk moment. Weet je, het studeren of tijdens een feest of een hele lange autorit en dan zo linkerbaan. Ja, je kan echt genieten van deze melodische, hypnotiserende progressive house. Ze staan ook over de hele wereld, kan ik zeggen. Niet gek dat ze ook maandelijks bijna 6 miljoen streams hebben. Ze spelen echt over de hele wereld. Vorig jaar nog Coachella, komen uit Utrecht. Van duo zijn ze naar trio gegaan. Over 20 minuten ga ik ze uitgebreid spreken hier bij 3 voor 12 Radio. Maar allereerst kan ik zeggen dat ik heel blij ben dat ze zijn neergestreken in onze livebox. Meekijken kan 3fm.nl/live of luister lekker via de NPO Luister app. Ik ben ontzettend blij dat ze er zijn. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Dit is Tin Liquor live bij 3 voor 12 Radio met I Want My Freedom.

0: Wat is dit? Steengoed. Je gelooft het misschien niet, maar dit wordt gewoon live gespeeld in de livebox door Tin Likker.
1: 3 voor 12 radio.
2: 3FM.
0: Ja, echt helemaal te gek. Wat een energie. En wat mooi ook, I Want My Freedom, op een dag dat we herdenken. Het is natuurlijk 4 mei, zometeen is het 5 mei en vieren we ook echt onze vrijheid. Ja, echt helemaal te gek. Ik heb genoeg om met ze over te praten. Alleen al de setup die ze daar hebben staan. Het feit dat ze een zangeres hebben aangehaakt aan het duo Tin Likker. Je hoort zometeen meer bij 3 voor 12 Radio. Met zometeen ook nog Merel, skinroutine, bikinilijn. Eerst Two Door Cinema Club. Dit is What You Know.

0: Bikini Line, het album van de week bij 3 voor 12 Radio. Zometeen meer live muziek van Tin Likker, waarover Johan zegt... ja. Een perfecte balanceeract tussen zweven en reven. Je hoort ze zo meteen hier bij 3 voor 12 Radio. 3FM.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau? Print en go bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
11: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
12: Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert streek.
15: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
16: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
19: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: 3FM. Rol die stuurt in de NPO Luisterapp. Tin Likker heeft zo'n lekker Kid A radio feel. Nou, ik ga zo meteen Everything in its Right Place draaien. Na het nieuws van 11 uur.
21: Door Al Begens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema.

0: kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: Deze Looking Too Closely blijft echt heerlijk en horen we eigenlijk veel te weinig, zegt Barry in de NPO Luister-app. Daar ben ik het eigenlijk mee eens. Wat een toffetje.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Ja, Fink werd meegebracht door Tinlikker, die inmiddels weer naar de livebox zijn gesneld. Dit is echt een act die je gewoon mee wil maken. Het hypnotiserende wat Fink heeft, hebben zij ook in een toch wel progressive house. Het is dampend, het stampt, maar het raakt ook ergens een gevoelige snaar. Ze hebben een nieuw album, dat heet Dreams of the Machine, en daar spelen ze nu Rebirth van. Ik ben erg blij dat ze er zijn.

Ja. Ja, ik kan er nog wel even naar luisteren. Klinkt toch heerlijk? Oh man, Tin Liquor in de livebox. Echt zo fijn dat ze er zijn gewoon. My god. Ik moet echt even helemaal bijkomen ervan of zo. Kippenvel all over the place. Ook in de NPO Luister-app. Ja, echt, er worden alleen maar props gegeven gewoon. Kan niet anders zeggen. Nou, het klinkt alsof de vibe tussen Hero en de heren van Tin Liquor wel goed zit. Het klinkt echt zo goed live. Dit had gewoon op een live album kunnen staan. Ja, Tin Liquor speelde ook wel hele mooie messages, hoor. Ze staan allemaal op het album. Dat heet Dreams of the Machine. En daar staat onder andere op I Want My Freedom. En deze die ze net speelde, Rebirth. Echt prachtig. Ik ben helemaal weg aan het zweven. En mijn Club Kleverhart is ook weer helemaal vol. Ik hoop dat van jou ook.

0: eten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I only want to
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Maar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: En 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: Alleen voor de lucky few. 18.670 mensen zochten vanavond nog een kaartje op de swap voor Tame Impala.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Ja, maar 3 voor 12 is erbij. Ja, natuurlijk. Mijn collega Jasper Leidens is niet weg te slaan uit de concertzalen. Die gaat het liefst elke avond dat hij vrij is wel naar een concertje. En vanavond was Tame Impala aan de beurt. Hey Jasper Leidens.
2: Hey, ja, en 3 voor 12 is erbij, dat klopt helemaal. Want volgens mij hebben we de hele redactie daar gezien. Dat was niet normaal. Ik kwam Chris, de muzieksamensteller, tegen. Sander, die onze muziek doet. Ik heb Eline gezien.
0: Ja.
2: Half 3FM was er ook. Dat is ook te zien op de socials. Ja. Dus nee, dit was echt een 3 voor 12 was erbij vanavond, ja.
0: Nou, dan wil ik natuurlijk als eerste weten, hadden die 8.670 mensen eigenlijk gewoon eerder een kaartje moeten kopen? Was het helemaal de shit?
2: Ja, deze band is gewoon gegroeid over het, althans band. Kevin Parker, moet je natuurlijk altijd erbij zeggen, is Tame Impala, hij is één guy.
0: Yeah.
2: Maar nee, ze hadden er zeker bij moeten zijn. Want de laatste keer dat hij dit deed in Nederland was 2 keer AFAS Live. Yeah. Nu de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik moet wel zeggen, er hadden meer mensen bij kunnen zijn. Maar dat ligt puur aan de manier waarop hij zijn podium heeft opgebouwd.
0: Ah.
2: Het is een soort van half rond ei. Mm-hmm. De band staat rond hem heen. Half in de zaal stond ook nog een kleiner podium waar hij af en toe op ging liggen. En hij had daar wat synthesizers meegenomen. Dus als hij die podia iets naar achter had gezet, had er gewoon nog 1000 mensen meer in die zaal gepast.
0: Ah, dus, en dat had dus ook gewoon makkelijk gekund. Maar hoe was het concert zelf? Behalve hoe die zaal eruit zag en dat iedereen er was. Ik ben heel benieuwd hoe Tame Impala dan de Ziggo Dome in dit geval heeft gevuld.
2: Ja, je merkt dat dit wel echt de deadbeat tour is waarvan we Loser hebben gedraaid. Ja. Dracula is een grote hit geweest.
0: Ja, dat is deze. Jas, ik heb hem klaarstaan.
2: Ja.

0: ik ben dan altijd wel benieuwd of dat dan live precies hetzelfde klinkt.
1: Nou, ik moet zeggen, hij was een weekje geleden wat zieker. En zijn stem was vanavond wel wat shaky, moet ik zeggen. Dus het is goed dat hij die dikke lasers bij zich had om een beetje af te leiden. Hij had een fucking goede band bij zich. Maar ik merkte wel dat hij niet alle noten vanavond haalde. Mm. Maar goed, dat maakt niet uit als je gewoon een tune hebt gemaakt als Let It Happen.
0: Ja,
1: die song, die gaat er nog steeds zo lekker in. Die zaal ontplofte.
0: Ja, dat klonk zo.
1: Niet normaal.
0: Er wordt ook lekker vals meegezongen. Wat leuk dit.
1: Nou, dat merk ik ook wel. Er is een jonge generatie concertliefhebbers die niet per se altijd even netjes meezingt. Maar zichzelf wel wil laten horen. Dan merk ik dat ik 33 ben, ja.
0: Ja, lekker Jas. Hey, bedankt dat je even wilde komen vertellen over Tame Impala. Dus vanavond te zien in Ziggo Dome. En succes alvast morgenavond en morgen overdag op de bevrijdingsfestivals. Daar ga ik zo meteen ook nog bij stilstaan.
1: Ja, ik breek zo nog wel even in.
0: Ja, prima. Hoor ik je zo, Jasper. Fijne avond.
1: Yo.
0: This is Roots and the Seed.

Hey Eva, ja, het is Jasper hier. Nog steeds onderweg terug van Tame Impala. En dan kan er maar beter goede muziek op de radio zijn, toch? Althans, ik wil je eventjes iets tippen. Een liedje dat ik sinds de release minimaal 30 keer geluisterd heb. Het is een nieuw project van Laurie Vincent. Die zou je kunnen kennen als een van het duo Softplay. Maar dit is totaal iets anders. Het is geen punk. Het is een prachtig soort jaren 80 Engels indie liedje. Met voorliefde voor de Smiths, The Cure, New Order. Ja, ik ga hier zelf heel erg lekker op. Volgende week ga ik het eindelijk zien op The Great Escape in Brighton. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw reactie. De nieuwe van Big Truck is mijn doorgeefplaatje. Dit is Central Reservation Blues.

iets anders. Het is geen punk. Het is een prachtig soort jaren 80 Engels indie liedje. Met voorliefde voor de Smiths, The Cure, New Order. Ja, ik ga hier zelf heel erg lekker op. Volgende week ga ik het eindelijk zien op The Great Escape in Brighton. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw reactie. De nieuwe van Big Truck is mijn doorgeefplaatje. Dit is Central Reservation Blues.

ideale tip aan mij? Ja, en dan is de vraag natuurlijk even, wat vind je ervan? Ja, ik vind het heerlijk. Ik hoop dat hij op The Great Escape in Brighton over een paar weken echt alleen maar van dit soort prachtige tunes deze kant op stuurt, zodat ik ze met je kan delen op de radio. Ja,

0: is dit. En Just Friends bij 3 voor 12 Radio, waar ik je heel graag voorstel aan nieuw Nederlands talent.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: In dit geval Steven Charlotte. En die heeft iets te vertellen over zijn track Drive. Het volgende namelijk.
2: Hoi Eva.
0: Hey.
2: Wat leuk dat je Dive gaat draaien.
0: Ik vind het zelf leuk.
2: Dive gaat over mijn eeuwige bindingsangst. En hoe ik me dan toch uiteindelijk heb kunnen openstellen tot iemand en de diep in durfde te gaan. Ik heb het geschreven op Vlieland ongeveer 1,5 jaar geleden. En ik merkte dat er zoveel ruimte was voor iemand anders dat ik een vriendin van mij, Eva Valerie, heb opgebeld. Met de vraag of ze een verse voor me wilde schrijven. En ja, dit heeft ze echt geneeld. En zo ontzettend veel toegevoegd dat het nu ook een van mijn favoriete liedjes is. Ik hou zoveel van die bossa sound. Het heeft echt alles. Groove, mooie harmonieën, prachtige melodieën. En het vormt altijd een super kleurrijke wereld. En ik heb geprobeerd om dat ook allemaal samen te laten komen in mijn nummer Dive. Dus dankjewel voor het draaien en

0: Verrassend voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: 3FM. Het is officieel 5 mei en dat betekent dat er een hele hoop bevrijdingsfestivals plaats gaan vinden. Daar ga ik het zo meteen uitgebreid over hebben in 3 voor 12 radio. Maar eerst krijg je natuurlijk het nieuws van 12 uur.
9: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Night samen met Spinvis, die draai ik niet zomaar. Nee, zij zijn ook te vinden op een van de vele bevrijdingsfestivals vandaag.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Het is bevrijdingsdag, je hoort het net al van de NOS. En in het hele land zijn er dit jaar weer bevrijdingsfestivals waar je terecht kan. In Wageningen bijvoorbeeld, daar is een boel aan de hand. En laat ik daar nou zijn opgegroeid. En laat dat nou de plek zijn waar ik als allereerste in aanraking ben gekomen met een festival, met live muziek. En laten we na vandaag, of eigenlijk gisteren te hebben herdacht, vandaag dan onze vrijheid vieren op een manier waar, als het aan mij ligt, zoveel mogelijk muziek bij klinkt. Het is zo fijn dat vandaag ook een dag is dat heel veel jonge mensen, oude mensen, stokoud, piepjong, allemaal mogen gaan genieten samen van live muziek. Misschien wel voor het eerst, misschien wel voor het laatst. Snap je wat ik bedoel? Het is een te gekke dag. Ik hoop dat je ergens in het land een podium kan vinden en van muziek kan genieten. Mijn collega Jasper Leijdens hoor je zo meteen. Die is te vinden op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Daar hebben ze een te gekke line-up. Daar gaat hij zo meteen wat van tippen aan me. Ik ben te vinden in Utrecht aankomende dag. Want daar sta ik op het podium alle artiesten aan te kondigen. Van een Rolf Sanchez tot een Rousseau tot, ja, echt alleen maar hele, hele, hele vette artiesten. Ik ben zo blij dat we zometeen de helikopters weer zien overvliegen en dat onze vrijheid gevierd mag worden. Ook hier op 3FM, want morgenavond hoor je hier Vera Simons en hoor je mij en Jasper vanaf de bevrijdingsfestivals. Ja, het wordt echt genieten, want er zijn ook nog zoiets als de ambassadeurs van de vrijheid. Eén daarvan heb ik gesproken, dat hoor je ook zo meteen. Goed, naast Chef Special morgen in Utrecht, La Fuente, staat dus ook Rousseau op het podium. En die klinkt zo.

Zwolle, Enschede en Utrecht ook nog. En Luna doet de bevrijdingsfestivals aan in Roermond en Assen. Je hoorde ze samen met Voorbestemd. Hey, en zometeen ga ik eens even checken in Zwolle, want daar staat Jasper. Morgen de hele dag te presenteren. Maar hij heeft wel een tipje van die line-up. Die hoor je zo meteen na Droom Dit met De Grens Tussen Ons. Die vind je trouwens morgen op het Bevrijdingsfestival in Haarlem. De mens.

0: tussen ons. Echt heel tof. Je kunt ze dus vinden in Haarlem op het Bevrijdingsfestival. En van de ene kant van het land schuiven we even op naar de andere kant. Want Jasper die staat morgen bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Net als ja, een act die heel graag met je wil delen. Jasper, kom er maar weer in.
1: Ja. Ik breek nog even één keer in.
0: Nou, vooruit.
1: Want dat heeft alles te maken met het Bevrijdingsdagfestival in Zwolle. Daar sta ik voor het eerst op het podium, het Abbot Podium. Dat is eigenlijk de tent stage met wat mij betreft de coolste artiesten van het hele festival. Daar staat bijvoorbeeld de Niemanders. Dat is echt een fantastische live act die je een keer gezien moet hebben. DJ St. Paul sluit af 's avonds. Verder op het podium Jack and the Weatherman, Baba Pen en de Bim Bam Band en Naft. Ja, en de man die je dit jaar absoluut een keer gezien moet hebben. We draaien hem al tijden op 3FM. We zijn sinds Eurosonic Noorderslag ontzettend fan van Joshua Idehen. Hij maakt elektronische, dansbare pop met een boodschap. Dus als je die even kan draaien, doe dat. Joshua Idehen met It Always Was. En kom morgen gewoon ook naar Zwolle toe, toch? Zie ik.

0: festivals, dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: is ook te vinden op de bevrijdingsfestivals. Zij doet namelijk mee met een van de ambassadeurs van de vrijheid. Dat is namelijk de Josti Band. Ze staat in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. In ieder geval de Josti Band. Ik hoop dat Maan ook de hele reis met ze meemaakt. Want die kunnen het al jarenlang ontzettend goed met elkaar vinden. Hele goedenavond, dit is 3 voor 12 Radio. Ik ben Eva en ik sta even stil bij Bevrijdingsdag. En wat dat ook muzikaal betekent. Want er zijn elk jaar ambassadeurs van de vrijheid. Artiesten die vrijheid uitdragen in hun muziek, in de manier van spelen. Alle festivals afgaan in een helikopter. En ook nog prachtige video's hebben opgenomen voor het 4 en 5 mei comité, waaronder Carsoe. En ik sprak Carsoe, het was allemaal net op het nippertje dat het doorging. Ze zei het volgende.
1: Het is, we hebben hier gewoon zo maanden naartoe gewerkt. Ja. En het was echt gewoon om te spannen of het allemaal door zou gaan. Ja, omdat ik me heel ziek ben geweest. Zo, ik heb nooit iets meegemaakt, man.
2: Wow. Echt?
1: Maar echt, joh. Echt met mijn stem. Ja, mijn stem was weg. Hè. Mijn tong was half verlamd. Dus ik kon niks zeggen. Wat? Tot 5 dagen geleden kon ik niks zeggen. Het feit dat ik nu een gesprek met jou voer is voor mij echt, it's a miracle.
0: Ja, een wonder dat het nog goed kwam. Oké, dan kunnen we dus van start. Ik vroeg me af, hoe word je eigenlijk ambassadeur van de vrijheid, Carsoe?
2: Ik ben zo blij dat ik je even spreek. Want je zit in een hele drukke periode. Je bent ziek geweest. Het is allemaal heel spannend. Maar jij bent ambassadeur van de vrijheid. Weet je nog hoe je gevraagd werd?
1: Ik heb natuurlijk al door de jaren heen heb ik al heel veel mogen doen. Ik heb 2 jaar geleden natuurlijk op de Amstel in de avond het mogen presenteren, aan elkaar mogen praten, zingen. Dus dat was een hele eer. En het jaar erop was ik hoogzwanger. Ik was net bevallen. Toen kon ik niet. En en toen werd ik gevraagd. En het was wel voor mij heel bijzonder mooi dat ik gevraagd werd, want ik was natuurlijk een soort van postpartum en dan al die hormonen. Denk je, wie wil nou ooit naar mijn concert komen? Het hele uitverkochte tour gaat ondertussen, hoor. Dus dat ging allemaal hartstikke goed. Maar goed, en toen werd ik gevraagd. Toen vond ik het. Ik heb toen eventjes een sprong in de lucht genomen. Het is echt wel een bucketlist ding, denk ik, voor heel veel menig Nederlandse artiesten.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen graag in haar schoenen staat. Tenminste, dat valt te bezien. Maar wat het zo tof is aan een Carsoe, is dat zij niet alleen op 5 mei al die bevrijdingsfestivals afgaat als ambassadeur van de vrijheid, maar ook vandaag een taak had. Dankzij haar klonk de nieuwe kerk namelijk zo. Oh.

0: Hallo? Mogen we? Oké. Ze vertelde in ieder geval dat ze inderdaad ook vandaag al iets te doen had. En dat dat nogal spannend was voor haar. Ze keek er erg naar uit om daar te staan. En ik vroeg haar ook van welk nummer heb je dan gespeeld?
1: Als de liefde niet bestond, van Toon Hermans. Ik kreeg het liedje te horen en toen dacht ik van, ik weet niet wat ik hiermee moet. Het was zo bewoordend, het was zo letterlijk. En ik denk dat door het meermaals te beluisteren, dat ik echt dacht van, oh wacht even. Dit is zo een lied op het juiste moment, na een prachtige speech die gegeven wordt, een spreker. Dat ik dacht van, het arrangement is zo mooi gemaakt voor het Camerata Zuid. Dus ik hoop dat het ook zo bij mensen is binnengekomen. En dat het zijn doel bereikt heeft, zeg maar.
0: Ja. Ja, dat hoop ik ook wel. Kun je mij vertellen welk lied het is?
2: Nou, Als de liefde niet bestond, dus. Dat zei ze net. Ik vroeg Carso ook of ze ergens nog een soort van beperking heeft gevoeld in het aanstellen van die ambassadeur van de vrijheid. Er kwam namelijk het afgelopen weekend een discussie op gang, wat nieuws naar buiten, van iemand van het comité 4 en 5 mei, die vertelde dat het SEF natuurlijk in de documentaire van IJsland had gezegd dat hij af was gezegd als ambassadeur van de vrijheid, omdat zijn mening te gevaarlijk was, zoals hij zegt in een tune van IJsland, waarop het 4 en 5 mei comité zei, dat is niet zo, hij stond gewoon op een longlist, waarop SEF afgelopen weekend een mailtje lekt, dat absoluut eigenlijk gewoon een klinkklare leugen is. Dat hij afgezegd is omdat hij zich te veel heeft uitgesproken, onder andere over genocide. Dus ik vroeg aan Carso, ben jij nog ergens beperkt in het zijn van een ambassadeur van de vrijheid? En toen zei ze het volgende.
1: Normaal ga je dan een gesprek aan met 4-5 comité en dan kijken ze hoe je invulling kan zijn. Bij mij was het veel te veel opties. Mijn levensmotto is vrijheid. En uiteindelijk kwamen we dus toch uit op conflictgebieden, oorlog, mensen, vooral kinderen die vluchten. Na 9 jaar geleden heb ik vluchtelingkinderen gehaald uit de treinen 4 maanden lang elke avond. Dan heb ik dus nu twee van die jongeren die dus toen aankwamen, heb ik herontmoet, zeg.
0: Oh, wow.
1: Dus dat is echt heel bijzonder. En eentje werkt dus ook bij ProRail als soort van perronplanner, designer en zo. Helemaal een toffe functie daar.
0: Yeah.
1: Dus dat is heel bijzonder om dat te doen. Omdat, ja, weet je, er is zoveel, ik wil zeggen dialoog, maar meer discussie en frictie in het debat over natuurlijk asielzoekers en vluchtelingen. Wat ik ergens ook snap, hè, vanuit beide perspectieven. Alleen in die periode wat ik heb meegemaakt met kinderen die aankomen zonder ouders, soms 6-7 jaar oud, het was krankzinnig. Om die te zien dat ze iets van gemaakt hebben. Dat ze de kans hebben gepakt die ze hebben gekregen. Dat vond ik wel erg mooi om te zien.
2: Nou, deze vrouw die ademt echt vrijheid. Maar voelt ze nou die beperking op het ambassadeurschap voor de vrijheid of niet?
1: Nee, ik ben vrij in doen het laten, muziek. Er is niks gecontroleerd. Wat ga je doen, wat ga je zingen, wat ga je zeggen? En als dat al wel zo was geweest, dan was het niet voor mijn vrijheidsopdracht geweest. Mm-hmm. Ik sta zelf voor vrijheid voor iedereen. Ik liep zelf nog mee met de rode lijnen demonstratie een paar maanden geleden. Het is krankzinnig waar de wereld op dit moment heen gaat. En ik vraag me dan, en menigmaal is een interview aan mij gevraagd van, ja, en dan sta je op zo'n podium en dan ben je ambassadeur van de vrijheid. En ik ben me er ongelooflijk van bewust dat ik totaal geen verschil kan maken op wereldniveau. Maar ik hoop dan, door het filmpje te maken met bijvoorbeeld die kinderen die destijds aankwamen, dat op menselijk niveau je wel iets kan zeggen van, kijk naar elkaar om.
2: Kijk naar elkaar om, dat is de boodschap die zij morgen uitdraagt als ambassadeur van de vrijheid. Ik sprak Carso. En dit lied gaat ze hopelijk ook zingen daar.

0: Magneten. Je vindt deze band in Nijmegen. En daarvoor hoorde je Karsu. Die vind je morgen als ambassadeur van de vrijheid in Roermond, Den Bosch, Haarlem en Den Haag.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Dit is Bevrijdingsdag op 3FM. Met in 3 voor 12 Radio vannacht een klein spoorboekje voor waar je in het land welke artiesten kan vinden. Wies staat dus in Nijmegen, Karsu, Roermond, Den Bosch, Haarlem en Den Haag. Ze treden op in Nijmegen, Wies, in een best wel heel tof park. Daar moet je eigenlijk, als je in Nijmegen woont en je luistert, gewoon even gaan kijken morgen. En daar staan ze niet alleen, ook Higo staat daar, Def, Milo laat het lukken. Ze staan er allemaal. Heel veel plezier als jij daar ook bij bent. Mocht je een ander bevrijdingsfestival aandoen, laat even weten via de NPO Luister-app waar je te vinden bent morgen en welke artiest je graag wil zien. Ik ben wel benieuwd. Ik maak alvast even een rondje langs al die bevrijdingsfestivals, zodat jij morgen precies weet wat de tofste acts zijn op de plek waar jij bent. Ik heb nu 2 artiesten die je bijvoorbeeld in Haarlem en in Groningen kan zien. Dat zijn Soar en ADF Samski. Ja, het is echt een schat van een gast, Soar. Mijn maestro-collega, con-collega kan ik ook nog wel zeggen. Hij heeft natuurlijk glansrijk gewonnen van me. Hij heeft een heel soort orkest. Hij heeft ook een hele toffe plaat, Insomnia. Een live track daarvan kun je nog steeds vinden op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. En hij is dus te vinden in Haarlem. En Samski is dan weer te vinden in Groningen.

Kamer vind je dus morgen in Haarlem. En dan door naar Sophie Straat, die geprogrammeerd staat in Groningen. Vorig jaar nog een hoop commotie toen ze het festival even stillegden omdat er een Palestijnse vlag door de beveiliging werd afgepakt. Daar gaan we het zo even over hebben.

0: pakken en zij zei, wacht even, dit is toch bevrijdingsdag? Zijn we dan niet allemaal vrij? Dan staat zij in Groningen op het Bevrijdingsfestival vandaag. En er is nogal wat aan de hand met de line-up van het Bevrijdingsfestival in Groningen. Als ik daar eventjes naar kijk, dan staat daar Sophie Straat. Er staat Joshua Idehen, die je net al getipt kreeg van Jasper. Er staat ook een Elmer. De Jostie-band is daar te vinden. Ook een Sef staat daar. Waar natuurlijk ook nogal wat om te doen was. En daarom dachten we gaan eventjes bellen met Abel-Jan van Dijk. De creatief producent van dat festival, Bevrijdingsfestival Groningen. Want het is dus zo, je hebt een comité en die organiseren eigenlijk alle herdenkingen. En dan heb je de Bevrijdingsfestival zelf, die programmeren de artiesten. Die krijgen zowel de ambassadeurs van de vrijheid, die al die plekken langs gaan met een helikopter. Maar die mogen ook gewoon zelf artiesten uitzoeken. Waarom heeft Abel-Jan van Dijk dan Sef gekozen?
1: Nou ja, ik vind dat Sef zeker met, als je ziet wat hij het afgelopen jaren al doet, dat hij absoluut de man is om het festival bij ons af te sluiten. In het huidige tijdsgevricht en alles wat er speelt, en ook het feit dat er een artiest is die daarin een uitgesproken standpunt over inneemt. Ik vind dat heel, heel sterk en ook heel knap. En ik vind dat hij daarmee ook gewoon de juiste, ook wel ergens de juiste toon raakt. Ik vind dat we de gesprekken daarover moeten kunnen voeren. En ik vind dat het helpt het festival als de onze, dat daar artiesten staan die vanuit een bepaald activisme een bijdrage leveren aan onze programmering. En wij zijn een inhoudelijk en een thematisch festival. En dat voed je door vanuit verschillende perspectieven met elkaar de dialoog te kunnen voeren. En daarin is het gewoon helpend dat je artiesten hebt die daar vanuit hun eigen drive en persoonlijke overtuiging een bijdrage aan leveren. En vrijheid brengt vooral een verantwoordelijkheid met zich mee. En die verantwoordelijkheid zit ook in het onder ogen komen naar misstanden en dingen die niet zo moeten zijn. En derhalve vind ik dat het podium een plek is waar mensen dat geluid dus ook mogen laten horen. En dat we dat dus ook niet moeten schuwen. Ook al zijn geluiden af en toe ingewikkeld, laten we alsjeblieft daar onze ogen niet voor sluiten.
0: Nee, laten we elkaar opzoeken. Dat is ook de message van Karsoe, ambassadeur van de vrijheid. En dus ook van deze Abel-Jan van Dijk van Bevrijdingsfestival in Groningen. En over dat progressief programmeren. Onder andere Stay Away from Dante, Parker fans. Ze zijn allemaal te vinden in Groningen vandaag. En als afsluiter dan Sef. Echt te gek. Wat heeft die man een activisme, maar ook echt een duidelijke stem. Hij stuurt rechtdoor. Ik ben erg onder de indruk.

Hij is in ieder geval bij Groningen en Bevrijdingsfestival in de Oosterpoort, ook Assen. En ook Martine is erbij. Die zegt, ik ben in Haarlem. Nou, veel plezier daar.

Inderdaad, dat waren Kevin en Roxy Dekker. Zij zijn ook te vinden op het Bevrijdingsfestival. Kevin in Roermond en Roxy in Zwolle. En Enschede trouwens ook.

0: Blijf een lekkere track deze ook, hè, van Koelas, die je vandaag kan vinden in Enschede op een bevrijdingsfestival. Jawel, je kan hem zien in Enschede. 3FM. Hey, een hele goede nacht. Het is 1 uur. De 3FM nacht gaat gewoon lekker verder met muziek van Anderson .Paak en Justy. Eerste stand van het land in 2 minuutjes krijg je van...
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We gaan rennen met Haven, ons goed voelen met Jelly Roll. Naar beneden komen met Anderson .Paak. Dat allemaal, maar eerst nog eventjes de lampen uitzetten met Justy, Jack Style en John. Turn the lights off, hoor je nu.

voor je op 3FM. Heerlijk zou je nacht beginnen met Calm Down. Hey, een hele goede nacht. Teun Willems is wie je hoort. Je maat tot laat hier op 3FM. Wat goed dat je er weer bij bent. 5 mei vandaag, dus bevrijdingsdag. En Nederland gaat er weer op uittrekken om de vrijheid te vieren. Misschien sta jij straks ook wel op een festivaletje of pak je ergens een feestje mee. Kan allemaal. Kan het ook gewoon lekker thuis vieren. Of knallen op de zaak is natuurlijk ook gewoon nog een optie. Ik ben wel benieuwd trouwens. Wat is het laatste wat voor jou als een bevrijding voelde? Ik heb een voorbeeldje van mezelf meegenomen. Ik heb vandaag even in de buidel getast. Ik heb een vaatwasser gekocht. Nooit meer afwassen. Dat voelt echt als vrijheid hoor. Wat een opluchting is dat. Misschien heb je ook wel zoiets. Die ene persoon geblokkeerd. Eindelijk die knoop doorgehakt. Of na maandenlang rugpijn je eventjes lekker laten kraken bij de chiropractor. Heerlijk. Kan ook wel echt een momentje van opluchting zijn. Dus laat het even weten in de NPO Luisterapp. Wat is dat momentje waarbij je jou bevrijd voelde van iets? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Hoor ik het van je.

0: Haven met I Run hoorde je. Een vlugge blik op de kalender doet ons leren dat het 5 mei is vandaag. De dag waarop we vrijheid vieren hier in Nederland. En ik was wel benieuwd, wat voelde voor jou nou als een bevrijding? Wat is het laatste wat als een bevrijding voelde? Paul die stuurt een appje, die zei... Nou, toen ik mijn favoriete sokken in de rand van de wasmachine terugvond. Wat is dat lekker. Dat kan me wel voorstellen, Paul. Je hebt toch altijd stiekem wel een favoriet paar. Dat heb je ook met onderbroeken, ook met shirts. Met sokken is dat zeker ook een dingetje. Hey Malou, goeienacht.
1: Hi.
0: Het was voor jou even schrikken, denk ik.
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Mijn kat was een dag kwijt. Dus ze heeft gewoon een hele nacht en dag... heeft ze gewoon buiten gelopen. Omdat ze het voorjaar in de kop heeft.
0: Goeiedag zeg. Maar Malou, even een vraagje. Hoe raak je kat opeens kwijt? Hoe kan dat?
1: Ja, wat ik zeg denk ik. Ze heeft het voorjaar in de kop. En dan gaat ze een beetje zitten struinen buiten.
0: Goeiedag. Hoe heet je kat?
1: Misha.
0: Misha was dus eventjes even een nachtje stappen. Hoe kwam dat binnen dan bij jou? Jij kreeg een appje of hoe moet ik voor me zien?
1: Nee, ik ben dan thuis en ik werk bij een bakker, 's avonds. Mm-hmm. Dus ik kom nu ook net thuis van mijn werk.
0: Kijk.
1: En Misha is dan door mijn vriend of buiten gelaten of ze is net binnengekomen. Maar ze was 's ochtends dus naar buiten gegaan. Nou, dan komt ze 's middags wel even een hapje eten of zo. En weet ik veel, 4 uur was ze er nog niet. En 4:30 is toch wel haar etenstijd, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, en om 6:00 moet ik werken, dus ik naar werk. En toen heeft mijn vriend, die heeft wel mij een foto gestuurd van... nou, ze is er weer hoor. En dat was om 8:00, 9:00 s'avonds of zo.
0: Dat was wel even een momentje van opluchting dan.
1: Zeker weten, en een bevrijding.
0: En een bevrijding. Mag ze nog wel naar buiten nu of is het ook uit met de pret nou?
1: Nee hoor, ze mag zeker naar buiten.
0: Ze mag gewoon nog even naar buiten. Hey, ik ben blij, Malou, dat ze terug is. Ik snap dat het als een bevrijding voelde dat je er na een middagje missen weer lekker in de armen kon nemen en even kon kroelen.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Hey, jouw werkdag zit erop. Ga zo lekker naar bed of geniet nog eventjes lekker hier van de muziek bij 3FM. En ik wil je sowieso een hele fijne dag wensen.
1: Jij ook, hè. Doei.
0: En geef Misha even een eye over de bol van ons, hè.
1: Dat zal ik doen.
0: Oké, dan. Hoi, fijne avond.
1: Joehoe, doeg.
0: Dit is Michael Jackson voor je.

0: talk about.
1: Zoals 3FM-collega Jamie Reuters het mooi zei, deze plaat voelt een beetje als een troonwisseling. De Queen of Pop, Madonna, geeft het stokje over aan Sabrina Carpenter. We zijn voorlopig dus nog wel even voorzien in de koninginnen van de popmuziek. De 3FM mega-hit van deze week hoorde je. Bring Your Love. Dit is Walk the Moon, Shut Up and Dance.

Deur met Sophia en zo. Mwaki hoorde je op 3FM. Hey, ga je nu naar de website van de NOS, nu.nl, de Telegraaf, RTL of welke nieuwsclub dan ook. Eén ding kan ik je garanderen, je wordt er niet per se vrolijk van. Nieuws is vaak super negatief en even langs de koppen scrollen geef je het gevoel dat de wereld zo'n beetje naar de galamiezen gaat. Daar wil ik samen met jou wat aan doen. Ik ga zo wat positief nieuws met je delen, gewoon om je glimlach weer een beetje terug te krijgen. En heb je zelf nou iets leuks meegemaakt? Ben je jarig? Goed nieuws of gewoon iets anders waar je blij van wordt? In de NPO Luisterappen.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Feel Good Inc. voor je op 3FM.
1: Leuke dingetjes! Leuke dingetjes!
0: Ja, de wereld gaat volledig naar de gallemiezen. Je zou het bijna geloven als je naar al het nieuws kijkt en dat een beetje bijhoudt. Ik betrap mezelf er ook wel eens op dat ik zuchtend naar het journaal kijk eigenlijk. En denk, joh, waar gaan we nou naartoe met z'n allen? En precies die zucht, die wil ik samen met jou even omtoveren in een glimlach. Dus het is tijd voor wat leuke dingetjes. Gewoon eventjes wat positief nieuws om die glimlach weer even op het gezichtje te krijgen. Ik heb namelijk een nieuw Duits DJ-collectief ontdekt. Forever Fresh DJ Collective. En ik hoor je denken, ja, oké, boeien. Maar wacht even, want deze groep bestaat volledig uit vrouwen van boven de 60. Draaien die dan oude lullenmuziek? Nee, gewoon heerlijk knallen. Wel leuk, markant detail. Het oudste lid, DJ Miss Crazy Irma, is 90 jaar oud. Jawel, en om het publiek de lucht in te krijgen, heeft ze geen blauwe pilletjes nodig. Wel voor wat anders, overigens. En om dit, de mediterrane vampierslak. Dat is een beetje een beestje wat 's nachts bloed zuigt bij nietsvermoedende vissen. Die is uitgeroepen tot weekdier van het jaar. Het is dus een diertje zonder ruggengraat. En er is ook serieus op gestemd, ook wereldwijd 15.000 stemmen gekregen. Hij wil dat van de steenetende paalworm, een mossel met vleugeltjes en nog wat andere pareltjes uit de zee. En ik had mezelf ook opgegeven voor die wedstrijd. Maar mijn argument, ik heb ook geen ruggengraat voor een avond stappen, was niet overtuigend genoeg. Daarmee ben je dus, geen weekdier. Enfin, weer wat geleerd. In de NPO Luisterapp krijg ik ook nog een berichtje van Robin de kipchauffeur. En Robin die is ook blij met één bepaald weerfenomeen.
2: Waar ik blij van word, is dat het in het noorden van het land droog is. Want in het zuiden regent het. Wat een scheidweer.
0: Ja.
2: En ik ben op de scooter, dus ik kan dus zo meteen lekker droog naar huis toe.
0: Hey.

0: Sylvester the People voor je Pumped Up Kicked. En daarvoor nog La Fuente met I Want You op 3FM. Elke artiest heeft zijn eigen manier om inspiratie te vinden. En wat veel mensen niet weten is dat Taylor Swift een soort bestand heeft met allemaal zinnen wat ze al haar hele leven bijhoudt. Dan schrijft ze alles op. Dus als ze een melodie heeft, dan duikt ze even in dat boekwerk en vindt ze precies de juiste woorden. Behalve bij deze track. Deze kwam gewoon binnenwaaien en ineens was hij er, zonder lijst, zonder voorbereiding. Dit is hem voor je.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Neil, op 3FM. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog

Muziek van Chef Special voor je in de nacht. Fly Like Me hoorde je. Straks nog muziek van Miles Smith. Nile Horn komt eraan. Ook Chemical Brothers ga je horen. Gaan ook nog een spelletje spelen. Maar eerst nog even muziek van Dua Lipa. Dit is Levitating voor je op 3FM.

0: In Duitsland kan je weer heel eventjes onder de 2 euro tanken. En toch ben je bij 3FM goedkoper uit. Hier krijg je namelijk cadeau. Moet je wel het woordje stop in de NPO Luister-app sturen... dan vertel ik je zo meer over hoe en wat. Eerste stand van het land in 2 minuutjes.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal.
0: Dag,
1: Sid. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen... met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden... onder wie een echtpaar uit Friesland... Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep... tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities... was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Open de NPO Luister-app even. En stuur het woordje... Oh, toen was het best stil, wat raar. Dat gaat iets niet meer goed volgens mij. Maakt ook geen pret uit, joh. Stuur even gewoon het woordje stop in de NPO Luisterapp. Hoor ik zo van je. Nou, Miles Smith en Nowhorn, Drive Safe ga je als het goed is horen nu. Ja, gaan we wat doen. Hij heeft er geen zin in. Deze dan. Ik weet niet wat hij doet. Zullen we nog een keertje proberen? Ja, wat leuk, joh. Wat is technologie toch leuk als het meewerkt, hè? Goed, het woordje stop.